0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert...

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. En maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking en hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: VVD Almere denkt dat de begroting van de stad op orde komt. Een observatorium Robert Morris tussen Lelystad en Zwifterband moet een monument worden. Meer nieuws komende 3 uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ANWB Verkeersinformatie.
5: ANWB Verkeersinformatie. Een vertraging op de N712. Tussen de A6 en Rutte 7 minuten stilstaand verkeer. En dit Marse meldt ook nog eens een keer. Een radar zo vroeg op de ochtend. Hilversum, Lelystad. A27 is dat. Hectometerpaal 108,5.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
5: Zo, Leo.
6: Goedemorgen, Arie. Ja, en wat voor morgen? Het is eigenlijk nog een dag om snel even de baas te bellen. Voor een snipperdag.
5: Hoezo? Waarom dat dan?
6: Ja, het wordt toch een mooie dag nog. En daarna wordt het weer nog weer minder.
5: Ja,
6: dus ik denk,
5: precies. Jij wou even verlenging van het weekend.
6: Ja, daar zat ik even voor te pleiten. Maar dat zit er voor jou mee niet in.
5: Nee. We komen er niet onderuit. We zijn er nou eenmaal al begonnen. Maar het was toch een best lekker weekend, hè? Klein beetje wisselvallig. Maar
6: daarom.
5: Volgens mij, ik vond het tenminste heerlijk.
6: Ik heb er weer zo een besteld.
5: Oké, dus komend weekend krijgen we ook heerlijk weer.
6: Wie weet.
5: Jij hebt het in de hand.
6: Ja, nee, dat niet. Nee. Zeg, Arie, wat hebben we in het nieuws vandaag?
5: Ja, het is...
6: Daarvoor zijn we hier naartoe gekomen.
5: Zeker. Ja, moet het landschapskunstwerk Observatorium van Robert Morris bij Lelystad de monumentale status krijgen? Nou, Lentart Flevoland vindt van wel.
6: En liefhebbers, die kunnen zelf pompoenen gaan oogsten in de provincie. Komend weekend, ik had het er net al even over. En je hoort er zo meer over.

0: In Almere stad is een flat. Daar kun je wonen zoals de Friends woonden in hun televisieserie. Ik zit me af te vragen, zou ze daar de hele dag dat liedje zingen van de Rembrandts? Maar het wordt ook een beetje saai.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, als dat de hele dag achter elkaar doorgaat, dan...
0: Maar wel een leuk woonconcept, daar moest ik even aan denken. Bij het eerste hitje in Flevoland is wakker.
1: Landschapskunstwerk Observatorium van kunstenaar Robert Morris bij Lelystad moet de status van monument krijgen. Dat vindt tenminste LandArt Flevoland. De organisatie is daarom een petitie begonnen en heeft ook een brief geschreven aan de gemeente.
0: Volgens de curator van LandArt was dit een goed moment om hun verzoek in te dienen. Martine van Kampen.
2: De gemeente zelf heeft gezegd, we willen de komende, nou dus niet komend jaar, maar een langere periode, willen we 50 monumenten aanwijzen. Dus hebben wij gedacht, nou dan willen wij graag dat het observatorium daarbij zit. Ja.
3: Een monumentale status kan volgens Martine van Kampen van LandArt voordelen hebben.
2: Het is goed voor de bescherming, het is goed voor de lange termijn. Ik denk dat we snel met de zorg voor kunstwerken zijn we snel... Zitten we in het heden, zeg maar, of in periodes van 4 jaar, want dan wisselen de besturen en zo. Maar we, eigenlijk zo'n monumentstatus zorgt ervoor dat je voor de langere termijn die status kan beschermen. En dat het duidelijk is, ook als bijvoorbeeld ik niet meer er ben of andere mensen zijn er niet meer, dat dit een bijzondere plek is en dat we die moeten behouden.
3: Het gaat volgens Van Kampen om een heel bijzonder landschapskunstwerk.
2: Het zijn eigenlijk 2 concentrische cirkels, zoals dat heet. Dus die liggen netjes in elkaars midden. De buitenste, daar staan we nu op. De binnenste, die zien we hier, die heeft een houten wal aan de binnenkant. En in die houten wal zitten 3 openingen. En door die openingen komt op de zonnewende, dus in het voorjaar, in de zomer, in de herfst en in de winter, komt daar precies de zon doorheen op de langste of kortste dag. En dan sta je in het midden en dan kan je dat waarnemen. En die openingen in de middenste cirkel, die corresponderen in de buitenste cirkel waar we nu op staan met wiggen. Je ziet er daarheen, er is er hierheen en daar is er nog een. En daar komt dan precies in een lijn, kan je de zon door op zien komen.
3: Er zijn meerdere redenen waarom het kunstwerk de status van monument verdient.
2: Dat het als kunstwerk ook echt een heel mooi en een heel bijzonder en goed kunstwerk is. Dat vind ik altijd belangrijk om te benadrukken. Vanuit zichzelf is het gewoon echt al de moeite waard om het te bewaren. Maar dan is er ook nog het verhaal van het ontstaan van het kunstwerk. Het is ooit in 1971 aangelegd bij de grote tentoonstelling Sonsbeek buiten de perken. Nou, dat was in Nederland een heel groot ding. Er zijn meer dingen gebeurd en daar is dit kunstwerk dan ook aan verbonden. Bijvoorbeeld de Broken Circle Spiral Hill van Robert Smithson bij Emmen. Die kunstwerken delen echt die geschiedenis. Dus het heeft in de kunstgeschiedenis is het iets, maar ook de geschiedenis van Flevoland. Want het is het eerste kunstwerk van die collectie die we nu hebben. Van 10 grote landschapskunstwerken die echt heel bijzonder zijn. En het, ja, het hoort heel erg bij de totstandkoming van Flevoland.
3: Rondom de zonnewende wordt bij het kunstwerk elk jaar het poëziefestival Sensation gehouden. De zonsopkomst is een prachtige belevenis, volgens Joke van den Brink van Sensation.
4: Het is magisch, dat moment is gewoon zo prachtig om dan die zon gewoon te zien verschijnen. En ja, het is zoiets unieks, dus daar moeten we gewoon, als het enigszins kan, zou dat prachtig zijn als het een monumentstatus krijgt.
5: Want wat zou dat toevoegen, ook voor Sensation?
4: Ja, voor Sensation is het een extra dimensie, zeg maar, om daar ook... aandacht aan te besteden, aandacht voor te vragen, ook op vooral nationaal niveau. Ik vind nog steeds dat wij als Sensation te weinig aandacht krijgen op het nationaal niveau. In Flevoland zelf wel en bij de gemeente en zo. Maar dan heb je ook echt een status om meer nog duidelijk te maken hoe uniek dit is in Flevoland.
5: En u denkt dus ook dat u daar misschien meer publiek vanuit heel Nederland kan trekken?
4: Dat hoop ik wel. Dat zou heel erg mooi zijn. Daar doen we toch ons best voor. En om mensen gewoon duidelijk te maken hoe uniek dit festival is.
0: En de laatste spreekster was Joke van den Breek van Sensation. Straks het weer. Het mooie weer van vandaag. Ja, toch? Ja. En de rest van de week. Dat hoor je zo meteen van Diana Wooy. Maar eerst even een beetje country op je radio met Ella Langley en Choosing Texas.

0: Come on, baby. Nog één dansje. En we zouden niet willen met Ella Langley. Toch, Arie? Even nog één dansje met Ella.
1: Ja, waarom ook niet, hè?
0: En dan weer naar Texas.
1: Op de vroege ochtend lekker dansen.
0: Moet kunnen. Het weer met Janne Boy. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik een beetje verklapt al net, maar die maandag wordt toch mooi?
2: Jazeker, jazeker. Ja, jullie hadden het over een dansje. Als het maar geen regendansje is,
0: nee,
2: toch?
0: Nee.
2: Ja, nee. Het wordt inderdaad een mooie nazomerdag vandaag. De zon die zal straks over een half uurtje toch wel opkomen. Ja. Er zijn wel wat wolkenvelden aanwezig op het moment. Maar dat zijn hoge, middelbare sluierwolken. Dus misschien wordt het ook wel mooi ochtendrood. Betekent geen water in de sloot vandaag. Want de zon die schijnt geregeld en het blijft op veel plaatsen tot de avond in ieder geval droog.
1: Een mooie dag om je gras te maaien.
2: Ja, of inderdaad misschien nog eventjes het weekend te verlengen. Denk morgen maar beginnen aan de werkweek. En verder vanmiddag een temperatuur van zo'n 24 tot 26 graden. En daarmee is het warmer dan het gisteren is geworden. En gisteren was het al zo'n lekkere dag met 23 graden.
0: Zeker.
2: De wind die waait op het moment zwak tot matig vanuit het zuiden zal in de loop van de dag gaan draaien naar het westen. En dan toenemen naar matig, windkracht 3 of 4 boven de polders. Nou, misschien eventjes vrij krachtig op de grote meren, windkracht 5. Nou, later vandaag verwacht ik wel wat meer bewolking. Dat is een voorbode voor een weersverandering. Want het gaat echt drastisch veranderen.
0: Je kunt het je niet voorstellen.
2: Ja, je kunt het je eigenlijk niet voorstellen. Maar morgen is het heel anders.
0: Ja.
2: Vanavond en vannacht zien we al wat wolkenvelden. Af en toe kan er misschien een spatje regen uitvallen, maar veelal blijft het droog. Het koelt niet verder af dan zo'n 14 of 15 graden. Nou, morgen dan hebben we dus met die wolkenvelden te maken. En het regent of motregent al in de ochtenduren. Nou, misschien al tijdens de ochtendspits. Een groot deel van de ochtend is het nat en ook begin van de middag. En dan klaart het van het westen uit weer op. Komt de zon tevoorschijn, maar helemaal droog kan ik niet beloven, want 's avonds is ook nog een bui mogelijk. Ja, en daarbij staat een stevige zuidwestenwind. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden.
0: Kijk,
2: dus ja, dat is een enorm verschil met vandaag.
1: Ja.
2: Jas en paraplu zijn morgen nodig. Terwijl vandaag kun je gewoon zonder jas naar buiten.
0: Woensdag.

0: een zin?
1: Ja, dan wordt het wel iets beter hoor. Maar die zomerse dag die we vandaag krijgen, dat zie ik voorlopig niet meer terugkomen. Het is licht wisselvallig, donderdag nagenoeg droog, vrijdag weer een bui, zaterdag droog, zondag weer een enkele bui. Dus wisselvallig en dat bij temperaturen zo om en nabij de normale waarde van 20 graden.
2: Met andere woorden, vandaag nog even heel goed van genieten dan.
1: Ik zou inderdaad misschien wel een snipperdag nemen.
3: Ja, dan moet je, dankjewel. En heb je een mooie foto van dat mooie weer? Dat mag je dan opsturen naar weersfoto@omroepflevoland.nl. Straks het land op, maar eerst Simply Red en It's Only Love.

0: Simply Red, It's Only Love. Het is 9 minuten voor 6:30. Als je net de radio aanzet, dit is Flevoland is wakker. Elke werkdag tussen 6 en 9.
1: Pompoenen en knolselderij. Boerin Annemiek Vlaming in Nagelen heeft er velden vol van. Wie altijd al eens een kijkje heeft willen nemen op een biologische boerderij en zelf groente wil oogsten, is daar bij het goede adres.
0: Ja, komend weekend houdt de boerin een oogstfeest. Bezoekers kunnen dan zelf pompoenen en knolselderij van het land halen.
2: Van de droge zomer hadden de pompoenen van boerin Annemiek Vlaming geen last. Haar pompoenen hadden zelfs geen druppel extra water nodig. Komend weekend opent ze haar bedrijf voor een zelfoogstdag.
3: Ik heb een oproepje gedaan omdat wij 3,5 hectare pompoenen hebben. Dus het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in. En die komt eigenlijk in een soort anonieme bulkmarkt terecht. Dus dat betekent dat wij als boeren niet weten waar ons product uiteindelijk blijft. Meeste gaan naar het buitenland, maar we weten bijvoorbeeld niet naar welke supermarkt of naar welke natuurwinkel.

0: En wij vinden dat eigenlijk wel jammer, want wij vinden het altijd leuk om de mensen te ontmoeten die onze groentes eten. Dus nu zijn we eigenlijk de uitdaging aangegaan om ook zoveel mogelijk van onze akkerbouwgewassen direct te gaan verkopen. Maar ja, je begrijpt, 3,5 hectare pompoenen is best wel veel. Dus we hebben heel veel mensen nodig die hier komen zelf oogsten.
1: Waarom wil je graag weten aan wie je groenten verkoopt?
0: Ja, ik vind die boer-burger verbinding, dus dat mensen weten waar hun eten vandaan komt en het gezicht achter het product, dat vind ik heel belangrijk. Ik denk dat mensen ook anders met hun voedsel omgaan als ze weten wie het geteeld heeft. En ik denk dat het heel goed zou zijn als iedereen gewoon een keer naar een boerderij zou gaan om te kijken hoe groeit het, hoe ziet het eruit, waar lopen ze tegenaan. Dus die boer-burger verbinding, daar doen we het wel heel erg voor. En wat ik heel leuk vind om te zien is dat het ook heel, die zelfoogstmomenten, dat is gewoon één grote verbinding. Dus mensen ontmoeten elkaar op het veld, wisselen recepten uit. Kinderen leren van alles. De verwondering als er een wortel uit de grond getrokken wordt, ja, daar doen we het voor. Ja.
1: Hoeveel pompoenen komen er van 3 hectare?
0: Ja, dat ligt er een beetje aan, maar dat gaat wel echt om meerdere vrachtwagens.
2: Dan blijft er vast nog wel wat over na het oogstfeest. Maar niets wordt verspeeld, verzekert Annemiek. De overgebleven groenten worden doorverkocht en er kan gedoneerd worden aan de Voedselbank Emmeloord en de Groente- en Fruitbrigade in Nagelen.
3: Dat is volgend weekend dus. Dan is het niet meer zo stoffig, laten we dat zeggen, als we het weerbericht moeten geloven. Zometeen hebben we de berichten, Arie, van buiten Flevoland.
4: Ja, en dan hebben we het dus niet over Nederlandse politiek, maar over Duitse politiek. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

0: nog even afrekenen bij Mika. En zong over Grace Kelly. De berichten van buiten Flevoland, Tari.
1: De Duitse radicaal-rechtse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalde ruim 43% van de stemmen. Een overwinning voor AfD werd al verwacht, maar zo'n enorme zege zag bijna niemand aankomen.
2: Vrienden, deze avond is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We halen ons unser land terug. Het begint hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
1: De overwinning is een schok voor de Duitse politiek. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een radicaal-rechtse partij de grootste is geworden. En dat is vooral een opsteker voor extreem rechts, zegt deze correspondent.
3: Voor aanhangers van de AfD, omdat ze dit zien als het begin van een golf van verandering die over heel Duitsland kan gaan spoelen. En dat de AfD eindelijk een partij is die iets kan doen om hun geldzorgen of zorgen over migratie weg te nemen. Ja, en daartegenover staan zo'n beetje alle andere Duitsers die juist zien dat de opmars van de AfD niet te stoppen is. En zij zien een partij die volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst zich niet gedwongen voelt om zich aan de grondwet te houden en voor wie de macht nu binnen handbereik is.
1: De partij haalde net niet genoeg voor een absolute meerderheid en daardoor wordt een regering vormen lastig. Bijna geen enkele andere partij wil met AfD samenwerken vanwege hun extreme standpunten.
0: Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Flink meer dan vorig jaar, toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Er waren ook nog nooit zoveel deelnemers, nu wel 3300. En iedereen had zo zijn eigen reden om mee te doen.
4: We zijn het zwemmen voor een vader van de vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken.
5: Je hebt nog helemaal zo'n rare ziekte. En hopen dat andere mensen het later niet meer krijgen, zeg maar.
6: Er moet dan wel wat gebeuren, want we zijn helemaal nog niet zo ver in onderzoek. En dan is dit een mooie manier om daaraan bij te dragen.
7: Dat is echt een heel fijn gevoel.
0: En wat was de route dan? Nou, de deelnemers die zwommen van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel.
1: Hypotheekketen, de hypotheker staat te koop. De Franse eigenaar heeft een fusie- en overnameboutique ingehuurd om de bekende hypotheekadviseur te verkopen. Dat zeggen twee bronnen vanuit de financiële sector op voorwaarde van anonimiteit tegen het FD. De hypotheker is met 195 kantoren de grootste onafhankelijke hypotheekadviseur van Nederland. Het bedrijf houdt geïnteresseerde partijen een verwacht bruto bedrijfsresultaat voor van minstens 25 miljoen euro. Een bankier schat de mogelijke waarde op ongeveer 10 keer dat bedrag, wat dus neerkomt op een prijskaartje van 250 miljoen euro.
0: Weet je het zeker?
1: Ik zou het niet kopen.
0: Oké.
1: Daar heb ik niet namelijk zo'n geld.
0: De berichten van buiten Flevoland.
8: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: De nieuwe Almeerse wethouder van Financiën, Leslie van Heelte, heeft er alle vertrouwen in dat zij de gemeentebegroting wel op orde krijgt. Dat zegt de VVD'er in het politieke praatprogramma Over Flevoland gesproken. Haar voorgangers kregen de miljoenen tekorten niet weggewerkt. Van Heelte denkt dat het haar wel lukt, omdat inmiddels de hele gemeenteraad de noodzaak ervan inziet. Maar ja, de belastingen.
10: Het zijn uiteindelijk keuzes die gemaakt moeten worden. En we hadden het heel graag de lastenverlichting kunnen bewerkstelligen. Dat is niet gelukt. Tegelijkertijd is het wel gelukt dat we de lasten niet verder omhoog gooien.
11: Nee, alleen met de inflatie, hè?
10: Alleen in de inflatie.
0: VVD-wethouder Van Heelte zei dat. Samen met oud-rivaal Pro is ze een hoofdlijnenakkoord overeengekomen. Ze reikt daarmee de hand naar de oppositie. Observatorium Robert Morris tussen Lelystad en Zwifterband moet een monument worden. Dat wil Landart Flevoland. Die is een petitie begonnen. Martine van Kampen van Landart Flevoland.
12: Eigenlijk zo'n monumentstatus zorgt ervoor dat je voor de langere termijn die status kan beschermen. En dat het duidelijk is, ook als bijvoorbeeld ik niet meer er ben of andere mensen zijn er niet meer, dat dit een bijzondere plek is. En dat we daar die moeten behouden.
0: In de zomer wordt altijd het poëziefestival Sensation gehouden op Robert Morris. ruim 700 mensen hebben getekend voor de komst van kringloopwinkel De Groene Sluis naar Dronten. De winkel wil in een oude garage op bedrijventerrein De Noord trekken. De gemeente weigert dit omdat het niet in de omgevingsplannen past. Aangeboden alternatieven zijn volgens de kringloopwinkel te klein of te duur. Bij 1000 handtekeningen stapt de stichting opnieuw naar de gemeente in hoop deze op andere gedachten te brengen. Boerin Annemiek Vlaming uit Nagelen opent komend weekend haar akkers voor het publiek. Daar mogen bezoekers zelf biologische pompoenen en knolselderij van het land halen. Normaal gaat haar oogst naar de veiling of naar het buitenland. Vlaming wil met dit initiatief de band tussen boer en burger versterken.
11: Ik denk dat het heel goed zou zijn als iedereen gewoon een keer naar een boerderij zou gaan om te kijken hoe groeit het, hoe ziet het eruit, waar lopen ze tegenaan.
0: Ja, wie mee wil oogsten moet aanstaande zaterdag of aanstaande zondag laarzen en een emmer meenemen.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat, gisteren waren dat er 6. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland.
14: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag te maken met een fraaie zomerdag in Flevoland. Eerst schijnt de zon meestal. Van het westen uit verwacht ik later meer bewolking, maar het blijft tot de avond op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 24 of 25 graden. Daarbij waait een matige westelijke wind. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk een paar spatjes regen of motregen. Het koelt niet verder af dan zo'n 14 of 15 graden. Morgen is het totaal anders. We hebben een jas en paraplu nodig, want een groot deel van de dag is het bewolkt en nat. Later klaart het op, maar in de avond is nog een enkele bui mogelijk. Met hooguit 20 graden is het vrij fris. De dagen daarna blijft het koel en vrij veranderlijk.
1: Flitsmeister meldt een controle. De A27 Hilversum-Lelystad bij hectometerpaal 115. Op diezelfde weg, maar dan Lelystad-Hilversum, hectometerpaal 112,4. Nog een keer diezelfde weg. Hilversum, Lelystad, hectometerpaal 108,5. Dat zal toch wel dezelfde zijn, denk ik dan. Op de A6 in Lelystad, Muiderberg, Lelystad, hectometerpaal 69,3. En de laatste op dezelfde A6, Emmeloord, Lelystad, bij hectometerpaal 83,5. Straks op deze zender aandacht voor Almere City.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Een schoolvoorbeeldje over hoe het klonk in de jaren 80. Erasure hoorde op Flevoland en Sometimes.
1: Dan gaan we naar het sportoverzicht, want de voetballers van Almere City kwamen afgelopen weekend in actie tegen Jong Ajax. In het eigen Janmaarstadion gingen de Almeerders met 0-1 onderuit.
0: Almere City creëerde genoeg kansen, maar kreeg het niet voor elkaar om een doelpunt te maken. Trainer Anoush Daskier baalde vooral van zijn verdediging.
2: Ik vind dat als je zelf niet scoort, dan moet je in ieder geval voor zorgen dat je er niet één tegen krijgt. Want we zijn juist zo goed in het verdedigende deel. We hebben het juist zo goed gedaan in de afgelopen wedstrijden. Dus tegen zo'n jong ploeg die vrij weinig mensen in de 16 brachten, vind ik het toch, toch balen dat we dan toch 2-3 kansen weggeven.
3: Ja, neem jij dat Jan Ploeg echt kwalijk, dat moment, vooral bij die goal natuurlijk. En ook denk 10 minuten daarvoor kreeg ze ook al een redelijke kans.
2: Ja, precies. Dus die 10 minuten, in de tweede helft, daar begon het. De controle verliezen over de wedstrijd. Dat neem ik zeker met mijn ploeg kwalijk. En dat is ook wel iets waar we echt grote stappen in hebben gezet. Dus dit was echt een terugval.
1: Ook op de amateurvelden werd gevoetbald. SV Urk speelde de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Neo uit Borne.
0: De ploeg van trainer Mark Loom speelde een kansloze eerste helft, maar door een betere tweede helft werd het nog spannend. De Urkers verloren uiteindelijk met 1-2. De oefenmeester van SV Urk was niet tevreden over hoe zijn elftal voor de dag kwam.
4: Ik ben ook echt boos. En nogmaals, we moeten zelf in de spiegel kijken. Ook wij, ik ga ook in de spiegel kijken van wat hadden we anders kunnen doen. Maar we spelen op een bepaald niveau. Dat brengt wat met zich mee. Je moet daar voor leven. Je moet daar op voorbereiden. Je moet geconcentreerd zijn. Je moet klaarstaan. Je moet aanstaan. Als die wedstrijd begint, dan moet je gewoon aanstaan. En die afspraak hebben we gemaakt. En afspraken zijn er om na te komen. En dat is vandaag niet gebeurd. Ja, en daar ben ik boos om.
1: En dan gaan we naar atletiek, want aankomend weekend is het zover. Dan begint de challenge Almere Amsterdam. Bij de long distance moeten de deelnemers 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en vervolgens ook nog eens een keer een volledige marathon lopen.
0: Triatleet Milan Brons is een van de 9 Nederlandse mannen die uitkomt op het Europese en Nederlands kampioenschap. De triathlon en zijn geboorteplaats blijft voor de Almeerder altijd een bijzondere wedstrijd.
5: Ja, dat voelt zeker speciaal. Dit wordt mijn 6e jaar op rij dat ik de hele triathlon ga starten hier in Almere. En ik zeg het natuurlijk eigenlijk elk jaar weer, want het verandert ook niet. Maar het is een hele speciale race voor mij. En zoveel mensen langs de kant die je kent, zoveel support die je krijgt van sowieso de Nederlanders, maar helemaal Almeerders. En het is natuurlijk gewoon heel erg speciaal dat je gaat racen over de trainingswegen waar je het hele jaar door overheen traint, zeg maar. En dat is natuurlijk wel extra speciaal altijd.
0: Nou, wie dit Almeerse sportfeest mee wil maken, die kan natuurlijk gewoon naar Almere zelf gaan om het te kijken. En als je in Almere woont, dan zet je gewoon je stoeltje langs de kant van de weg. Ben je daar niet toe in staat, dan is er ook televisie. Vanaf 's ochtends vroeg zenden we het allemaal uit.

0: Alex Warren, Fever Dream op Flevoland. En zometeen de rubriek Wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv? Wat zit er in, Arie?
1: Ja, dan gaan we praten over windturbines. Daar wordt tenminste over gesproken in Zuid-Holland.

0: Melanie C en Never Be The Same Again. Het is 7:12.
1: In het radioprogramma Dijkstra en even bij Even Blij Ter Plekke ging het over de komst van windmolens rond het Zuid-Hollandse Zwammerdam. Volgende week mogen bewoners erover meepraten in het provinciehuis. Bart de Vrede van actiegroep Turbulent lobbyt tegen de komst van de windturbines. Volgens hem is ze al op andere plekken aangetoond dat ze veel te veel geluidsoverlast veroorzaken.
2: Je hebt windpark N33 bij Groningen. Daar staan een aantal windturbines ten noorden van de woningen. 700 tot 900 meter afstand. En de rechter heeft die mensen gewoon gelijk gegeven. Die mensen die hebben last van de bromtonen. Maar ook het RIVM geeft bijvoorbeeld aan in hun eigen onderzoeken dat, en dat ging over oudere windturbines, dus dat is oud onderzoek, maar daar gaven zij al aan dat 13% van de mensen ernstige overlast gaat ondervinden door winter.
3: Puur door geluid eigenlijk. Ja. Ja.
1: Maar volgens D66-statenlid Tobias Grond is de komst van de windturbines noodzakelijk.
4: Ideaal wil je natuurlijk überhaupt windmolens heel ver weg, maar niemand ze ziet, niemand ze hoort.
3: Maar dat
4: wil ik ook, ja. Maar dat kan niet. Ook in Zuid-Holland hebben we een giga woningtekort. Die we wel aangesloten willen hebben op het stroomnet. Dus wat mij betreft heeft het heeft ook met klimaat te maken. Maar ook gewoon met de huizen die we nu aan het bouwen zijn. Bedrijven die nu geen elektriciteitsaansluiting kunnen krijgen. Ja. Omdat we de energie niet hebben.
0: In het radioprogramma met Clarisse aandacht voor de nasleep van de overstromingen in Nepal. Het land meldt nu bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Bergbeklimmer Katja Staatjes kent het gebied rond de Himalaya goed. Volgens haar is er nu vooral specialistische hulp nodig.
5: Dus bijvoorbeeld bij het identificeren helaas nu van de vele lijken. Om daar bij geholpen te worden als het gaat over een stuk communicatienetwerken herstellen. Als het gaat over de tunnels. De tunnels vrijmaken worden ze nu geholpen door Zuid-Korea en China. Dus met name op zoek naar specialistische hulp. En natuurlijk in eerste instantie nu ook goederen.
0: Verschillende wetenschappers zeggen dat de ramp het gevolg is van klimaatverandering, waardoor het in Nepal steeds warmer wordt.
5: Door klimaatverandering zie je nu ook toename in gletsjermeren. Die kunnen gaan overlopen. Maar dit gaat echt over een brok gletsjer wat is afgebroken met ijs en puin. En het moment waarop dat gebeurt, dat kun je niet voorzien. Of althans, de wetenschappers zijn daar nu naar aan het kijken of dat misschien toch beter in kaart te brengen is.
1: In Pauw en de Wit waren journalisten Sinan Kan en Rudy Franks te gast. Zij maakten een serie over de internationale drugshandel die Nederland en België steeds meer in zijn greep krijgt. Volgens Kan moeten we dan ook niet verbaasd zijn door de recente gebeurtenissen in Overasselt.
6: Als je gewoon naar de afgelopen 10 jaar kijkt, dan hebben we toch wel veel dingen gezien. Van martelcontainers naar onthoofdingen. Fruittelers die onderdrukt werden. Een misdaadjournalist die vermoord is. Een advocaat die vermoord is. Officieren van justitie. Rechters die in gepantserde auto's rijden. Is natuurlijk allemaal een soort opmaat naar wat we in Overasselt hebben gezien. Dus heel erg verbaasd ben ik niet.
1: En volgens Rudy Franks is België de laatste jaren ook opgeschrikt door drugsgeweld.
7: Bijvoorbeeld vorige week voor de eerste keer politiekantoren beschoten zijn in het Brusselse. We hebben ook extreem geweld gekend. Er is een geruchtmakende zaak geweest van een meisje, Firdaus, een jong meisje dat doodgeschoten is. Dus nee, dit soort extreem geweld kennen we maar op deze schaal. Een bende die gewoon alsof je met een Mexicaans of Colombiaans kartel die een dorp bestormt, dat hadden we nog niet gezien.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Vanuit zichzelf is het gewoon echt al de moeite waard om het te bewaren. Maar dan is er ook nog het verhaal van het ontstaan van het kunstwerk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik ben ook echt boos. We moeten zelf in de spiegel kijken. Ook wij, ik ga ook in de spiegel kijken van wat hadden we anders kunnen doen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: De VVD in Almere denkt dat de begroting van de stad op orde komt. En observatorium Robert Morris tussen Lelystad en Zwifterband moet een monument worden. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
6: Je vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschichte geschrieben. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
5: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
7: We zijn aan het zwemmen voor een vader van de vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
5: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer naast wat wolkenvelden. Vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig. Dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Flitsmeister meldt de volgende controles. Ik zie er 3 staan op de A27. Almere Hilversum, hectometerpaal 107,9. Lelystad Hilversum, hectometerpaal 112,1. En Hilversum Lelystad, hectometerpaal 115. Nou, en dan ook nog 2 op de A6. Emmeloord Lelystad, hectometerpaal 83,5. En Muidenberg Lelystad, hectometerpaal 69,3. En dan straks op deze zender aandacht voor het landschapskunstwerk Observatorium. Want moet het geen rijksmonument, maar een gemeentelijk monument worden?
3: Oké, of niet.
8: Of niet.
3: Ja, straks een pleidooi daarvoor.
8: Ja, precies.
3: En er is ook een uitnodiging uit Nagelen om zelf te komen oogsten. Dat straks.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Mama! Mama! Mama!
11: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat!
11: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Mama!
14: Kijk nou, je zit naast papa.
11: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost, autotaalglas.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: De Zeeuwse band Raccoon en No Mercy. Ging het nou over een echte oorlog? Of was het maar een kaartspelletje?
1: Landschapskunstwerk Observatorium van kunstenaar Robert Morris bij Lelystad moet de status van monument krijgen. Dat vindt Landart Flevoland. De organisatie is daarom een petitie gestart. En heeft ook een brief geschreven aan de gemeente.
0: Volgens de curator van Landart was dit een goed moment om hun verzoek in te dienen. Je hoort Martine van Kampen.
2: De gemeente zelf heeft gezegd, wij willen de komende, niet komend jaar, maar een langere periode, willen we 50 monumenten aanwijzen. Dus hebben wij gedacht, dan willen wij graag dat het observatorium daarbij zit. Ja.
3: Een monumentale status kan volgens Martine van Kampen van Landart voordelen hebben.
2: Het is goed voor de bescherming, het is goed voor de lange termijn. Ik denk dat we snel met de zorg voor kunstwerken zitten we in het heden, zeg maar, of in periodes van 4 jaar, want dan wisselen de besturen en zo. Maar eigenlijk zo'n monumentstatus zorgt ervoor dat je voor de langere termijn die status kan beschermen. En dat het duidelijk is, ook als bijvoorbeeld ik niet meer er ben of andere mensen zijn er niet meer, dat dit een bijzondere plek is en dat we die moeten behouden.
3: Het gaat volgens Van Kampen om een heel bijzonder landschapskunstwerk.
2: Het zijn eigenlijk 2 concentrische cirkels, zoals dat heet. Dus die liggen netjes in elkaars midden. De buitenste, daar staan we nu op. De binnenste, die zien we hier, die heeft een houten wal aan de binnenkant. En in die houten wal zitten 3 openingen. En door die openingen komt op de zonnewende, dus in het voorjaar, in de zomer, in de herfst en in de winter, komt daar precies de zon doorheen op de langste of kortste dag. En dan sta je in het midden en dan kan je dat waarnemen. En die openingen in de middenste cirkel, die corresponderen in de buitenste cirkel waar we nu op staan met wiggen. Je ziet er daar een, er is er hier een en daar is er nog een. En daar komt dan precies in een lijn, kan je de zon doorop zien komen.
3: Er zijn meerdere redenen waarom het kunstwerk de status van monument verdient.
2: Dat het als kunstwerk ook echt een heel mooi en een heel bijzonder en goed kunstwerk is. Dat vind ik altijd belangrijk om te benadrukken. Vanuit zichzelf is het gewoon echt al de moeite waard om het te bewaren. Maar dan is er ook nog het verhaal van het ontstaan van het kunstwerk. Het is ooit in 1971 aangelegd bij de grote tentoonstelling Sonsbeek buiten de perken. Nou, dat was in Nederland een heel groot ding. Er zijn meer dingen gebeurd en daar is dit kunstwerk dan ook aan verbonden. Bijvoorbeeld de Broken Circle Spiral Hill van Robert Smithson bij Emmen. Die kunstwerken delen echt die geschiedenis. Dus het heeft in de kunstgeschiedenis is het iets, maar ook de geschiedenis van Flevoland, want het is het eerste kunstwerk van die collectie die we nu hebben, van 10 grote landschapskunstwerken die echt heel bijzonder zijn. En het, het hoort heel erg bij de totstandkoming van Flevoland.
3: Rondom de zonnewende wordt bij het kunstwerk elk jaar het poëziefestival Sensation gehouden. De zonsopkomst is een prachtige belevenis, volgens Joke van den Brink van Sensation.
4: Het is magisch, dat moment is gewoon zo prachtig om dan die zon gewoon te zien verschijnen. En het is zoiets unieks. Dus daar moeten we gewoon, als het enigszins kan, zou dat prachtig zijn als het een monumentstatus krijgt.
5: Want wat zou dat toevoegen, ook voor Sensation?
4: Ja, voor Sensation is het een extra dimensie, zeg maar, om daar ook aandacht aan te besteden, aandacht voor te vragen, ook op vooral nationaal niveau. Ik vind nog steeds dat wij als Sensation te weinig aandacht krijgen op het nationaal niveau. In Flevoland zelf wel en bij de gemeente en zo. Maar dan heb je ook echt een status om meer nog duidelijk te maken hoe uniek dit is in Flevoland.
5: En u denkt dus ook dat u daar misschien meer publiek vanuit heel Nederland kan trekken?
4: Dat hoop ik wel. Dat zou heel erg mooi zijn. Daar doen we toch ons best voor. En om mensen gewoon duidelijk te maken hoe uniek dit festival is.
0: Laatste spreekster was Joke van den Breek van Sensation over Observatorium Robert Morris. En het pleidooi om daar een monument van te maken. Blijf luisteren, want straks hoor je van Diana Wooy hoe mooi deze maandag wordt. Eerst Kingdom of Fear.

0: Kingdom of Ear, Cameron Whittacombe. Het weer met Diana. Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zijn de berichten voor vandaag?
1: Nou, goede berichten.
0: Ja?
1: Oh. Na zomerweer. Ja, de zon is net opgekomen. Er zijn wat wolkenlagen aanwezig. Wat middelbare en hoge bewolking. Nou, maar de zon die voert toch wel de boventoon. In ieder geval in de ochtend en begin van de middag. In de tweede helft van de middag en in de avond komt er toch wel wat meer bewolking opzetten vanuit het westen. En dat is een voorbode voor een weersverandering. Maar vandaag kunnen we profiteren van prima nazomerweer. Bij temperatuur op het moment zo'n 16, 17 graden. En vanmiddag zomaar zo'n 24 of 25 graden. Ja, dat is echt zomers te noemen, toch?
2: Maar dan zeg je dus, van, je ziet het dus verschijnen dat we weersverandering krijgen. Maar om wat voor wolken zie je dan? Waar zie je dat aan?
1: Ja, aan de hoge wolken die dan binnenkomen drijven. Dat is meestal een voorbode dat er een storing aankomt. Dat zie ik dan vanmiddag en vanavond. Vanavond wordt de bewolking dan al dikker.
0: Vannacht maar dan kunnen wij ook opletten op hoge wolken. Als
1: ja,
0: we vanmiddag naar buiten
1: ja, dat
0: kijken.
1: Inderdaad. En dan komt er vervolgens komen er ook weer middelbare wolken. En dan op een gegeven moment komen ook de lage wolken. En dat is dan de storing.
0: Dat is drie keer een weersfoto, hè, waar je nu tussen de regels door om zit
1: ja,
0: te vragen.
1: Precies. Inderdaad. Als je een mooie foto hebt gemaakt, dan kun je hem opsturen.
0: Oké. Okay.
1: Maar vanavond en vannacht dus dikker wordende bewolking. Misschien een beetje regen, maar ik verwacht wel dat het zo goed als droog zal blijven in de nachtelijke uren. En dan een minimumtemperatuur van zo'n 14 of 15 graden. Daarmee is het minder koud dan de afgelopen nacht. Nou, morgen hebben we dan te maken met die wolkenvelden. Ik denk al dat het rond een uur of 9 zal gaan regenen in het westen van de provincie. En dan is het vervolgens de rest van de ochtend en begin van de middag toch wel nat. En we hebben de paraplu nodig, maar ook een jas, want de temperatuur die keldert.

0: dan ook nog wel een bui. Er zijn ook wel droge momenten met de zon erbij. Maar de temperatuur die blijft aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Het wordt niet warmer dan 20 graden. Alleen vandaag dus.
1: Oké.
0: Een zomersdag.
1: Ja, nou mooi. Dankjewel.
2: Pompoenen en knolselderij. Boerin Annemiek Vlaming in Nagelij heeft er velden vol van. Wie er altijd al eens een kijkje heeft willen nemen op een biologische boerderij en zelf groenten wil oogsten, is bij haar aan het goede adres.
1: Komend weekend houdt de boerin een oogstfeest en bezoekers kunnen dan zelf pompoenen en knolselderij van het land halen.
3: Van de droge zomer hadden de pompoenen van boerin Annemiek Vlaming geen last. Haar pompoenen hadden zelfs geen druppel extra water nodig. Komend weekend opent ze haar bedrijf voor een zelfoogstdag.
4: Ik heb een oproepje gedaan omdat wij 3,5 hectare pompoenen hebben. Dus het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in. En die komt eigenlijk in een soort anonieme bulkmarkt terecht. Dus dat betekent dat wij als boeren niet weten waar ons product uiteindelijk blijft. Meeste gaan naar het buitenland, maar we weten bijvoorbeeld niet naar welke supermarkt of naar welke natuurwinkel. En wij vinden dat eigenlijk wel jammer, want wij vinden het altijd leuk om de mensen te ontmoeten die onze groentes eten. Dus nu zijn we eigenlijk de uitdaging aangegaan om ook zoveel mogelijk van onze akkerbouwgewassen direct te gaan verkopen. Maar ja, je begrijpt, 3,5 hectare pompoenen is best wel veel. Dus we hebben heel veel mensen nodig die hier komen zelf oogsten.
0: Waarom wil je graag weten aan wie je groenten verkoopt?
4: Ja, ik vind die boer-burger-verbinding, dus dat mensen weten waar hun eten vandaan komt en het gezicht achter het product, dat vind ik heel belangrijk. Ik denk dat mensen ook anders met hun voedsel omgaan als ze weten wie het geteeld heeft. En ik denk dat het heel goed zou zijn als iedereen gewoon een keer naar een boerderij zou gaan om te kijken hoe groeit het, hoe ziet het eruit, waar lopen ze tegenaan. Dus die boer-burger-verbinding, daar doen we het wel heel erg voor. En wat ik heel leuk vind om te zien is dat het ook heel, die zelfoogstmomenten, dat is gewoon één grote verbinding. Dus mensen ontmoeten elkaar op het veld, wisselen recepten uit. Kinderen leren van alles. De verwondering als er een wortel uit de grond getrokken wordt, ja, daar doen we het voor. Ja.
0: Hoeveel pompoenen komen er van 3 hectare?
4: Ja, dat ligt er een beetje aan, maar dat gaat wel echt om meerdere vrachtwagens.
3: Dan blijft er vast nog wel wat over na het oogstfeest. Maar niets wordt verspeeld, verzekert Annemiek. De overgebleven groenten worden doorverkocht en er kan gedoneerd worden aan de Voedselbank Emmeloord en de Groente- en Fruitbrigade in Nagelen.
1: Kijk, dan hebben we aanstaande weekend dus wat te doen. Zometeen de rubriek de berichten van buiten Flevoland. Arie, wat hebben we allemaal?
2: Ja, dan gaat het niet over de Nederlandse politiek, maar over de Duitse politiek.

0: Mark Hammond en zijn band Soft Cell. Je hoort het Tainted Love en je hoort natuurlijk alles over Flevoland. Maar we kijken ook even over de grenshouding.
1: De Duitse radicaal-rechtse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalde ruim 43% van de stemmen. Een overwinning voor AfD werd al verwacht, maar zo'n enorme zege zag bijna niemand aankomen.
2: Vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
1: De overwinning is een schok voor de Duitse politiek. Het is namelijk voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een radicaal rechtse partij de grootste is geworden. En dat is vooral een opsteker voor extreem rechts, zegt deze correspondent.
3: Voor aanhangers van de AfD, omdat ze dit zien als het begin van een golf van verandering die over heel Duitsland kan gaan spoelen. En dat de AfD eindelijk een partij is die iets kan doen om hun geldzorgen of zorgen over migratie weg te nemen. Ja, en daartegenover staan zo'n beetje alle andere Duitsers die juist zien dat de opmars van de AfD niet te stoppen is. En zij zien een partij die volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst zich niet gedwongen voelt om zich aan de grondwet te houden en voor wie de macht nu binnen handbereik is.
1: De partij haalde net niet genoeg voor een absolute meerderheid en daardoor wordt een regering vormen lastig, want bijna geen enkele andere partij wil met AfD samenwerken vanwege hun extreme standpunten.
0: Bij een vliegtuigongeluk op de luchthaven van Miami in de Verenigde Staten zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan, op een weg en een aantal auto's raakte en daarna in een weiland tot stilstand kwam.
4: Oh, oh. Yo. Oh my god.
5: At approximately 1:58 this afternoon, a cargo plane crashed at Miami International Airport as it overran the runway number 30. It came to rest at a field adjacent to the airport.
0: Het vliegveld bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open.
1: En dan gaan we door naar Belgrado. Daar wordt vanmiddag de Servische oud-generaal Mladic begraven. Hij werd door het Joegoslavië-tribunaal veroordeeld tot levenslang voor genocide. Maar in eigen land is hij nog altijd een held. Hij wordt daar, volgens correspondent Thijs Kettenis, gezien als de man die opkwam voor het Servische volk.
6: Het lichaam van Mladic ligt de hele ochtend opgebaard in een kerk hier in Belgrado. En verwacht wordt dat duizenden mensen afscheid komen nemen. Een staatsbegrafenis wordt het officieel niet. En president Vucic zal dan ook niet aanwezig zijn. Maar duidelijk is dat de regering de familie van Mladic op alle mogelijke manieren bijstaat om hem eervol te kunnen begraven.
1: Onder druk van de Europese Unie werd afgezien van een staatsbegrafenis voor Mladic.
0: En dat waren ze de berichten van buiten.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl. Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De nieuwe Almeerse wethouder van Financiën, Leslie van Heelte, heeft er alle vertrouwen in dat zij de gemeentebegroting wel op orde krijgt. Dat zegt de VVD'er in het politieke praatprogramma Over Flevoland gesproken. Haar voorgangers kregen de miljoenen tekorten niet weggewerkt. Van Heelte denkt dat het haar wel lukt, omdat inmiddels de hele gemeenteraad de noodzaak inziet. Maar ja, de belastingen.
10: Het zijn uiteindelijk keuzes die gemaakt moeten worden. En we hadden het heel graag de lastenverlichting kunnen bewerkstelligen. Dat is niet gelukt. Tegelijkertijd is het wel gelukt dat we de lasten niet verder omhoog gooien.
11: Nee, alleen met de inflatie, hè?
10: Alleen in de inflatie.
9: VVD-wethouder Van Heelte. Samen met oud-rivaal Pro is ze een hoofdlijnenakkoord overeengekomen. Ze reikt ermee de hand naar de oppositie. Observatorium Robert Morris tussen Lelystad en Zwifterband moet een monument worden. Dat wil Landart Flevoland. Die is een petitie begonnen. Martine van Kampen van Landart Flevoland.
12: Eigenlijk zo'n monumentstatus zorgt ervoor dat je voor de langere termijn die status kan beschermen. En dat het duidelijk is, ook als bijvoorbeeld ik niet meer er ben of andere mensen zijn er niet meer, dat dit een bijzondere plek is en dat we daar iets, dat we die moeten behouden.
9: In de zomer wordt altijd het poëziefestival Sensation gehouden op Robert Morris. Ruim 700 mensen hebben getekend voor de komst van kringloopwinkel De Groene Sluis in Dronten. De winkel wil een oude garage op bedrijventerrein De Noord trekken. De gemeente wil dit niet, omdat het niet in de omgevingsplannen past. Aangeboden alternatieven zijn volgens de kringloopwinkel te klein of te duur. Bij 1000 handtekeningen stapt de stichting opnieuw naar de gemeente in de hoop deze op andere gedachten te brengen. Boerin Annemiek Vlaming uit Nagelen opent komend weekend haar akkers voor het publiek. Daar mogen bezoekers zelf biologische pompoenen en knolselderij van het land halen. Normaal gaat haar oogst naar de veiling of naar het buitenland. Vlaming wil met dit initiatief de band tussen boer en burger versterken.
13: Ik denk dat het heel goed zou zijn als iedereen gewoon een keer naar een boerderij zou gaan om te kijken waar, hoe groeit het, hoe ziet het eruit, waar lopen ze tegenaan.
9: Wie mee wil oogsten moet lazen en een emmer meenemen. Meer nieuws op omroepflevoland.nl. En de podcast vind je op omroepflevoland.nl/wakker.
14: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Bij het vliegveld van Miami in de Verenigde Staten zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam tot stilstand in een weiland.
11: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag te maken met een fraaie zomerdag in Flevoland. Eerst schijnt de zon meestal. Van het westen uit verwacht ik later meer bewolking, maar het blijft tot de avond op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 24 of 25 graden. Daarbij waait een matige westelijke wind. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk een paar spatjes regen of motregen. Het koelt niet verder af dan zo'n 14 of 15 graden. Morgen is het totaal anders. We hebben een jas en paraplu nodig, want een groot deel van de dag is het bewolkt en nat. Later klaart het op, maar in de avond is nog een enkele bui mogelijk. Met hooguit 20 graden is het vrij fris. De dagen daarna blijft het koel en vrij veranderlijk.
15: ANWB Verkeersinformatie op de N50 tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 16 minuten stilstaand verkeer. Ook wat vertraging op de andere kant op. Knooppunt Hattemerbroek tussen Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 4 minuten vertraging. Dan flitsers gemeld door bij Flitsmeister. Drie stuks op de A27. Almere Hilversum, hectometerpaal 107,9. Hilversum Lelystad, hectometerpaal 115,1. En Lelystad Hilversum. Hectometerpaal 112,7. En dan ook nog 2 gemeld op de A6. Emmeloord, Lelystad, hectometerpaal 83,6. En Muidenberg, Lelystad, hectometerpaal 69,3. Straks op deze zender aandacht voor de No Limit Triathlon in Almere.
16: De No Limit Triathlon?
15: Ja, dat is een dag eerder dan de challenge op de vrijdag.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Zoals vanmorgen, hè? Supertramp, and it's raining.
1: Komende zaterdag is in Almere weer de Triathlon Challenge Almere Amsterdam. Maar het sportieve feestje begint al eerder, bijvoorbeeld een dag eerder. Want dan wordt in Almere de No Limit Triathlon gehouden. Daar komen mensen met een verstandelijke beperking in actie.
0: Ja, deze deelnemers die zijn volop bezig met de training. Verslaggever Han Dijkstra ging langs om bij hen te kijken bij het fietsen.
2: Zo Helen, hoeveel zijn het er?
3: Ja.
2: Hoeveel zijn het er?
3: 11 staan er nu.
2: Ja, en welke vind je nou het mooiste?
3: De laatste.
2: Ja, waarom is die nou zo mooi?
3: Omdat hij een windmolen opstaat.
4: Ja, super trots laat Helen de Leeuw alle medailles zien. Al 11 keer deed ze mee aan de No Limit Challenge in Almere. Ook nu is de Almeerse weer in voorbereiding op de triathlon voor mensen met een verstandelijke beperking.
3: Nou, ik doe nu vanaf 2015 al mee. Met een No Limit Challenge. Maar ik doe het eigenlijk voor de gezelligheid. En voor meer nieuwe mensen om te ontmoeten. En ook omdat er heel veel mensen zijn die ook gewoon mee fietsen. En het is gewoon gezellig.
4: De professionals doen zaterdag de hele triathlon. Dat is 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en dan ook nog eens een keer een hele marathon hardlopen. Die enorme afstanden hoeft Helen vrijdag gelukkig niet te doen.
3: Nee, wij doen de korte afstand. Want de lange afstand kunnen wij niet. Wij zijn mensen met een beperking. Daarom doen wij de korte afstand. Voor van 20 minuten zwemmen. 25 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen.
4: Vind je het belangrijk dat ook voor jullie er een mooi evenement is?
3: Ja.
4: En waarom is dat zo belangrijk?
3: Dat heel veel mensen dan kunnen sporten. En dat ze ook gewoon mee kunnen doen, ondanks hun beperking.
4: En dat is dan net de reden dat de organisatie de No Limit Challenge in het driedaagse evenement heeft opgenomen. Timoria geniet elke keer weer van de lachende gezichten.
5: We hebben natuurlijk de No Limit Challenge al een aantal jaar op ons programma staan. En dat is voor ons belangrijk omdat we een heel groot evenement in de stad hebben. En we willen gewoon dat iedereen in de stad daarvan kan genieten. En dat je ook als je een beperking hebt, de triathlonsport kunt ervaren. En daar is dit natuurlijk een perfecte mogelijkheid voor.
4: Moria vindt het prachtig dat hij de deelnemers met een beperking zaterdag tijdens het EK ook weer terugziet, maar dan als supporter.
5: Ziet ze heel vaak bij ons ook in de VIP-tent staan te juichen voor die echte wereldsterren. Hè? En dat vinden ze prachtig om mee te maken. En ieder jaar keren ze ook weer terug. Dus dat laat ook wel zien dat dat waardevol is.
4: De No Limit deelnemers springen vrijdagochtend om 8:30 het water in voor het eerste onderdeel van het triathlon. 20 minuten zwemmen dus.
0: Ja, wat je zag als je meekeek. Er waren ook gewoon fietsen met een batterij op de bagagedrager.
1: Dat is voor de training, hè?
0: Die krijgen niet voor de wedstrijd. Oh, nou, dan gaan we vrijdag dan bekijken. Straks de rubriek, wat heb ik gisteravond toch gemist op radio en tv. Arie, wat zit erin? Wat hebben we gemist?
1: Ja, dan aandacht voor windmolens in Zuid-Holland. Moeten ze verrijzen en ja, dat stuit op weerstand.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Chef Special en In Your Arms en daarvoor Taylor Swift. Wat hebben we gisteravond gewist op radio en tv?
1: In het radioprogramma Dijkstra en Even Blij ter plekke ging het over de komst van windmolens rond het Zuid-Hollandse Swammerdam. Volgende week mogen bewoners erover meepraten in het provinciehuis. Bart Tevreden van actiegroep Turbulent lobbyt tegen de komst van de windturbines. Volgens hem is al op andere plekken aangetoond dat ze te veel geluidsoverlast veroorzaken.
0: Oh, sorry, deze.
2: Je hebt windpark N33 bij Groningen. Daar staan een aantal windturbines ten noorden van de woningen. 700 tot 900 meter afstand. En de rechter heeft die mensen gewoon gelijk gegeven. Die mensen die hebben last van de bromtonen. Maar ook het RIVM geeft bijvoorbeeld aan in hun eigen onderzoeken dat, en dat ging over oudere windturbines, dus dat is oud onderzoek, maar daar gaven zij al aan, dat 13% van de mensen ernstige overlast gaat ondervinden door windturbines.
3: Puur door geluid eigenlijk. Ja.
1: Maar volgens D66-statenlid Tobias Grond is de komst van de windmolens noodzakelijk.
4: Ideaal wil je natuurlijk überhaupt windmolens heel ver weg, waar niemand ze ziet, niemand ze hoort.
3: Maar dat kan bij Nederland.
4: Dat wil ik ook. Ja. Maar dat kan niet. Ook in Zuid-Holland hebben we een giga woningtekort. Die we wel aangesloten willen hebben op het stroomnet. Dus wat mij betreft heeft het heeft ook met klimaat te maken. Maar ook gewoon met de huizen die we nu aan het bouwen zijn. Bedrijven die nu geen elektriciteitsaansluiting kunnen krijgen. Ja. Omdat we de energie niet hebben.
0: Blijf nog even op de radio. Daar heb je ook het programma met Clarice. En daar was aandacht voor de nasleep van de overstromingen in Nepal. Het land meldt nu bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Bergbeklimmer Katja Staatjes kent het gebied rond de Himalaya goed. En volgens haar is er nu vooral specialistische hulp nodig.
5: Dus bijvoorbeeld bij het identificeren helaas nu van de vele lijken. Om daar bij geholpen te worden als het gaat over een stuk communicatienetwerken herstellen. Als het gaat over de tunnels. De tunnels vrijmaken worden ze nu geholpen door Zuid-Korea en China. Dus met name op zoek naar specialistische hulp. En natuurlijk in eerste instantie nu ook goederen.
0: En dat heb je gisteravond gemist op radio en tv. Tot nieuws en reclame van 8 uur. Prince and the Most Beautiful Girl.

0: Dit is Flevoland.
1: Vanuit zichzelf is het gewoon echt al de moeite waard om het te bewaren. Maar dan is er ook nog het verhaal van het ontstaan van het kunstwerk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik ben ook echt boos. We moeten zelf in de spiegel kijken. Ook wij, ik ga ook in de spiegel kijken van wat hadden we anders kunnen doen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Kroonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
5: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
2: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
3: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: VVD Almere denkt dat de begroting van de stad op orde komt. En observatorium Robert Morris tussen Lelystad en Zwifterband moet een monument worden. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
6: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
8: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, populistische Bund des Sarah Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
7: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
9: De mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
7: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
10: AWB Verkeersinformatie. Ja, het is maandagochtend, dus er staan best wat files. Bijvoorbeeld op de N50, Emmeloord-Zwolle, tussen Kampen-Noord en...
11: De microfoon valt weg.
10: Ja, meters.
11: Oh, daar ben
10: ja, ik ben er weer. Ja,
11: goed zo. Dat,
10: een korte storing. N50 zei ik, Kampen-Noord, knooppunt Hattemerbroek. 13 minuten stilstaand verkeer. Dus even kijken hoor, want er staan er stukken van, maar sommige zijn vrij klein. De N305 tussen afrit Harderwijk en Zeewolde, 7 minuten. Nee, verandert naar 6. En dan lees ik ook nog even de A1 tussen Hoevelaken en Amersfoort-West, 5 minuten. En Jouren-Emmeloord tussen Lemmer en Band, 1 kilometer. Nou, volgens mij zijn dat ze inderdaad wel flitsmeister, want er staan ook een stuk of wat plekken wordt gecontroleerd. De A27, daar staan 3 stuks. Hilversum-Lelystad, hectometerpaal 115,1. Lelystad-Hilversum 112,2. En Almere-Hilversum 107,9. En dan ook nog 2 op de A6. Emmeloord-Lelystad, hectometerpaal 83,6. En Muidenberg-Lelystad 69,3. Ja.
5: In het nieuws is alles rond.
10: Wat zeg je nou, Leo?
5: In het nieuws is alles rond.
10: In het nieuws is alles rond.
5: Het zijn allemaal cirkeltjes.
10: Dan heb jij het over het landschapskunstwerk.
5: Ja, observatorium Robert Morris moet een monument worden. En er is nog iets rond. Pompoen en knolselderij.
10: Ja, die zit niet helemaal rond natuurlijk.
5: Ja,
10: nou ja, ik zou zeggen, een appeltje is ronder, maar daar gaan we niet over hebben.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
13: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
18: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
19: Start je dag zonder barst.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Nobody's Perfect. Je hoort het maar weer eens van Davina Michel. Je bent bij Flevoland dus wakker en het is bijna 9:08.
1: Landschapskunstwerk Observatorium van kunstenaar Robert Morris bij Lelystad moet de status monument krijgen. Dat vindt Landhart Flevoland. De organisatie is daarom een petitie begonnen en heeft ook een brief geschreven aan de gemeente.
0: Volgens de curator van Landhart was dit een goed moment om het verzoek in te dienen. Je hoort daarover Martine van Kampen.
2: De gemeente zelf heeft gezegd, we willen de komende, nou dus niet komend jaar, maar een langere periode, willen we 50 monumenten aanwijzen. Dus hebben wij gedacht, nou dan willen wij graag dat het observatorium daarbij zit. Ja.
3: Het monumentale status kan volgens Martine van Kampen van Landhart voordelen hebben.
2: Het is goed voor de bescherming, het is goed voor de lange termijn. Ik denk dat we snel met de zorg voor kunstwerken zitten we in het heden, zeg maar, of in periodes van 4 jaar, want dan wisselen de besturen en zo. Maar eigenlijk zo'n monumentstatus zorgt ervoor dat je voor de langere termijn die status kan beschermen. En dat het duidelijk is, ook als bijvoorbeeld ik niet meer er ben of andere mensen zijn er niet meer, dat dit een bijzondere plek is en dat we die moeten behouden.
3: Het gaat volgens Van Kampen om een heel bijzonder landschapskunstwerk.
2: Het zijn eigenlijk 2 concentrische cirkels, zoals dat heet. Dus die liggen netjes in elkaars midden. De buitenste, daar staan we nu op. De binnenste, die zien we hier, die heeft een houten wal aan de binnenkant. En in die houten wal zitten 3 openingen. En door die openingen komt op de zonnewende, dus in het voorjaar, in de zomer, in de herfst en in de winter, komt daar precies de zon doorheen op de langste of kortste dag. En dan sta je in het midden en dan kan je dat waarnemen. En die openingen in de middenste cirkel, die corresponderen in de buitenste cirkel waar we nu op staan met wiggen. Je ziet er daarheen, er is er hierheen en daar is er nog een. En daar komt dan precies in een lijn, kan je de zon door op zien komen.
3: Er zijn meerdere redenen waarom het kunstwerk de status van monument verdient.
2: Dat het als kunstwerk ook echt een heel mooi en een heel bijzonder en goed kunstwerk is. Dat vind ik altijd belangrijk om te benadrukken. Vanuit zichzelf is het gewoon echt al de moeite waard om het te bewaren. Maar dan is er ook nog het verhaal van het ontstaan van het kunstwerk. Het is ooit in 1971 aangelegd bij de grote tentoonstelling Sonsbeek buiten de perken. Nou, dat was in Nederland een heel groot ding. Er zijn meer dingen gebeurd en daar is dit kunstwerk dan ook aan verbonden. Bijvoorbeeld de Broken Circle Spiral Hill van Robert Smithson bij Emmen. Die kunstwerken delen echt die geschiedenis. Dus het heeft in de kunstgeschiedenis is het iets, maar ook de geschiedenis van Flevoland, want het is het eerste kunstwerk van die collectie die we nu hebben, van 10 grote landschapskunstwerken die echt heel bijzonder zijn. En het, ja, het hoort heel erg bij de totstandkoming van Flevoland.
3: Rondom de zonnewende wordt bij het kunstwerk elk jaar het poëziefestival Sensation gehouden. De zonsopkomst is een prachtige belevenis, volgens Joke van den Brink van Sensation.
4: Het is magisch, dat moment is gewoon zo prachtig om dan die zon gewoon te zien verschijnen. En ja, het is zoiets unieks, dus daar moeten we gewoon, als het enigszins kan, zou dat prachtig zijn als het een monumentstatus krijgt.
5: Want wat zou dat toevoegen, ook voor Sensation?
4: Ja, voor Sensation is het een extra dimensie, zeg maar, om daar ook aandacht aan te besteden, aandacht voor te vragen, ook op vooral nationaal niveau. Ik vind nog steeds dat wij als Sensation te weinig aandacht krijgen op het nationaal niveau. In Flevoland zelf wel en bij de gemeente en zo. Maar dan heb je ook echt een status om meer nog duidelijk te maken hoe uniek dit is in Flevoland.
5: En u denkt dus ook dat u daar misschien meer publiek vanuit heel Nederland kan trekken?
4: Dat hoop ik wel. Dat zou heel erg mooi zijn. Daar doen we toch ons best voor. En om mensen gewoon duidelijk te maken hoe uniek dit festival is.
0: Dat de laatste spreekster was Joke van den Brink van Sensation. En als je hebt meegekeken, want de radio is ook te volgen op de tv, dan zag je dus vanuit de lucht Robert Morris. Het zijn cirkels in het landschap. En Arie, ik ken de man die dat landschappelijk heeft ingetekend destijds bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpool. Dus ja, we gaan even terug in de tijd. Maar je moet het ooit intekenen natuurlijk, ergens tussen Lelystad en Zwifterband.
1: Dat is al heel lang geleden gebeurd is.
0: Ja, maar hij zei mij toen, het was niet zo moeilijk.
1: Het was niet zo moeilijk?
0: Nee, het waren gewoon 2 cirkels die ze intekenen.

0: Swing It de dag in met Bruno Mars en On My Soul.
1: En aangeschoven in de studio, Diana Woei, voor het weer. Wat gaat het worden vandaag?
2: Ja, vandaag toch wel een mooie nazomerdag. Alhoewel er op het moment toch wel wat wolkenvelden aanwezig zijn. En naar dikkere wolken kan wat lichte regen vallen. En dat is nu op het moment ook het geval in de Noordoostpolder.
1: Oh, maar daar houden we niet zo van vandaag, want dit is de laatste dag dat we nog enigszins een beetje kunnen genieten, toch?
2: Jazeker, jazeker. Maar het wordt ook steeds mooier. Van het westen uit komt de zon er steeds vaker bij. En de temperatuur die zal vanmiddag gaan stijgen naar zomerse waarde. Zo'n 24 of 25 graden. En op het moment is het ook niet echt koud, hoor. Met zo'n 16, 17 graden. En niet al te veel wind vanuit het zuiden. De wind die draait in de loop van de dag naar het westen. En vanmiddag is de wind matig. Windkracht 3 of 4 boven de polders. Maar later vandaag krijgen we weer te maken met wolkenvelden. En die wolken die zijn toch wel een voorbode voor een weersverandering. Want het is morgen totaal anders dan vandaag. Maar eerst krijgen we de avond en de nacht nog. Dan is het nog nagenoeg droog. Minimumtemperatuur van zo'n 14 tot 16 graden is het niet echt koud te noemen. Nee. Maar morgen overdag, dan wordt het hooguit 18, 19 graden.
1: Oh?
2: Ja, en bij die waarde zal bij sommige huishoudens de kachel gewoon gaan aanslaan. Ja. En dan is het
0: dat kun je instellen. Je kunt het ook zelf doen. Of
2: ja,
0: laten.
2: Nou ja, ik denk, je hebt zoiets 20 graden en dan is het wel lekker. Maar daar beneden dan begint het toch wel frisjes te worden.
0: Ja.
2: Nou, buiten is het dus tamelijk fris. In vergelijking met vandaag, er waait ook een stevige wind vanuit het zuidwesten. En ook hebben we de paraplu nodig. En jij, Leo, als je met de fiets komt morgenochtend, misschien wel je regenpak.
0: Ja.
2: Die regen houdt aan in de ochtend, begin van de middag. Daarna klaart het op, maar 's avonds verwacht ik ook nog een enkele bui. Nou, met buien hebben we dan ook te maken op de woensdag. Dan is het ronduit onstuimig te noemen door een lage drukgebied dat over ons land trekt. De wind die waait stevig door en er trekken geregeld buien van noordwest naar zuidoost of onze provincie. En daarbij ook nog steeds die lage temperatuur. Hetzelfde als morgen, zo'n 18 of 19 graden maximaal.
0: Oh, blijft het zo de rest van de week?
2: Nou, dan wordt het wel weer iets beter, hoor. Oh. Donderdag een nagenoeg droge dag. Tamelijk rustig in vergelijking met woensdag. Niet al te veel wind. En dan een

0: heel goed moment.
1: Inderdaad.
2: Ja, nou, dankjewel.
0: Pompoenen en knolselderij. Boerin Annemiek Vlaming in Nagelen heeft er velden vol van, die altijd alles een kijkje heeft willen nemen op een biologische boerderij en zelf groenten wil oogsten, is bij haar aan het goede adres.
2: Komend weekend houdt de boerin een oogstfeest en bezoekers kunnen dan zelf pompoenen en knolselderij van het land halen.
3: Van de droge zomer hadden de pompoenen van boerin Annemiek Vlaming geen last. Haar pompoenen hadden zelfs geen druppel extra water nodig. Komend weekend opent ze haar bedrijf voor een zelfoogstdag.
4: Ik heb een oproepje gedaan omdat wij 3,5 hectare pompoenen hebben. Dus het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in. En die komt eigenlijk in een soort anonieme bulkmarkt terecht. Dus dat betekent dat wij als boeren niet weten waar ons product uiteindelijk blijft. Meeste gaan naar het buitenland, maar we weten bijvoorbeeld niet naar welke supermarkt of naar welke natuurwinkel. En wij vinden dat eigenlijk wel jammer, want wij vinden het altijd leuk om de mensen te ontmoeten die onze groentes eten. Dus nu zijn we eigenlijk de uitdaging aangegaan om ook zoveel mogelijk van onze akkerbouwgewassen direct te gaan verkopen. Maar ja, je begrijpt, 3,5 hectare pompoen is best wel veel. Dus we hebben heel veel mensen nodig die hier komen zelf oogsten.
1: Waarom wil je graag weten aan wie je groenten verkoopt?
4: Ja, ik vind die boer-burger-verbinding, dus dat mensen weten waar hun eten vandaan komt en het gezicht achter het product, dat vind ik heel belangrijk. Ik denk dat mensen ook anders met hun voedsel omgaan als ze weten wie het geteeld heeft. En ik denk dat het heel goed zou zijn als iedereen gewoon een keer naar een boerderij zou gaan om te kijken hoe groeit het, hoe ziet het eruit, waar lopen ze tegenaan. Dus die boer-burger-verbinding, daar doen we het wel heel erg voor. En wat ik heel leuk vind om te zien is dat het ook heel, die zelfoogstmomenten, dat is gewoon één grote verbinding. Dus mensen ontmoeten elkaar op het veld, wisselen recepten uit. Kinderen leren van alles. De verwondering als er een wortel uit de grond getrokken wordt, ja, daar doen we het voor. Ja.
1: Hoeveel pompoenen komen er van 3 hectare?
4: Ja, dat ligt er een beetje aan, maar dat gaat wel echt om meerdere vrachtwagens.
3: Dan blijft er vast nog wel wat over na het oogstfeest. Maar niets wordt verspeeld, verzekert Annemiek. De overgebleven groenten worden doorverkocht en er kan gedoneerd worden aan de Voedselbank Emmeloord en de Groente- en Fruitbrigade in Nagelen.
2: Straks de berichten van buiten Flevoland. Wat heb je gevonden, Arie?
0: We gaan het hebben over Gaza, nieuwe ontwikkelingen daar.

0: Johnny Heet, Jazz op Flevoland. Het is 9:05. Nog wat berichten van buiten Flevoland.
1: In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt zusterorganisatie het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
2: De mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen.
1: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied.
0: Een opmerkelijk moment in de eredivisie. Telstar-keeper Ronald Koeman junior schoot tegen Cambuur 2 penalties binnen. Daardoor werd het 2-2. Hij schreef daarmee geschiedenis, maar zelf blijft hij vrij nuchter.
3: Ja, voor ons eigenlijk is het best normaal. En voor mezelf ook. Ik zat wat te twijfelen over de hoek. Maar de keeper gaat tegen je praten, die spits. Dan twijfel je wel een beetje, maar nee. Ik weet van mezelf, als ik hem goed schiet, ja, dan kan hij duiken wat hij wil. Maar dan zit hij er gewoon in.
0: En de beelden gaan inmiddels de hele wereld over.
1: Hij klinkt ook gewoon als senior, hè?
0: Ja, dat wou ik niet zeggen, maar jij hoort het dus ook.
1: Ja. De Duitse radicaal-rechtse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalde ruim 43% van de stemmen. Een overwinning voor AfD werd al verwacht, maar zo'n enorme zegen zag bijna niemand aankomen.
4: Liebe Freunde, dieser Abend heute is historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
1: De overwinning is een schok voor de Duitse politiek. Het is namelijk voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een radicaal rechtse partij de grootste is geworden. En dat is vooral een opsteker voor extreem rechts, zegt de correspondent.
5: Voor aanhangers van de AfD, omdat ze dit zien als het begin van een golf van verandering die over heel Duitsland kan gaan spoelen. En dat de AfD eindelijk een partij is die iets kan doen om hun geldzorgen of zorgen over migratie weg te nemen. Ja, en daartegenover staan zo'n beetje alle andere Duitsers die juist zien dat de opmars van de AfD niet te stoppen is. En zij zien een partij die volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst zich niet gedwongen voelt om zich aan de grondwet te houden en voor wie de macht nu binnen handbereik is.
1: De partij hadden net niet genoeg voor een absolute meerderheid en daardoor wordt een regering vormen lastig. Bijna geen enkele andere partij wil met AfD samenwerken vanwege hun extreme standpunten.
0: Weet je nog, Arie, dat we vorige week nieuws hadden over PFAS in het zwemwater en dat er niet gemeten wordt, maar dat het er toch in zit?
1: Ja.
0: Ik moest er even aan denken bij dit volgende bericht. De Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. En dat is meer dan vorig jaar, toen werd het 1,7. En dat geld is allemaal nodig voor onderzoek naar ALS. Er waren ook nog nooit zoveel deelnemers, wel 3300. En iedereen heeft zo zijn eigen reden om mee te doen.
6: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken.
7: Je hebt nog eenmaal zo'n rare ziekte. En hopen dat andere mensen laten niet meer krijgen, zeg maar.
8: Er moet dan wel wat gebeuren, want we zijn helemaal nog niet zo ver in onderzoek. En dan is dit een mooie manier om daaraan bij te dragen.
9: Dat is echt een heel fijn gevoel.
0: Ja, de deelnemers sommen van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten ze daarbij sponsoren voor het goede doel. En over zwemmen gesproken.
10: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
11: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien
14: uit.
13: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
16: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
18: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: De nieuwe Almeerse wethouder van Financiën, Leslie van Heelte, heeft er alle vertrouwen in dat zij de gemeentebegroting wel op orde krijgt. Dat zegt ze in het politieke praatprogramma Over Flevoland Gesproken. Haar voorgangers kregen de miljoenen tekorten niet weggewerkt. Van Heelte denkt dat het haar wel lukt, omdat inmiddels de hele gemeenteraad de noodzaak ervan inziet. Maar ja, de belastingen, dat was toch wel een VVD-dingetje.
19: Het zijn uiteindelijk keuzes die gemaakt moeten worden. En we hadden het heel graag de lastenverlichting kunnen bewerkstelligen. Dat is niet gelukt. Tegelijkertijd is het wel gelukt dat we de lasten niet verder omhoog gooien.
20: Nee, alleen met de inflatie, ja?
19: Alleen in inflatie.
0: VVD-wethouder Van Heelte samen met oud-rivaal Pro is een hoofdlijnenakkoord overeengekomen en ze reikt daarmee de hand naar de oppositie. Observatorium Robert Morris tussen Lelystad en Zwifterband moet een monument worden. Dat wil Landart Flevoland. Die is een petitie begonnen. Martine van Kampen van Landart Flevoland.
21: Eigenlijk zo'n monumentstatus zorgt ervoor dat je voor de langere termijn die status kan beschermen. En dat het duidelijk is, ook als bijvoorbeeld ik niet meer er ben of andere mensen zijn er niet meer, dat dit een bijzondere plek is. En dat we daar iets, dat we die moeten behouden.
0: En bij het begin van de zomer wordt daar altijd het poëziefestival Sensation gehouden op Robert Morris. Ruim 700 mensen hebben getekend voor de komst van kringloopwinkel De Groene Sluis in Dronten. De winkel wil een oude garage op bedrijventerrein De Noord betrekken. De gemeente weigert dit omdat het niet in de omgevingsplannen past. Aangeboden alternatieven zijn volgens de kringloop te klein of te duur. Bij 1000 handtekeningen stapt de stichting opnieuw naar de gemeente in de hoop deze op andere gedachten te brengen. Boerin Annemiek Vlaming uit Nagelen opent komend weekend haar akkers voor het publiek. Daar mogen bezoekers zelf biologische pompoenen en knolselderij van het land halen. Normaal gaat haar oogst naar de veiling of naar het buitenland. Vlaming wil met dit initiatief de band tussen boer en burger versterken.
22: Ik denk dat het heel goed zou zijn als iedereen gewoon een keer naar een boerderij zou gaan om te kijken hoe groeit het, hoe ziet het eruit, waar lopen ze tegenaan.
0: Wie mee wil oogsten moet wel lazen en een emmer meenemen. Meer over alle reportages kun je achter elkaar horen op de podcast. Kijk dan op omroepflevoland.nl/wakker.
23: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Er komen nauwelijks nog hulpgoederen het gebied in. Israël laat dat niet toe. Het Rode Kruis vraagt Nederland om samen met de EU Israël op te roepen de grens te openen voor hulp. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid.
24: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag te maken met een fraaie zomerdag in Flevoland. Eerst schijnt de zon meestal. Van het westen uit verwacht ik later meer bewolking, maar het blijft tot de avond op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 24 of 25 graden. Daarbij waait een matige westelijke wind. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk een paar spatjes regen of motregen. Het koelt niet verder af dan zo'n 14 of 15 graden. Morgen is het totaal anders. We hebben een jas en paraplu nodig, want een groot deel van de dag is het bewolkt en nat. Later klaart het op, maar in de avond is nog een enkele bui mogelijk. Met hooguit 20 graden is het vrij fris. De dagen daarna blijft het koel en vrij veranderlijk.
1: ANWB Verkeersinformatie. 3 files in de regio op de A1 tussen Hoevelaken en Amersfoort Noord. 12 minuten stilstaand verkeer als gevolg van een ongeval. De linker rijstrook is afgesloten. De A27 tussen Utrecht Noord en knooppunt Lunetten. 4 minuten. En de N50 tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. 8 minuten. Dan door met de flitsers van Flitsmeister. 3 radars in op de A27. Hilversum, Lelystad, hectometerpaal 115,1. Almere, Hilversum, hectometerpaal 107,9. En Lelystad, Hilversum, hectometerpaal 112,4. Dan ook nog 2 op de A6. Emmeloord, Lelystad, hectometerpaal 83,6. En Muidenberg, Lelystad, hectometerpaal 69,3. En dan straks op deze zender aandacht voor sport, Almere City.
2: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: terug naar de jaren 70 met de Motors en je hoorde Airports.
1: Dan gaan we naar het sportoverzicht, want de voetballers van Almere City kwamen afgelopen weekend in actie tegen Jong Ajax. In het eigen Janmaarstadion gingen de Almeerders met 0-1 onderuit.
0: Almere City creëerde genoeg kansen, maar kreeg het niet voor elkaar om een doelpunt te maken. Trainer Anoush Daskier baalde vooral van zijn verdediging.
2: Ik vind dat als je zelf niet scoort, dan moet je in ieder geval voor zorgen dat je er niet één tegen krijgt. Want we zijn juist zo goed in het verdedigende deel. We hebben het juist zo goed gedaan in de afgelopen wedstrijden. Dus tegen zo'n jong ploeg die vrij weinig mensen in de 16 brachten, vind ik het toch, toch balen dat we dan toch 2-3 kansen weggeven.
3: Ja, neem jij dat Jan Ploeg echt kwalijk, dat moment, vooral bij die goal natuurlijk. En ook denk 10 minuten daarvoor kreeg ze ook al een redelijke kans.
2: Ja, precies. Dus die 10 minuten, in de tweede helft, nou, daar begon het. De controle verliezen over de wedstrijd. Dat neem ik zeker mijn ploeg kwalijk. En dat is ook wel iets waar we echt grote stappen in hebben gezet. Dus dit was echt een terugval.
1: Ook op de amateurvelden werd gevoetbald. SV Urk speelde de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Neo uit Borne.
0: De ploeg van trainer Mark Loom speelde een kansloze eerste helft, maar door een betere tweede helft werd het nog spannend. De Urkers verloren uiteindelijk met 1-2. De oefenmeester van SV Urk was niet tevreden over hoe zijn elftal voor de dag kwam.
4: Ik ben ook echt boos. En nogmaals, we moeten zelf in de spiegel kijken. Ook wij, ik ga ook in de spiegel kijken van wat hadden we anders kunnen doen. Maar we spelen op een bepaald niveau. Dat brengt wat met zich mee. Je moet daar voor leven. Je moet daar op voorbereiden. Je moet geconcentreerd zijn. Je moet klaarstaan. Je moet aanstaan. Als die wedstrijd begint, dan moet je gewoon aanstaan. En die afspraak hebben we gemaakt. En afspraken zijn er om na te komen. En dat is vandaag niet gebeurd. Ja, en daar ben ik boos om.
1: En dan gaan we naar atletiek, want aankomend weekend is het zover. Dan begint de challenge Almere Amsterdam. Bij de long distance moeten de deelnemers 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en vervolgens ook nog eens een keer een volledige marathon lopen.
0: Triatleet Milan Brons is een van de 9 Nederlandse mannen die uitkomt op het Europese en Nederlandse kampioenschap. De triathlon en zijn geboorteplaats blijft voor de Almeerder altijd een bijzondere wedstrijd.
5: Ja, dat voelt zeker speciaal. Dit wordt mijn 6e jaar op rij dat ik de hele triathlon ga starten hier in Almere. En ik zeg het natuurlijk eigenlijk elk jaar weer, want het verandert ook niet. Maar het is een hele speciale race voor mij. En zoveel mensen langs de kant die je kent, zoveel support die je krijgt van sowieso de Nederlanders, maar helemaal Almeerders. En het is natuurlijk gewoon heel erg speciaal dat je gaat racen over de trainingswegen waar je het hele jaar door overheen traint, zeg maar. En is natuurlijk wel extra speciaal altijd.
0: Nou, wie het Almeerse sportfeest mee wil maken, die kan natuurlijk gewoon naar Almere zelf gaan om het te kijken. En als je in Almere woont, dan zet je gewoon je stoeltje langs de kant van de weg. Ben je daar niet toe in staat, dan is er ook televisie. Vanaf 's ochtends vroeg zenden we het allemaal uit.

0: materiaal van Son Milieu, It Feels Like Home. Zometeen, wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv, Arie?
1: Ja, daar aandacht voor drugshandel. En ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de gebeurtenissen in Overasselt.

0: Sabrina Carpenter en het liedje heet Manchild. Ja, misschien dacht je bij Manchild dan nee, Sherry. Maar nee, dit is ietsje nieuwer. Wat hebben we gisteravond gewist op radio en tv?
1: In het radioprogramma Dijkstra en Even blijkt te plekken ging het over de komst van windmolens rond het Zuid-Hollandse Zwammerdam. Volgende week mogen bewoners erover meepraten in het provinciehuis. Bart de Vrede van actiegroep Turbulent lobbyt tegen de komst van de windturbines. Volgens hem is al op andere plekken aangetoond dat ze te veel geluidsoverlast veroorzaken.
2: Je hebt windpark N33 bij Groningen. Daar staan een aantal windturbines ten noorden van de woningen. 700 tot 900 meter afstand. En de rechter heeft die mensen gewoon gelijk gegeven. Die mensen die hebben last van de bromtonen. Maar ook het RIVM geeft bijvoorbeeld aan in hun eigen onderzoeken dat, en dat ging over oudere windturbines, dus dat is oud onderzoek, maar daar gaven zij al aan, dat 13% van de mensen ernstige overlast gaat ondervinden door windturbines.
3: Puur door geluid. Eigenlijk.
1: Ja. Ja, ja. Maar volgens D66-statenlid Tobias Grond is de komst van de windmolens noodzakelijk.
4: Ideaal wil je natuurlijk überhaupt windmolens heel ver weg, maar niemand ze ziet, niemand ze hoort.
3: Maar dat kan
4: bij Nederland. Dat wil ik ook, ja. Maar dat kan niet. Ook in Zuid-Holland hebben we een giga woning tekort, die we wel aangesloten willen hebben op het stroomnet. Dus wat mij betreft heeft het heeft ook met klimaat te maken, maar ook gewoon met de huizen die we nu aan het bouwen zijn. Bedrijven die nu geen elektriciteitsaansluiting kunnen krijgen, omdat we de energie niet hebben.
0: Pauw en de Wit, en daar zijn we op de televisie, ging het natuurlijk nog even over Asselt en de internationale drugshandel die het land steeds meer in zijn greep krijgt. Volgens journaliste Sinan Khan moeten we dan ook niet verbaasd zijn door de recente gebeurtenissen in over Asselt.
5: Als je gewoon naar de afgelopen 10 jaar kijkt, dan hebben we toch wel veel dingen gezien. Van martelcontainers naar onthoofdingen. Fruittelers die onderdrukt werden. Een misdaadjournalist die vermoord is. Een advocaat die vermoord is. Officieren van justitie. Rechters die in gepantserde auto's rijden. Is natuurlijk allemaal een soort opmaat naar wat we in Overasselt hebben gezien. Dus heel erg verbaasd ben ik niet.
0: En dat heb je gisteravond gewist op radio en tv. Morgenochtend om 6 uur is er weer een Flevolanders wakker. En Arie is er dan ook weer, hè?
1: Ja, we zijn ook morgenochtend weer een duo.
0: Hartstikke mooi. Tot nieuws en reclame van 9 uur. Marmalade, Loving Thing. En ik heb ook nog Media voor je. En haar grote hit, All About the Money.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Vanuit zichzelf is het gewoon echt al de moeite waard om het te bewaren. Maar dan is er ook nog het verhaal van het ontstaan van het kunstwerk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik ben ook echt boos. We moeten zelf in de spiegel kijken. Ook wij, ik ga ook in de spiegel kijken van wat hadden we anders kunnen doen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, gemeente Almere en provincie Flevoland.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De VVD in Almere denkt dat de begroting van de stad op orde komt. En observatorium Robert Morris tussen Lelystad en Zwifterband moet een monument worden. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
9: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
10: Dooral Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
11: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
10: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
12: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
10: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie, 2 files maar. Namens de ANWB, de A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Lunette 4 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 minuten. Een streak aan flitsers, die heb ik voor je. A27 Almere-Hilversum 112,4. Hilversum-Almere 115,1. En Almere-Hilversum bij Blaricum 107,9. Dan nog een paar op de A6. Emmeloord-Lelystad 83,6. Muidenberg-Lelystad 69,3. En Muidenberg-Lelystad nog eentje bij 61,5. Wie weet zijn het dezelfde ongeveer of twee achter elkaar. Dat zou gemeen zijn. Maar ja, goed, zo kan het gaan. Verder nog een flitser op de N307 bij Dronten. In beide richtingen hectometerpaal 105,6. En zie je nou nog een flitser, dan mag je die natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Als je als vrouw trouwt met een man, dan kun je zijn achternaam aannemen. En als je dat herhaalt, heb je een popduo. Die komen dan.
13: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
15: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
16: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is Beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
18: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
17: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
18: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
17: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
18: Oké, ga ik op letten.
17: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
18: Doe ik.
17: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
16: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
19: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Met Leo Schouwenaar.

0: It's in His Kiss. En verder misschien onverklaarbare. Je hoorde Cher. En we hadden ook nog Womack & Womack natuurlijk. Als opener van Flevoland Muziekland. En dat was natuurlijk Teardrops. Goedemorgen, welkom bij Flevoland Muziekland. Nu een uurtje, straks om 10 uur nog een uurtje. Dan met Arnoud. En we hadden vanochtend vroeg een reportage over de trainingen van mensen met een beperking. En die doen vrijdag, dus een dag voor de grote dag van de triathlon, hebben ze hun eigen No Limits Challenge. En, maar doen ze dan de hele afstand?
1: Nee, wij doen de korte afstand. De lange afstand kunnen wij niet.
0: Nee, maar ze gaan wel lekker sportief hun best doen. En hun uitdaging heet dus de No Limit Challenge. Toen dacht ik, No Limit, No Limit. Daar is een liedje van gemaakt.

voor de zomer bracht hij deze nieuwe single uit. En die heet Als je de keuze had. Dan zou ik nu een spelletje doen op radio en televisie tegelijk. Als je de keuze had, ga je wel lekker kijken naar Kiek de Kiekendief. En die is op stap geweest en die was bij... bij de Biggen. Nou, niet zeggen in de zin van de jonge varkens, maar de Biggenmarkt. Dat zijn de eerstejaarsstudenten van de Eres Hogeschool in Tronten. En die worden dan te koop aangeboden.

geven. Op de radio, een gouden ouwe van Santa Esmeralda. Terug naar 1977 met Don't Let Me Be Misunderstood. Dat liedje is ook alweer veel ouder dan dat. Maar toen was het een fijne disco-klassieker die we weer uit de mottenballen halen. En op de televisie zie je dus de foto's van de biggen van Kiek.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Kliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
4: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
10: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
9: NRV.
10: Waar vraag je dat?
9: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
10: Wij?
9: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
11: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: NRV.
12: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: De nieuwe Almeerse wethouder van Financiën, Leslie van Hilten, heeft er alle vertrouwen in dat zij de gemeentebegroting wel op orde krijgt, zegt de VVD'er in het politieke praatprogramma Over Flevoland gesproken. Haar voorgangers kregen de miljoenen tekorten niet weggewerkt. Van Hilten denkt dat het haar wel lukt, omdat inmiddels de hele gemeenteraad de noodzaken ervan inziet. Maar ja, die belastingen, die moesten toch omlaag van de VVD?
15: Het zijn uiteindelijk keuzes die gemaakt moeten worden. En we hadden het heel graag de lastenverlichting kunnen bewerkstelligen. Dat is niet gelukt. Tegelijkertijd is het wel gelukt dat we de lasten niet verder omhoog gooien.
16: Nee, alleen met de inflatie, hè?
15: Alleen in de inflatie.
14: VVD-wethouder Van Hilten. Samen met oud-rivaal Pro heeft ze een hoofdlijnenakkoord opgeschreven. Ze reikt ermee de hand naar de oppositie. Observatorium Robert Morris tussen Lelystad en Zwifterband moet een monument worden. Dat wil Lentehart Flevoland. Die is een petitie begonnen. Martine van Kampen van Lentehart Flevoland.
17: Eigenlijk zo'n monumentstatus zorgt ervoor dat je voor de langere termijn die status kan beschermen. En dat het duidelijk is, ook als bijvoorbeeld ik niet meer er ben of andere mensen zijn er niet meer, dat dit een bijzondere plek is en dat we daar iets, dat we die moeten behouden.
14: Bij het begin van de zomer wordt altijd het poëziefestival Sensation gehouden op Robert Morris. Zo, ruim 700 mensen hebben getekend voor de komst van kringloopwinkel De Groene Sluis naar Dronten. De winkel wil in een oude garage op bedrijventerrein De Noord. De gemeente weigert dit omdat het niet in de omgevingsplannen past. Aangeboden alternatieven zijn volgens de kringloop te klein of te duur. Bij 1000 handtekeningen stapt de stichting opnieuw naar de gemeente in de hoop dat deze op andere gedachten te brengen. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
18: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Niet eerder sinds het staakt het vuren van een jaar geleden kwamen zo weinig spullen het gebied in. Het Rode Kruis wil dat Nederland en de EU Israël oproepen de grens te openen. Een man die in Ohio probeerde om met een vuurwapen in de buurt te komen van de democratische gouverneurskandidaat Amy Acton is opgepakt. Dat gebeurde op een bijeenkomst met kiezers. Beveiligers rekenden hem in voordat hij Acton kon bereiken. In Indonesië zijn weer veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens zijn dicht. 2300 vluchten zijn geannuleerd of worden omgeleid.
16: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag te maken met een fraaie zomerdag in Flevoland. Eerst schijnt de zon meestal. Van het westen uit verwacht ik later meer bewolking, maar het blijft tot de avond op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 24 of 25 graden. Daarbij waait een matige westelijke wind. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk een paar spatjes regen of motregen. Het koelt niet verder af dan zo'n 14 of 15 graden. Morgen is het totaal anders. We hebben een jas en paraplu nodig, want een groot deel van de dag is het bewolkt en nat. Later klaart het op, maar in de avond is nog een enkele bui mogelijk. Met hooguit 20 graden is het vrij fris. De dagen daarna blijft het koel en vrij veranderlijk.
14: De files bij de ANWB, die zijn lekker op. Ik heb nog wel flitsers voor je. Die staan op de A27 Almere Hilversum, 112,4. Hilversum Almere, 115,1. Bij Blaricum ook nog een, 107,9. A6, Emmeloord Lelystad, 83,6. Lelystad bij de Berg, nee, bij de Berg Lelystad moet ik zeggen, 69,3. En bij Dronten op de N307, 105,6. En straks dat gezellige stampen disco samenwerkingsverbandje tussen Dusty en de Pet Shop Boys.
19: Goedemorgen.
20: Flevoland Muziekland.
19: Met Leo Schouwenaar.

0: welkom dus ook. De man en vrouw van Wings onder leiding van Paul McCartney.
1: Flevoland, muziekland.
0: Rock'n'roll maken natuurlijk.
1: Terug naar...
0: Gaan we terug? Oh ja, 1982 en we zitten in week 37. Ook in dit jaar zitten we nu in week 37. Maar we pakken de lijst erbij, ook van week 37. En dan zitten we precies in dezelfde tijd van het jaar aan. Wat toen opviel in de Nederlandse hitparade van 1982... dat er lekker veel Nederlandse producties in zaten... zoals André van Duin, die hoorde daar helemaal bij. Next One, die een eerbetoon aan de Cats toen de hitparade in zong uit Volendam. Nou ja, je ziet bijvoorbeeld ook Vitesse staan, ook uit Nederland. Bennett en B zat erin. Ach, allemaal Nederlands. Oh, uit Friesland. Maywood, die deed ook hartstikke mee. BZN, nog een keertje Volendam. Maar ook uit Den Haag. Ja, Golden Earring had toen een dikke hit te pakken.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1982.

American Girls van Harry Styles. Zometeen hoor je op de radio de nieuwe polderplaat. Dat is 17 van Bon Syra. Uit Nederland komt hij gewoon. Maar eerst nog Spandau Ballet met Gold.

0: Bon Sira heeft deze week de polderplaat te pakken. Zijn nieuwe plaatje heet 17. En als je hebt meegekeken, ik vind een beetje op Bon Jovi lijken. Maar dit even geheel terzijde. Zometeen nog een uurtje Flevoland, Muziekland, dan met Arnoud.
1: Dit is Flevoland.
2: Vanuit zichzelf is het gewoon echt al de moeite waard om het te bewaren. Maar dan is er ook nog het verhaal van het ontstaan van het kunstwerk.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik ben ook echt boos. We moeten zelf in de spiegel kijken. Ook wij, ik ga ook in de spiegel kijken van wat hadden we anders kunnen doen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: De VVD in Almere denkt dat de begroting van de stad op orde komt. En observatorium Robert Morris moet een monument worden. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
5: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
7: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
6: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
8: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
6: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan de verkeersinformatie. Ik heb een behoorlijke streak aan flitsers zometeen voor je. Maar ik vertel je eerst nog dat er een vertraging staat op de volgens de ANWB. Op de N307 Lelystad-Kampen voor Zwifterband 12 minuten. Het staat daar vast over een afstand van 2 kilometer. Dan de flitsers. De A27 Almere-Hilversum. Elke dag staan ze daar, maar dat zijn waarschijnlijk camera's die controleren het vrachtverkeer op tolkosten. Bij 112,4 de A27 Hilversum-Almere. Bij 115,1 de A27 Almere-Hilversum. Hilversum bij 107,9. De A6 bij Emmeloord richting Lelystad 83,6. En de A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,3. Ja, dat is net voor de Knardijk. De N307 in Dronten, daar wordt ook gecontroleerd. Dat is bij 105,6. Dat zijn allemaal volgens mij de vaste controles in onze regio. Heb je toch nog ergens anders ook een snelheidscontrole gezien? Geef hem even door, hè, via de app van Flitsmeister. Kijk eens, de zomer had nog een cadeautje voor ons in de vorm van een zonnige dag vandaag op deze maandag de 7e. September. Een prachtige dag om jouw verjaardag te vieren, samen met Gloria. Welke Gloria is dat nou? Je hoort het zo meteen.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.
12: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
17: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
18: Wij zijn Medipoint.
19: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
20: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
19: En voor Harold met een sta-opstoel.
21: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
19: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
22: Medipoint.
19: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
25: Goedemorgen.
26: Flevoland Muziekland.
25: Arnoud Leket.

nieuw geluidje voor Django Wagner, maar hij heeft er wel een leuke hit mee hoor, in de Nederlandse hitparades. Bachata Bailando, Django Wagner voor de volledigheid. En Elbow Bones en The Wreckdeer staat ervoor met A Night in New York. Nou, A Night gewoon in Flevoland. Zo wel spannend op zich natuurlijk te noemen. Maar dat is de nacht van 6 op 7 september geweest, afgelopen nacht. En dat is de nacht waarin jij jarig bent geworden. 7 september, van harte gefeliciteerd. Namens ons allemaal, ik hoop dat je een heel fijne dag hebt. Je hebt er in ieder geval een zonnetje en een goede temperatuur bij. Vandaag 25-26 graden, dus een heerlijke nazomerdag. Meer details over het weer horen we over zo'n dik kwartier van onze weervrouw Diana Boei. Vandaag dus jouw verjaardag. Je bent samenjarig met de Nederlandse dammer Jan Groenendijk. Hij wordt 28 jaar. Evan Rachel Wood is vandaag ook jarig. Amerikaanse actrice wordt 39 jaar. Dominique Reijma van Hulst, oftewel bekend als Do, die is vandaag ook jarig. Zij wordt al je 45 jaar. Ja, tijd gaat snel. Shannon Elizabeth, de Amerikaanse actrice, wordt 53 jaar. En Angie Everhart wordt 57. Zij is actrice, producenten en een voormalig model. Angie Everhart. Nooit van gehoord. Marcel Desailly, die kennen we wel. De voetballer uit Frankrijk, 58 jaar vandaag. Peter Heerschop, Nederlands cabaretier, acteur, televisieprogramma maken en schrijver, wordt vandaag 66 jaar. Ja. Nederlandse presentatrice Carla Honing wordt 69 jaar. Julie Kaffner, de Amerikaanse film- en tv-actrice, die wordt 76 jaar. En een mevrouw die al jaren overleeft, oftewel survived, is Gloria Gaynor. Zij wordt 77.

weet niet hoe het bij jou binnenkomt, maar ik vind dit nou echt een maandagochtendplaatje. Zo van zo'n 7 september, we zitten eigenlijk al een beetje in de meteorologische helft, maar we krijgen nog gewoon een lekker zonnetje vandaag. Met een fijne

verkocht voor het goede doel. Opbrengst gaat naar het goede doel. En zij doen klusjes in Dronten om ook een beetje de omgeving te leren kennen natuurlijk. Hè? We zien een aantal studenten op de hooibalen zitten. Hoi. De veilingmeester erachter natuurlijk ook met een hamer. Maar die heeft hij links en rechts heeft hij die ook gewoon vast. We zien shirts met logo's. En we zien ook de grote banner erachter van de meerpaal natuurlijk. Zit er misschien daarin een klein verschilletje? Of in en op het pand zitten ook allerlei tekens. En daar kan het misschien ook nog wel in zitten. Zit iets aan de wand daar? Zo'n schakelaar is dat voor de buitenverlichting. Wordt dat nog steeds gebruikt, zou ik zeggen. Dat zit links en rechts zitten er nog, dus het zal wel gebruikt worden. Het is dus iets anders. Heb jij het gezien? Geef het antwoord door. Moet je bellen? 0320 28 50 50. Alleen bellen voor het antwoord. Alle andere berichten mag je gewoon lekker doorgeven via de app. Komt het rechtstreeks bij ons in de studio uit. Ook dat nummer is 0320 28 50 50. Zometeen Phil Collins, maar je Sambar.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Dus jij wil naar Egypte?
5: Ja, met NRV.
4: En waarom NRV?
5: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
4: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
5: Tuurlijk.
4: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
5: Jazeker.
4: Cairo en de piramide?
5: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
4: Top, ik ga mee.
6: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is 11:30. Goedemorgen. De nieuwe Almeerse wethouder van Financiën, Leslie van Hilte, heeft er alle vertrouwen in dat zij de gemeentebegroting wel op orde krijgt. Dat zegt de VVD'er in het politieke praatprogramma Over Flevoland gesproken. Haar voorgangers kregen de miljoenentekorten niet weggewerkt. Van Hilte denkt dat het haar wel lukt, omdat inmiddels de hele gemeenteraad de noodzaak ervan inziet. Maar ja, die belastingen die moesten toch omlaag van de VVD.
12: Het zijn uiteindelijk keuzes die gemaakt moeten worden. En we hadden het heel graag de lastenverlichting kunnen bewerkstelligen. Dat is niet gelukt. Tegelijkertijd is het wel gelukt dat we de lasten niet verder omhoog gooien.
13: Nee, alleen met de inflatie, hè?
12: Alleen inflatie.
11: VVD-wethouder Van Hilte. Samen met oud-rivaal Pro is een hoofdlijnenakkoord opgeschreven. Ze reikt daarmee de hand naar de oppositie. Observatorium Robert Morris tussen Lelystad en Zwifterband moet een monument worden. Dat wil Landart Flevoland. Die is een petitie begonnen. Martine van Kampen van Landart Flevoland.
14: Eigenlijk zo'n monumentstatus zorgt ervoor dat je voor de langere termijn die status kan beschermen. En dat het duidelijk is, ook als bijvoorbeeld ik niet meer er ben of andere mensen zijn er niet meer, dat dit een bijzondere plek is en dat we daar die moeten behouden.
11: En op die bijzondere plek wordt in de zomer altijd het poëziefestival Sensation gehouden op Robert Morris. Ruim 700 mensen hebben getekend voor de komst van kringloopwinkel De Groene Sluis in Dronten. De winkel wil in een oude garage op bedrijventerrein De Noord. De gemeente weigert dit omdat het niet in de omgevingsplannen past. Festival Sensation gehouden op Robert Morris. Ruim 700 mensen hebben getekend voor de komst van kringloopwinkel De Groene Sluis in Dronten. De winkel wil in een oude garage op bedrijventerrein De Noord. De gemeente weigert dit omdat het niet in de omgevingsplannen past. Andere panden zijn volgens de kringloop te klein of te duur. Bij 1000 handtekeningen stapt de stichting opnieuw naar de gemeente in de hoop deze op andere gedachten te brengen. En tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de app en natuurlijk de website omroepflevoland.nl.
15: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag te maken met een fraaie zomerdag in Flevoland. Eerst schijnt de zon meestal. Van het westen uit verwacht ik later meer bewolking, maar het blijft tot de avond op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 24 of 25 graden. Daarbij waait een matige westelijke wind. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk een paar spatjes regen of motregen. Het koelt niet verder af dan zo'n 14 of 15 graden. Morgen is het totaal anders. We hebben een jas en paraplu nodig, want een groot deel van de dag is het bewolkt en nat. Later klaart het op, maar in de avond is nog een enkele bui mogelijk. Met hooguit 20 graden is het vrij fris. De dagen daarna blijft het koel en vrij veranderlijk.
11: Dus geniet het vandaag nog maar eventjes dan ook. De ANWB die zegt dat het nog een beetje langzaam rijdt op de A6. Emmeloord-Joure tussen Emmeloord en Band. 3 minuten extra reistijd. Flitsmeister meldt nu alleen nog een controle op de A27. Almere Hilversum bij 112,4. Dezelfde A6 dan bij Emmeloord Lelystad 83,6. En Muidenberg Lelystad bij 69,3. De N307 in Dronten is dat bij 105,6. Zometeen gaan we weer terug in de tijd naar de muziek van 1982. Wat hoorden we toen op de radio? Je hoort het zometeen ook.
8: Flevoland. Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Arnoud Leket.

0: Die Die. Shakira samen met Burna Boy en Donna Summer zat ervoor. En de Hot Stuff.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1982. We maakten kennis met E.T. Phone Home, The Extraterrestrial. Het kwam uit en het werd een enorme bioscoophit. De Commodore 64 verscheen en groeide uit tot een van de bekendste thuiscomputers ooit. Michael Jackson bracht zijn beroemde album Thriller uit. Het album zou uitgroeien tot een van de best verkochte albums aller tijden. Nog steeds trouwens ook. En Neil Michael spreekt natuurlijk weer tot de verbeelding. Mede ook door de film, waarvan ook een deel 2 gaat komen dus. Knight Rider, David Hasselhoff, kwam met zijn zwarte auto. Die kon praten en allerlei dingen vanzelf kon. Dat ging van start destijds in 82. En die auto die heette Kit. Blade Runner en The Thing kwamen uit, inmiddels cultklassiekers. Spanje organiseerde het WK voetbal, Italië werd daar wereldkampioen. En NASA's Space Shuttle Columbia die vloog meerdere keren succesvolle missies. Time Magazine riep voor het eerst geen persoon, maar de computer uit tot Machine of the Year. En Nena uit Duitsland bracht de 99 Luftballons uit, dat later een wereldhit werd. In Nederland was het eerste seizoen van de Surprise Show op televisie te zien met Henny Huisman. En daarmee groeide het aanbod van commerciële popcultuur. Commerciële televisiecultuur ook wel. Rubik's Cubus, dat was wereldwijd een enorme rage. Kleurrijke puzzeltje was begin jaren 80 bijna al overal te vinden. En nog steeds zitten we ons helemaal stuk te bijten op dat ding. En The Dark Crystal verscheen. Een bijzondere fantasyfilm van Jim Henson en Frank Oz. Ja. En 1982 was eigenlijk precies zo'n jaar waarin de jaren 70 heel langzaam overgingen in de echte jaren 80. Synthesizers, arcadehallen, computers, neonkleuren, grote kapsels, schoudervulling. Het was overal te zien. En op de radio luisterden we naar muziek. Muziek waarvan we nu zeggen was wel heel erg foute muziek. Maar omdat het zo fout was, is het nu nog steeds heel erg leuk.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1982 met het groepje Fantastiek.
2: Come with me to the Costa Blanca.

Hold on, I'm coming. Sam en Dave waren dat. En daarvoor fantastiek uit de hitparade van 1982. Er zit nog wel een leuk verhaal, een klein verhaaltje achter. Dat fantastiek, dat was helemaal geen internationale band.

Zo waren gewoon uit Rijnsaterwoude afkomstige Dick van Dam en Astrid Leumener. En ze waren actief van 1981 tot 83. Twee jaartjes zijn we maar bij elkaar geweest ook. Hadden een leuk hitje in 82 met dit Costa Blanca. En dan zul je zeggen, dat ken ik ergens van. Nou, het was volledig geïnspireerd. Of eigenlijk, zoals Peter Koelewijn later zou zeggen, beter goed gejat dan slecht verzonnen. Van Ottawan, Hands Up natuurlijk. Hè? Ook uit datzelfde jaar, 81-82. Later hadden ze nog hitjes als Mama Told Me, Maria Nomas, Your Hand in My Hand. En Everybody Loves the Sunshine. En dat Mama Told Me, dat werd later ook nog weer gebruikt in een film van André Verduin. Ik ben Joep Marloen. En de producers achter dit plaatje, dit leuke deuntje, dat waren de jongens van Catapult. En die draaiden we vorige week, want die zaten ook achter Rubberen Robbie. Nou, een beetje discografie uit de lage landen dit ook wel weer, hè. We gaan nog even kijken naar de foto van Kiek. Die is geweest bij de Biggenmarkt. Er werden de studenten, zeg maar, tussen haakjes verkocht voor het goede doel. Gingen ze klusjes doen in Dronten. En het geld ging naar het goede doel. Dat is altijd de introductieweek van de Eres Hogeschool. Ik zit nou nog steeds naar die foto te kijken, maar ik heb het nog steeds niet gezien. Daar baal ik eigenlijk wel een beetje van. Het is maandagochtend, dus misschien zijn we nog niet heel erg scherp zo na een druk weekend. Maar meestal... Kiek heeft vorige week trouwens beloofd dat het niet in kleur zou zitten. Ja, dus dat kunnen we alvast afstrepen. Maar waar zit het dan wel in? Nou, Ellie zit in ieder geval bij de telefoon op dit moment. Dus je kan Ellie bellen en dan zeggen van ja, ik weet het antwoord. Of misschien kan je ook vragen aan Ellie van ik weet het echt niet, maar ik wil wel heel graag kans maken op een van die mooie prijzen. Misschien fluistert ze dan het antwoord wel in. Doe dat dan via het nummer 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Nou, omdat vandaag nog een zomerse dag is, hier is de zomerse Emma Heesters.

0: weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Vanuit zichzelf is het gewoon echt al de moeite waard om het te bewaren. Maar dan is er ook nog het verhaal van het ontstaan van het kunstwerk.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik ben ook echt boos. We moeten zelf in de spiegel kijken. Ook wij, ik ga ook in de spiegel kijken van wat hadden we anders kunnen doen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Op Urk heeft vanochtend korte tijd een heg in brand gestaan. De coniferen stonden naast een basisschool. En inwoners van Flevoland die kunnen vanaf vandaag legervliegtuigen laag overhoren of zien vliegen. Defensie doet namelijk mee aan een grote internationale oefening met de naam Falcon Leap.
4: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de Straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet, heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Een vertraging op de A6 Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband. 5 minuten vertraging. Ook nog een aantal flitsers gemeld op de A27 Almere Hilversum bij Almere. Hectometerpaal 112,4. Op de A6 wordt je gecontroleerd op je snelheid Emmeloord Lelystad bij Lelystad 83,6. Op dezelfde A6 maar dan Muidenberg Lelystad 69,3. En er staat een flitser op de N307 bij Dronten. Hectometerpaal 105,6.
3: Het is maandagochtend. Het is een tropische maandagochtend, mogen we wel zeggen. We gaan het zometeen over randloze smartphones hebben. En waar moet je nou precies op letten bij een budgetabonnement?
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
11: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow!
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Ja, Donald Summer die zong erover.
1: Fijn dat ze er nog even over begint, dat we dat zijn.
0: Ja. Ja, zeker ook. Goedemorgen, Roy.
1: Goedemorgen, Arno.
0: Ah, fijn weekend gehad.
1: Ja, nou ja, ik heb heel Nederland weer gezien.
0: Hoezo?
1: Ja, ik ben weer in Zuid-Holland geweest, voor familiebezoek in Drenthe geweest, voor familiebezoek.
0: Ja, ja. En allemaal blij? Of waren ze blij dat je weer weg was?
1: Het was allemaal van korte duur, inderdaad, ja.
0: Nou, zo'n bliksemzoekje, die zijn wel fijn. Hey, hallo, kopje koffie, nou, snel.
1: Ja, maar dat is weg. Ik vond het heel gezellig, hoor, daar niet van. Maar omdat ze zo ver weg wonen, ja, je gaat nooit even rustig... alleen een kopje koffie of zo. Nee, het moet natuurlijk gelijk de hele dag. Ja. En dat is heel gezellig, want mijn moeder kijkt ook. Dus ik vond het heel gezellig, hoor. En het eten was ook heel lekker.
0: Ja, bij mij ook. Nee, het was hartstikke gezellig. Hartstikke leuk.
1: Ja. Jij bent ook weer in Drenthe
0: geweest, toch? Ik ben ook weer even bij de Hunebedden geweest.
1: Ja. Ja. Ja. Ik zie het nog aan je gezicht.
0: Ja, je hebt tegenaan gelopen. Ja. Ik wil zeggen. Ja. Ja. Nou goed, gaan we zo beginnen? Nou, fijn. Ja. Zometeen Bernie Duin, dan gaan we natuurlijk over internet en telecom hebben.

0: Volgens mij is die Joey Nicolai volgens Noor zo goed geweest in topografie. Of ik heb het mis, maar ik dacht dat Serrano Ham is echt Italiaans, toch?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Denk ik ook. En Tinto de Verano is echt Spaans.
1: Maar is
0: dat is
1: dan
0: net een soort Cassis. Alleen als je de fles leeg hebt, dan weet je niet meer wat je gedronken hebt.
1: Wat is het? Is het wijn?
0: Het is een soort wijn, maar heel zoet. En een beetje smaak naar Cassis, zeg maar. Oh, ja. Maar er zit wel wat alcohol in natuurlijk ook.
1: Ja,
0: ik vind het wel heerlijk, maar het moet wel lekker heel koud zijn en zo.
1: En ook, als je in Spanje bent, dat is natuurlijk lekker weer. Dus dan zit je er ook maar van te drinken. Want het is natuurlijk heel lekker koud.
0: Een rietje.
1: Ja, een rietje ook nog. Ja, het is echt een medicijn voor hoofdpijn.
0: Ja, nou heerlijk ook. Maar het is een leuke plaat. Tinto de Verano van Joey Nicolai.
1: Bernie Duin van Optie 1 Telecom is weer aangeschoven bij ons voor het laatste Telecom nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, een randloze smartphone. Nou, ik heb ze nu nog niet op dit moment.
0: Met een enorme rand eraan.
1: Ja, nog wel een flinke rand.
0: Je hebt nog aan die telefoon, heb je ook gehad, een beschermhoesje. Dus je blijft handen houden.
2: Dat was het eerste waar ik aan dacht.
1: Maar die gaat eraan komen.
2: Ja, je ziet dat er een nieuwe trend ontstaat. In de telecomwereld heb je altijd trends. Op een gegeven moment was er een trend om zo'n dun mogelijk telefoon te maken. Toen waren de klaptoestellen. En je ziet nu dat de fabrikanten een beetje richting een randloze telefoon gaan. En dat komt eigenlijk omdat Apple een beetje de trend heeft gezet daarin. Er zijn plannen dat er een iPhone 20 volgend jaar komt. Ja. En die iPhone 20 krijgt ook het randloze design.
0: Een beetje afgebogen randjes ook.
2: Ja, een beetje afgebogen. Zodat het echt dat je het gevoel hebt dat je geen apparaat in je handen hebt. Maar gewoon een experience.
1: Experience,
2: ja. Okay.
1: Maar zit daar veel voeten in de aarde om zoiets voor elkaar te krijgen, zo'n randloze telefoon?
2: Technisch is het natuurlijk heel moeilijk om te doen, want je zit met de bescherming van het scherm, en je zit natuurlijk ook met de sensoren, met de bekabeling die bij het scherm zitten, dus je moet wel heel erg goed kunnen ontwikkelen om dat te kunnen maken. En je ziet nu dat andere merken er ook aan beginnen. Onlangs was de IFA-beurs, nou, dan worden al die nieuwe tech-dingetjes allemaal laten zien. Was er ook een fabrikant Techno. En die heeft nu ook een randloos toestel gemaakt. Dus ook als eerste echt een toestel zonder rand. Ja, en dat ziet er best wel mooi uit.
1: Mooi, maar gaat niet snel kapot. Of zo.
2: Ze hebben het best wel mooi opgelost. Want wat je eigenlijk ziet is dat de rand die aan de buitenkant zit, die hebben ze naar binnen gedrukt. Dus het zit heel strak, zit het aan de zijkant eromheen. Waardoor je niet die inkeping hebt aan de bovenkant. Dus
0: maar goed, er zullen eerst nog wat kinderziektes in zitten, denk ik. Of is de appeltjes hebben het goed voor elkaar.
2: Het is net wat je net ook al zegt, je zit met een hoesje. En je zag het destijds ook met de S7 Edge van Samsung. Die hadden ook van die afgeronde randen. Ja, die gingen heel snel kapot. Dus dat is ook een kinderziekte natuurlijk. Dat moet je natuurlijk wel voorkomen.
0: Maar ja, daar zullen ongetwijfeld allerlei mensen in een ver Aziatisch land hun oplossingen voor hebben.
2: Het duurt altijd wel even voordat zoiets uitontwikkeld is. Dus,
1: ja. En het is dus mooi. Dat is eigenlijk een beetje het idee van zo'n randloze smartphone.
2: Ja.
1: Of heeft het meer voordelen?
2: Je hebt meer scherm natuurlijk. Hè? Want hoe minder rand je hebt, hoe compacter de telefoon is. Of hoe meer ruimte je voor het scherm hebt.
0: Maar je moet toch ergens weer op inleveren. Dan maken ze in eerste instantie de telefoon net 2 mm breder. Zodat het randje dan naar beneden toe loopt.
2: Ja, zoiets zal het zijn. Ja. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om het gevoel dat je meer schermruimte hebt. Dat je geen randen ziet. En dat je niet door hebt dat je een telefoon in je handen hebt. Dat is uiteindelijk het doel ervan. En we gaan het volgend jaar sowieso zien. De iPhone 20 gaat het dus waarschijnlijk krijgen.
0: Ja, dat wordt dan het jubileummodel.
2: Want er bestaat de iPhone 20 jaar. En dan zul je ook zien dat de gezichtsherkenning en de camera, dat die onder het scherm gaat zitten. Dus er komen hele mooie dingen komen eraan.
0: Ja, maar alvast gaan sparen volgens mij, hè?
2: Ja, kijk, voor die nieuwe technieken betaal je natuurlijk superveel. Dan moet je echt denken aan misschien 1500 tot 2000 euro voor zo'n toestel.
0: Oh,
2: maar maar dan heb je natuurlijk wel het nieuwste van het nieuwste.
0: Ja, maar dan heb je nog niet het vouwmodel.
2: Nee.
0: Want komt er ook nog aan.
2: Ja, die wordt woensdag gepresenteerd. Dan heeft Apple ook weer een presentatie. En dan
0: overmorgen is het zover.
2: Overmorgen is het zover. Ja, ik ga kijken.
1: Nog veel toekomstplannen voor
0: Ja, maar ja, goed, jij gaat die dingen verkopen. Dus jij weet al het een en ander.
2: Ja, en ik volg het altijd al 15 jaar.
0: Gaat dit doorslaggevend worden? Wordt dit het topmodel
1: waar
0: iedereen met kerst nu al op zit te wachten?
2: Ja, het vouwmodel bedoel je?
0: Het vouwmodel?
2: Nou ja, de verwachting is wel dat het een succes gaat worden. Ja, omdat Apple heeft altijd gezegd, wij wachten tot het gewoon goed werkt. En dat het niet zomaar kapot gaat. En dat je die vouw niet ziet. Dus ik vind
1: maar dat is één, hè?
2: Ja.
1: Maar de tweede is natuurlijk, de consument moet het ook willen hebben.
2: Ja.
1: Kijk, ik hoef niet per se zo'n vouwtelefoon als ik naar mezelf kijk.
0: Telefoons zijn inmiddels gewoon een soort modeaccessoire geworden, toch?
2: Ja.
0: Dus ik denk dat heel veel mensen, en daar doelen ze natuurlijk ook een beetje op, ze zullen er niet zoveel uit gaan geven, denk ik.
2: Nee.
0: Dus als je hem hebt, dan wil je hem graag laten zien.
2: Ja, zeker. En het is natuurlijk voor zakenmensen is handig. Of als je veel onderweg bent, dat is super handig. En het is een soort mini-tabletje wat je bij je hebt. Dus het idee is natuurlijk heel erg mooi.
1: Nou, we gaan het zien.
2: Ja.
1: Dan over het budget-abonnement. Ja, ik heb zelf ook een budget-abonnement voor mijn telefoon.
2: Tientje per maand of zo?
1: Zoiets ongeveer. Ja, waar moet je op letten? Want ik ben erachter gekomen dat bijvoorbeeld mijn internetsnelheid niet zo denderend is.
2: Nee.
1: Ik dacht, lekker goedkoop.
0: Goedkoop is duurkoop.
2: Ja, dat is natuurlijk een van de dingen. Kijk, een budgetabonnement is natuurlijk top. En je ziet echt dat ze momenteel heel erg stunten bij alle providers. Je hebt soms al voor 4 euro per maand heb je een abonnement met internet en alles erop en eraan. Ja. Alleen er zitten natuurlijk ook best wel nadelen aan. Kijk, je moet bepaalde dingen aanzetten om te voorkomen dat je geen hoge rekening krijgt. Wat je bijvoorbeeld hebt bij die budgetabonnementen is op het moment dat je gaat internet en je bent door je bundel heen. Ja, dan gaat hij gewoon doorfactureren. Dus hij stopt niet. Je blijft op internet.
0: En dan betaal je waarschijnlijk de hoofdprijs.
2: Ja, dan betaal je de hoofdprijs. Dan heb je zo rekeningen van €60 erbij. Ja. En dat kun je voor €1 of €1,50 kun je dat vaak afkopen. Dan doe je een plafondetje erop. En dan heb je dat wel. Dan wordt het gewoon een vertraagde snelheid. En
0: dan maar dan zit je alweer op €6. En klopt het ook wat Roy zegt? Is zijn internetsnelheid lager dan de andere budgetten? Of zit je op een ander netwerk?
2: Nee. Je zit sowieso op een van de drie grote netwerken. Dus je hoeft nooit druk te maken over je ontvangst. Dat is allemaal perfect.
0: Maar ga je naar 4G?
2: Je zit ook wel op 5G, alleen vaak op een lagere snelheid. Vaak op 75 MB per seconde of 150 MB per seconde. En dat is veel minder dan een Odido heeft of een Vodafone.
1: Maar merk je dat als je gewoon de normale dingen doet op je telefoon?
2: Nou ja, misschien bij het FaceTime. Als je gaat videobellen is het natuurlijk wel handig. Bij Teams werkt het heel erg goed. Maar ook als je bijvoorbeeld Netflix gaat kijken onderweg of gaat TikTokken, dat merk je wel.
0: En krijg je ook met zo'n telefoon krijg je dan minder voorrang? Hebben dan de duurdere abonnementen hebben meer voorrang?
2: Nee, dat is een mythe. Dat wordt wel eens gezegd. Ja, als je een budgetabonnement hebt, dan sta je achteraan in de rij. Maar dat is niet zo. Ze hebben gewoon netjes die masten ingekocht. Dus je hebt gewoon hetzelfde ontvangst als anderen.
1: Wordt er veel gebruik gemaakt van budgetabonnementen?
2: Ja, steeds meer. Je ziet ook dat steeds meer mensen overstappen van een duurder provider. Nou, echt zo'n budgetabonnement van het laatste jaar. En dat komt ook omdat ze heel gaan stunten zijn. Ja, en je merkt dat mensen een beetje klaar zijn met die hoge bedragen voor de telecom. Dus je kunt er heel erg op besparen.
0: Dan hoorde ik vanochtend ook alweer een of andere giga-aanbieder voor een euro internet per maand.
2: Ja, ja.
0: Ook daar wordt echt een enorme prijsverslag in aangekomen.
2: Ja. Dat zijn echt de kortingsprijzen die je nu hebt. Je hebt heel veel budgetproviders. Dat is vaak de eerste 6 maanden of de eerste 12 maanden dat je korting krijgt. Ja. Dat is natuurlijk een super prijs. En je ziet eigenlijk dat al die budgetproviders naar elkaar kijken. Dat ze de aanbieding een beetje nadoen. En dat speelt nu al sinds maart ongeveer.
1: Hoe kan het in één keer zo goedkoop zijn?
2: Ja, er is een soort van prijzenoorlog aan de gang tussen die budgetproviders. Sinds maart is dat al zo. Dus ze kijken heel erg naar elkaar. Van wie heeft welke aanbieding met hoeveel gigabyte. Nou, dan gaat die andere provider, die gaat in het onder zitten of een beetje eromheen.
1: Kunnen wij lekker van profiteren?
2: Ja. En we zien ook elke keer in het systeem dat die acties de hele tijd weer verlengd worden. Want ze kijken gewoon naar elkaar. Van ja, wie stopt er als eerste? Dan stoppen wij daarna.
0: Maar kan je er eens in duiken dan? Want zo'n internet voor €1 per maand. Dat vind ik wel echt heel erg goedkoop. Is het dan ook wel wat? Of zitten daar gewoon allerlei addertjes onder het gras wat je al zegt? Of haken en ogen aan?
2: Nou ja, het is inderdaad gewoon een abonnement met normale snelheid ook. En met bijvoorbeeld 10 gigabyte internet en wat bellen erbij in. Alleen de eerste zoveel maanden heb je het voor €1. Maar daarna wordt het €11 of €8 of een ander bedrag. Ja, dus introductiekorting.
0: Dus je moet gewoon goed uitkijken waar je eigenlijk voor tekent.
2: Ja, goed een klein lettertje lezen.
0: Oké, goed. Zijn we weer bij voor deze week. Dankjewel, Penny.
2: Yes, tot volgende week.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
6: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
5: NRV.
6: Waar vraag je dat?
5: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
6: Wij?
5: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
7: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: NRV.
5: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is bijna 11:30. Goedemorgen. Op Urk heeft vanochtend korte tijd een heg in brand gestaan. De coniferen die stonden naast een basisschool. Directeur Daniel Wijma zag het vuur en stuurde de kinderen direct naar binnen. Daarna pakte hij de brandslang om het vuur te blussen. Volgens de brandweer was de brand binnen 10 minuten uit. Mede dankzij het snelle ingrijpen van de directeur. Inwoners van Flevoland die kunnen vanaf vandaag legervliegtuigen laag overhoren of zien vliegen. Defensie doet mee aan de internationale oefening Falcon Leap. Onze provincie ligt in het vlieggebied van de deelnemende toestellen. De oefening vindt plaats in Groningen, Noord-Brabant en België. En Defensie oefent met het droppen van vracht en parachutisten. Falcon Leap duurt tot en met 18 september. Tot zover een overzicht van het nieuws.
11: Dan gaan we naar het weer met Diana Boei. Diana, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Het wordt vandaag een prachtige dag, toch?
12: Jazeker. Ja, ja, als je nu naar buiten kijkt, dan is er geen wolkje te bekennen. Ja, vanochtend waren er wel wat wolkenvelden. Nou, zo her en der is een beetje regen gevallen, maar op de meeste plaatsen blijft het vandaag toch droog. En de zon die schijnt ook vanmiddag volop.
11: Ja.
12: Inmiddels is het al zo'n 22 graden bij niet al te veel wind vanuit het zuiden. Nou, vanmiddag is het echt zomers met zo'n 24 of 25 graden. En dan waait de wind vanuit het westen. Maar ja, hooguit windkracht 4 op de grote meren. Wel wordt de bewolking later vanmiddag en vanavond wat dikker. En die wolken die hangen samen met een storing. En daar hebben we morgen mee te maken.
11: Oké, dus het is één dag gaan we nog even kunnen genieten. En ja. Daarna dan gaan we regen krijgen.
12: Inderdaad, ik zou vanmiddag nog even een terrasje gaan pakken. Want morgen is het totaal anders. Vanavond en vannacht is het wel zo goed als droog bij wolkenpartijen. En de temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 14. Maar morgen in de ochtend, misschien net na de ochtendspits, dat de eerste spatjes vallen. Maar het kan net zo goed tijdens de ochtendspits zijn in Almere en Zeewolde. En verder is het dan in de ochtend grotendeels nat. En ook begin van de middag. Later op de dag knapt het van het westen uit op. Dan zien we misschien de zon nog eventjes voordat ze ondergaat. Maar er kunnen in de avond ook nog een paar buien voorkomen.
11: Vooral heel veel regen dus morgen.
12: Ja, veel nattigheid. Ik denk
11: en nog
12: zo,
11: meer regen deze week. Oh ja, hoeveel?
12: Ja, ik denk morgen zo'n 4 tot 6 millimeter. En woensdag ook dezelfde hoeveelheden. Maar dan in de vorm van buien, mogelijk met onweer. En het waait ook behoorlijk, vooral op die woensdag. Er komt een lage drukgebied onze kant op. Ja, en als we even pech hebben, dan zit er precies in dat windveld met windvlaag tot zo'n 60 km per uur. Dus echt herfstachtig wordt het vanaf morgen. En ja, dat merken we ook aan die temperatuur. Want vandaag dus zomerse waarde. Maar morgen heb je niet alleen je paraplu nodig, maar ook je jas. Want het wordt hooguit 18 of 19
11: zo,
12: graden.
11: Zo, dat is wel even weer wat
10: dat
11: anders.
10: Dat was het vannacht.
12: Ja.
10: Echt. Okay. En de dagen daarna, dan zet het wisselvallig weer gewoon door, hè?
12: Ja, en nou ziet het er voor de tweede helft van de week wel weer beter uit dan morgen en overmorgen, hoor. Want donderdag, nou ja, zo goed als droge dag. En dan is het ook relatief rustig wat de wind betreft. Zon komt zo af en toe tevoorschijn. Nou ja, misschien een enkel buitje, maar ik hou het erop dat het donderdag vrijwel droog zal blijven.
10: Okay.
12: Nou, vrijdag en het weekend is het eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal.
10: Yeah.
12: Alhoewel de kans op een bui vrijdag en zaterdag iets groter is. Maar de zon komt ook tevoorschijn. De temperatuur gaat ietsjes omhoog naar de normale waarde, 20 graden. En dat is het maximale voor de rest van de week. Dus vandaag even genieten als je van zomerse warmte houdt.
10: Oké, durf je iets over de lange termijn te zeggen?
12: Ja, ook een beetje wisselvallig toch. Ik heb gezien dat de dinsdag en de woensdag toch de minst mooie dagen zijn. Ook volgende week.
10: Ja.
12: En dan kunnen de maandag en de dagen daarna ook best wel aardig verlopen. Maar de temperatuur die blijft toch wel zo onder die 25 graden. Dus zomers warm, dat zie ik voorlopig nog niet van komen.
9: Flevoland, weer weet je.
11: Tijd voor het weer weet je. Waar gaan we het over hebben?
12: Is het jullie ook al opgevallen dat het s'avonds al zo vroeg donker wordt?
10: Ja, daar hadden we het vorige week ook al over, maar ook zo snel.
12: Ja, het gaat voor mijn gevoel, voor het gevoel gaat het dus hard.
11: Ja, volgens mij met 5 minuten per dag of zoiets. Dat het,
12: nou ja, inderdaad 4 minuten per dag in deze tijd van het jaar. En dat is ook statistisch gezien, is het ook zo dat het rond het herfstpunt en lentepunt, dat het ook sneller donker wordt, dus nu in deze fase.
10: Mm-hmm.
12: En in de lente natuurlijk dan ook sneller licht.
10: Ja.
12: Nou ja, en ik was laatst gewoon op zoek naar lampjes voor op de fiets. Want rond een uur of 7:45 is het gewoon al donker. En over 2 weken is het al om 7:30 donker.
10: Ja,
11: half 8.
12: Ja, dat gaat echt heel hard.
11: Nou, ik ga de kerstboom alweer opzetten of zo. Ja, nee, ja,
12: ik was ook al op zoek naar lichtjes.
11: Ik vind het helemaal niks.
10: Tijd voor leuk voor kaarsjes weer. Gezellig s'avonds.
11: Ja, lekker met een dekentje.
10: Dat soort dingetjes. Ja, het voordeel eraan is nog wel dat de verwarming nog niet aan hoeft.
12: Nou, zou ik niet zomaar zeggen, hoor. Want
10: de komende dagen wel, ja.
12: Ja, de komende dagen wordt het wel wat frisser.
11: Maar hoe kan het dan dat het dan op dat soort momenten, hè, dus rond als het herfst wordt, dat het in één keer zo snel gaat?
12: Ja, dan gaan we dus richting het herfstpunt en het lentepunt. Dan staat de zon precies boven de evenaar.
11: Ja.
12: En die hoek die dan zeg maar maakt met het aardoppervlak, die wordt snel steeds kleiner. En ja, dan gaat er ook dus heel snel wat van het daglicht af.
10: Ja.
12: En dat merken we dus in deze periode. Maar ook rond het lentepunt.
10: Ja. Kantelen langzamerhand naar of de steenbok of de kreeftkeerskering. Kreeftkeerring, toch?
12: Ja, de steenbokskering. Die komt dan inderdaad december in zicht. En dan gaat het juist weer wat langzamer rond het winterpunt. En dan lijkt het alsof het zo heel lang donker is, nog 's ochtends.
10: Ja.
12: Voordat dat dan eindelijk weer licht wordt.
10: Ja.
12: En dan gaat het in februari weer heel hard, in maart. Ja.
11: Nou, ik kijk er nog naar uit.
10: Ik wou niet zeggen, daar kijken we dan nu alvast naar uit. Dan straks in één keer weer, want dan gaan we het weer over hebben.
11: Ah, joh.
10: Dan zegt ze, let maar op. Vond het jullie ook dat het elke dag alweer een stukje sneller wordt?
12: Nou, we gaan eerst naar het winterpunt, hoor. Dat het zo lang donker blijft.
11: Ik moet het toegeven, het is wel gezellig.
10: Ik vind het de leukste periode.
12: Ja, ik heb de fan heb ik opgeborgen en toen kwam ik de lampjes voor kerst tegen. Ik denk van, nou, die neem ik meteen mee naar beneden.
10: Haal ze niet door elkaar heen, want je krijgt echt een enorme bed.
12: God, ja.
10: Dankjewel.
11: Jaarlijkse irritatiemomentje is dat, inderdaad.
10: Ja.
11: Doe maar.
10: Ja.
11: Ook nog een irritatiemomentje, de ANWB verkeersinformatie. Nou, geen irritaties, want geen vertragingen, maar wel wat flitsers op de A27. Onder andere Almere Hilversum bij Almere hectometerpaal 112,4. Op de A6 wordt je gecontroleerd Emmeloord Lelystad bij Lelystad 83,6. En in Dronten op de N307 staat de flitser 105,6.
10: En zometeen gaan we kijken wie we een mooie prijs kunnen geven bij ons spelletje Kiek.
9: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: De surf sounds van Jack Johnson en Sitting, Waiting, Wishing. En daarvoor Billy Joel en My Life.
1: Tamara van Hoven uit Surf de Band. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ja. Geniet je al een beetje van dit laatste cadeautje van de zomer? Of zeg je nou, nee, ik was er eigenlijk wel klaar mee?
2: Nou, ik was er wel klaar mee met al dat warme weer.
0: Ja.
1: Dus je zit nu ook binnen?
2: Nee, ik zit nu net heel even buiten.
1: Ja, zie je? Ja. Toch niet klaar mee.
0: Nee, maar deze temperatuur kan je nog wel aardig buiten zitten gewoon ook. Zonder dat het te warm wordt, toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja,
1: en die zon is ook niet zo krachtig meer, hè? Want dat is natuurlijk in de zomer vaak. Dan ga je even in de zon zitten, nou dan brand je nog net niet weg.
2: Ja, klopt. Ja. In de zomer ben ik ook heel veel binnen geweest.
0: Ja. Moet je vandaag nog wat doen? Iets bijzonders?
2: Nee, eigenlijk heb ik alles vanochtend al gehad. Dus nu lekker rustig gaan.
0: Oh, dan ben je er al helemaal klaar voor een rustige dag vandaag.
2: Zeker.
1: Hoe vroeg ga je dan uit bed om alles voor elkaar te krijgen voor het middaguur?
2: Nou, ik was vanochtend om 6:30 uit bed.
1: Oh ja. Oh,
0: nou, vind ik een fijne tijd.
1: Ja. En dan eerst lekker een bakje koffie of hoe start je de dag?
2: Thee. Nou, ik start de dag met een sigaretje.
1: Oh, ja, ook lekker. Ja.
0: Ieder zijn eigen ding.
1: Ja, dat is toch lekker.
2: Ook,
1: ja. Iedereen heeft een ochtendritueel.
0: Ja, en even rustig wakker worden. Eventjes proberen de ogen een beetje open te krijgen en zo. Huh?
2: Ja, klopt.
0: Ja, nou fijn. En je hebt ook gekeken naar onze foto. Naar onze foto die Kiek gemaakt heeft. Bij de Biggenmarkt was dat. En er worden studenten, die worden daarna verkocht voor het goede doel ook. Gaan ze klusjes doen, het geld gaat naar het goede doel. Er zit een verschilletje in. Nou, je moet ons echt gaan helpen, want ik heb het nog steeds niet gezien. Wat is het verschil?
2: Nou, bij de jongen in het roze shirt met zijn groene polsbandje.
0: Polsbandje? Oh ja. Een polsbandje is de weg. Want Kiek had vorige week beloofd, ik doe volgende week niks met kleur. Maar het is wel een groen polsbandje. Maar het polsbandje is gewoon aan
1: verdwenen.
0: Ja, nou dat heb je goed, Tamara. Fijn. We gaan over naar het volgende gedeelte. Misschien weet je wel wat het is. Het rat, hè?
2: Ja, zeker.
1: Het Rira-rat.
0: Nee.
1: Nou. Met rode en witte vlakken. Met daaronder allemaal leuke prijsjes. Geldprijzen ook, hè? Hebben we natuurlijk ook.
0: Zeker.
1: Er zit alweer bijna één los. Zo. Ik heb hem er even gemaakt.
0: Ja.
1: Ik kan alles, hè?
0: Ja, je kan. Nou, je kan bijna.
1: Twee vragen dan voor jou. Moet ik hem misschien naar links of naar rechts geven?
2: Naar links.
1: Links en hard.
2: En dan
1: of zacht?
2: Een harde sweep.
0: Een harde sweep naar links.
1: Naar links.
2: Ja.
1: Nou, dan gaan we hem krijgen, hoor.
0: Nou.
1: Hij komt bijna tegen het bord aan.
0: Lekker mannelijk ook allemaal.
1: Hij komt bijna tegen het scherm aan, sorry.
0: Je kan veel, maar een gat een beetje hard linksom laten draaien is toch een beetje moeilijk, hoor, voor je.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Okay.
1: Zullen we hem nog een keer doen? Of
0: doen we hem nog een keer. Ja, deze draai was niet echt heel erg lekker.
1: Ik moet ook het rad op de rem zetten.
2: Helemaal goed.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ik moet bij jou altijd een beetje op de rem treppen.
1: Dat is zeker waar, ja. Nou komt-ie, hoor.
0: Zo waren een tweede kans, zeg maar.
1: Tweede kans.
2: Yes.
0: Als het geen leuke, dat deze prijs niet was.
1: Als het een rotprijs is, dan doe ik nog een keer.
0: Ja.
1: Toch?
0: Doet Marco ook altijd, joh. Maak het uit. Dat is de baas van de spelletjes, dus.
1: Ja, wit of rood?
0: Allebei, kijk eens even wat de beste is.
1: Ja, die was net ook.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ook.
1: Het is allebei wel grappig.
0: Oh, nou. Als het grappig is, dan vinden we het leuk.
1: Doen we het toch allebei?
0: Doen we het allebei. Zeker. Tamara.
1: Jij wint de Kiek rugtas.
2: Ja.
1: Leuk. En daarin kan het Kiek vogelhuisje.
0: Nou, wat gezellig.
2: Ja, heel leuk.
0: Die moet je nog wel even zelf in elkaar zetten, maar er zit ook wat verf bij. Dus je kan hem ook het kleurtje geven wat je zelf wil.
2: Heel leuk.
0: Daar ben je voorlopig wel eventjes goed mee, hè?
2: Zeker.
0: Dat goed. Hey, ik wens je nog een fijne dag. Geniet nog een beetje van het weer dan, hè? Voor zover
2: dat ga ik zeker doen.
1: Okay. Met een sigaretje.
0: Met een sigaretje.
2: Yes.
0: Dat mogen wij weer niet zeggen, maar goed.
1: Oh, nee, sorry.
0: Fijne dag, Tamara. Doei, doei.
2: Dankjewel. Doei.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Vanuit zichzelf is het gewoon echt al de moeite waard om het te bewaren. Maar dan is er ook nog het verhaal van het ontstaan van het kunstwerk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik ben ook echt boos. We moeten zelf in de spiegel kijken, ook wij. Ik ga ook in de spiegel kijken van wat hadden we anders kunnen doen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
2: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Inwoners van Flevoland kunnen vanaf vandaag lege vliegtuigen laag over zich heen krijgen. Defensie doet mee aan de internationale oefening Falcon Leap. En op Urk heeft vanochtend korte tijd een heg in brand gestaan. Coniferen stonden naast een basisschool.
5: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel Ewout. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel wat flitsers gemeld op de A27. Almere-Hilversum bij Almere 112,4. Op de A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad 69,2. En ook Emmeloord-Lelystad bij 83,6. Op de N307 word je gecontroleerd op je snelheid. Bij Dronten is dat hectometerpaal 105,6. En in Vollenhoven op de N331 bij hectometerpaal 25,3.
4: Komende zaterdag is het weer zover. Dan is er de Triathlon Challenge Almere Amsterdam. Zometeen meer daarover.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: PerSafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
14: Ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Secrets is dat op deze maandagmiddag. Miley Cyrus samen met Lindsey Buckingham.
1: Komende zaterdag is in Almere weer de Triathlon Challenge Almere Amsterdam. En een dag eerder wordt in Almere de No Limit Triathlon gehouden. En daar komen mensen met een verstandelijke beperking in actie.
0: En deze deelnemers die zijn vol in voorbereiding op hun eigen wedstrijd. Verslaggever Han Dijkstra die ging langs bij de laatste fietstraining.
2: Zo Helen, hoeveel zijn het er?
3: Ja.
2: Hoeveel zijn het er?
3: 11 staan er nu.
2: Ja, en welke vind je nou het mooiste?
3: De laatste.
2: Ja, waarom is die nou zo mooi?
3: Omdat hij een windmolen opstaat.
2: Ja, super trots. Laat Helen de Leeuw alle medailles zien. Al 11 keer deed ze mee aan de No Limit Challenge in Almere. Ook nu is de Almeerse weer in voorbereiding op de triathlon voor mensen met een verstandelijke beperking.
3: Nou, ik doe nou vanaf 2015 al mee met de No Limit Challenge. Maar ik doe het eigenlijk voor de gezelligheid. En voor meer nieuwe mensen om te ontmoeten. En ook omdat er heel veel mensen zijn die ook gewoon mee fietsen. En het is gewoon gezellig.
2: De professionals doen zaterdag de hele triathlon. Dat is 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en dan ook nog eens een keer een hele marathon hardlopen. Die enorme afstanden hoeft Helen vrijdag gelukkig niet te doen.
3: Nee, wij doen de kortste afstand. De lange afstand kunnen wij niet. Wij zijn mensen met een beperking. Daarom doen wij de korte afstand. Voor van 20 minuten zwemmen, 25 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen.
2: Vind je het belangrijk dat ook voor jullie er een mooi evenement is?
3: Ja.
2: En waarom is dat zo belangrijk?
3: Dat heel veel mensen dan kunnen sporten en dat ze ook gewoon mee kunnen doen, ondanks hun beperking.
2: En dat is dan net de reden dat de organisatie de No Limit Challenge in het driedaagse evenement heeft opgenomen. Timoria geniet elke keer weer van de lachende gezichten.
4: We hebben natuurlijk de No Limit Challenge al een aantal jaar op ons programma staan. En dat is voor ons belangrijk omdat we een heel groot evenement in de stad hebben. En we willen gewoon dat iedereen in de stad daarvan kan genieten. En dat je ook als je een beperking hebt de triathlonsport kunt ervaren. En daar is dit natuurlijk een perfecte mogelijkheid voor.
2: Moria vindt het prachtig dat hij de deelnemers met een beperking zaterdag tijdens het EK ook weer terugziet, maar dan als supporter.
4: Ziet ze heel vaak bij ons ook in de VIP-tent staan te juichen voor die, nou ja, die echte wereldsterren. Hè? En dat vinden ze prachtig om mee te maken. En ieder jaar keren ze ook weer terug. Dus dat laat ook wel zien dat ze, nou ja, dat het waardevol is.
2: De No Limit deelnemers springen vrijdagochtend om 8:30 het water in voor het eerste onderdeel van het triathlon. 20 minuten zwemmen dus.
5: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It.
1: Een lekkere nazomerdag, kan ik wel zeggen. Floris Levebo van Weerplaza, goedemiddag.
2: Hele goede middag.
1: Wat voor temperatuur gaan we vandaag nog krijgen?
2: Op dit moment is het al zomers warm in de provincie, met 25 graden of net iets meer in het zuiden van de regio. En onder invloed van een meest matige wind uit het zuiden wordt er op dit moment nog hele warme lucht naar Flevoland toegeblazen. Ik denk dat we aan het eind van de middag maxima tussen de 26 en 27 graden gaan halen.
1: Heerlijk.
2: Maar ja, het is inderdaad heerlijk zomerweer. De zon schijnt volop. Maar boven het westelijk deel van de Noordzee zien we momenteel een pluk met sluierbewolking hangen. En de wind draait heel geleidelijk in de loop van de middag naar het westen. Neemt ook iets in kracht toe. En dan kunnen die sluierwolken ook onze regio gaan bereiken. Maar dat zal pas aan het eind van de middag en tegen de avond het geval zijn. En tot die tijd is het gewoon zomers weer met veel zonneschijn en niet al te veel wind dus.
1: Ja, en dat is eenmalig, hè? Want de komende dagen dan wordt het wel minder.
2: Ja, het wordt inderdaad minder. Vanavond zien we dus heel geleidelijk op nadering van die storing de bewolking toenemen. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Misschien dat er her en der een enkele verdwaalde bui valt. Maar ook vannacht geldt dat het overwegend droog is met heldere perioden en flink wat toenemende bewolking vanuit het westen. De minima liggen wel op een aangenaam niveau tussen de 14 en 15 graden. En morgen starten we dan heel geleidelijk wat droog met wel toenemende bewolking vanuit het westen. Maar later in de ochtend en met name tijdens de middaguren trekt er vanuit het westen een regenzone over Flevoland heen. En dan kan het echt een tijdje eventjes doorplensen.
0: En de dagen daarna dan?
1: Ja.
2: Ja, het blijft voorlopig wisselvallig. We zitten echt momenteel op het grensvlak van een hoge drukgebied in het zuiden van Europa en een lage drukgebieden in het noorden van Europa. En daardoor draait de wind de komende tijd uit het westen tot noordwesten, voert niet hele warme lucht naar onze omgeving toe. Temperaturen liggen overdag vaak tussen de 18 en 20 graden. Dat lijkt allemaal zeer gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Maar als de wind eventjes gaat toenemen op woensdag en donderdagmiddag, ja, dan kan het eventjes wat frisser aanvoelen. Het weerbeeld blijft ook wisselvallig, met een aantal buien op de woensdagmiddag. Donderdag is het tijdelijk weer wat droger, met geregeld ruimte voor de zon. Maar vrijdag en zaterdag zien er dan weer wat buiiger uit.
0: En de lange termijn zegt toch nog niet heel veel goeds meer, hè?
2: Nee, het is en blijft een komen en gaan van wisselvallig weer eigenlijk de komende periode. Ook het vooruitzicht na dit weekend ziet er licht wisselvallig uit, met een enkele bui. Af en toe ook droge periode met zonneschijn. Ja, en wat temperaturen betreft komen we niet eens in de buurt meer van die 25 graden uit. Dus de zomer lijkt echt wel eventjes voorbij na vandaag.
1: Geniet er nog dus vandaag. Floris Levebo van Weerplaza, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: fantastische drum door Anton van Dijk, de drummer van de Dijk.
1: Ja, jij drumt toch ook? Jij kan dit dan toch ook wel, toch? Of is het echt
0: dit,
1: even een
0: dit,
1: beetje...
0: Nee, dit gaat nog wel, ja.
1: Oké, okay, ja. Ja, ja. Maar je maar, ziet wel de hele tijd zo...
0: Je bent meer mee drummen. Dan kan iedereen eigenlijk wel een beetje goed drummen.
1: Ja, dat...
0: ja, bijvoorbeeld. Maar dan als je zelf het beentje op gang moet houden... is wel een heel andere cup of tea, hoor.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, dat is echt wel. Of je gaat sneller, of je gaat langzamer. Dat is hartstikke moeilijk. Jij bent de drive.
1: Maar... ja, zie? Hoeveel calorieën verbrand je dan niet?
0: Heel veel.
1: Ja, dat is toch niet normaal?
0: Heel veel.
1: Je ziet ook al die drummers altijd helemaal zweten.
0: Ja, dat zijn een soort gonzo's van de Muppets.
1: Ja, dat is echt, ja.
0: Ja.
1: En dan de berichten buiten de provincie.
0: Ja.
1: Oud-premier Rutte is vandaag weer aan het woord in de laatste week van de parlementaire enquêtecommissie over corona. Hij wordt onder meer aan de tand gevoeld over de extra beperkende maatregelen. Die waren volgens Rutte niet nodig geweest als iedereen zich gewoon aan de regels had gehouden.
2: Maar goed, dat gebeurt niet. Dat is ook allemaal, ik begrijp het.

0: om de heet brei heen draaien.
1: Ja, maar ja, hij heeft het natuurlijk toen ook... Hij moest het uitdragen. Dus
0: tuurlijk, dat is ook zo.
1: Hij kan natuurlijk nu niet zeggen... eigenlijk.
0: Achteraf lullen zat er makkelijk.
1: Ja, dat is...
0: Je hoort wel iemand die echt van alles zit... een soort rookgordijn aan het leggen is.
1: Ja.
0: Geef gewoon een antwoord. Wat vragen we? Dan komt hij met... Oh, nou ja, goed.
1: Ja.
0: Maar, heel iets anders dan. De Amerikaanse tussentijdse verkiezingen... die zijn pas over 2 maanden. Maar in sommige staten zijn de eerste stembiljetten... voor het stemmen per post de deur al uit. Voor president Trump een doorn in het oog. Want hij claimt dat stemmen per post leidt tot grootschalige fraude. Hij wil dat de postdienst gaat bepalen... wie wel of niet mag stemmen via de post. En een rechter die houdt Trump voorlopig tegen. Want zo werken verkiezingen in Amerika niet, zegt deze correspondent Rudy Bauma.
2: De VS gebeurt dat decentraal. De staten zijn daarvoor verantwoordelijk. Maar door die postdienst zo'n grote rol te geven... zou de organisatie dan eigenlijk wel onder federale regie komen. In ieder geval deels. En Trump die kan dan ook invloed uitoefenen op die US Postal Service. En het is ook 2 maanden voor de verkiezingen. Dus ga nu nog maar verkiezingsregels aanpassen. Dat zou toch naar verwachting een enorme chaos opleveren.
0: Trumpie die wil nu dat het Hoge Rechtshof een uitspraak doet... over het veranderen van het poststemmen. Het zijn vooral democratische kiezers die op deze manier stemmen.
1: Oké, ja. Nou, dan gaan we nog naar het Midden-Oosten. Daar is nog veel onrust. Libanon is dit weekend getroffen door nieuwe Israëlische bombardementen. En in Jemen is het geweld opgeleid. En scheepsvaartverkeer door de Straat van Hormuz... is volgens correspondent Daisy Moore bijna helemaal stilgevallen.
3: Er zijn gemiddeld 10 schepen per dag door de straat gevaren... de afgelopen 10 dagen. Volgens verschillende bronnen zouden dat er zaterdag maar 2 zijn geweest. En gisteren 6. Ook zijn er dagelijks aanvallen op schepen. Dit weekend ook gebeurde dat weer een aantal keer. Het is dus allemaal met elkaar verbonden.
1: En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de prijs aan de pomp. De olieprijs stijgt natuurlijk. De gemiddelde landelijke adviesprijs is nu €2,71.
0: Oud personeel en bezoekers die hebben afgelopen weekend afscheid genomen van de Zoom en van de Pinkies. Je kent er wel.
1: Oh, ja. Nee, geen idee.
0: Het zijn 2 uitgaansgelegenheden in Renesse in Zeeland die de deuren sluiten.
1: Ja. Dat is natuurlijk de plek waar al de jeugd altijd naartoe ging. Ook.
0: Dat is het Café de Zoom, werd geopend in 1959 en Pinkies Disco ontstond in 86. Maar het uitgaansleven is niet meer wat het vroeger was, ziet de eigenaar van de 2 zaken.
4: En natuurlijk is de alcoholleeftijd gehad. Toen is alles gehalveerd hier op Renesse. Daarna zijn we overgegaan. Natuurlijk naar de corona, die kregen we nog voor ons kiezen. En die heeft eigenlijk de doelgroep 15, 16, 17 thuis gehouden. Die mochten daarna gaan stappen, maar die kenden dat niet.
0: Nee, de panden worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuw te bouwen hotel.
1: Ik heb ook het idee dat de jongeren steeds meer bezig zijn met fit zijn, fit worden. Heel veel jongens zien in de jongeren zien in de sportschool.
0: Dan moet je veel dansen in Pinkies.
1: Ja, eigenlijk, ja, dat zou je eigenlijk moeten doen.
0: Ja, nou ja, vroeger dansen wij nog heel erg veel, weet je. Dan viel je af.
1: Ja, maar ja, te laat. Dus ja, nu
0: en achter die leuke persoon aanrennen.
1: Dat is toch leuk?
0: Ja.
1: Ja. Leuk, ja. Nou, dan nog even over Snapchat. Of voor de 2e keer in korte tijd wordt Snapchat namelijk aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de snapscore, legt deze redacteur uit.
5: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt... dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet... dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: Ik heb ook streaks. Mijn langste is 12...
0: Jij bent een streaker, toch?
1: Ja, dat zeker. Mijn langste is 1264 dagen achtereen.
0: Dat je 1264 dagen achter elkaar elke dag een foto hebt gepost?
1: Ja, ja.
0: Waarom?
1: Ja, geen idee.
0: Nou, dat is dus het probleem.
1: Dat is het probleem, eraan. Ja. Nou ja, dat, bij mij. Ja. Bij heel veel mensen denk ik dan inderdaad. Nou,
0: maar
1: dus
0: het lullige, ik heb geen foto van jou gehad.
1: Wil jij mij op Snapchat? Je mag mijn QR-code. Mijn QR-code scannen.
0: Hoe? Nou, goed.
1: Oké. De Stichting Massaschade en Consumenten wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten.
0: Ja. Je hoorde wel dat hier een boomer aan het woord was, hè?
6: Ja.

staat er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: 12:30 is geworden, goedemiddag. Op Urk heeft vanochtend korte tijd een heg in brand gestaan. Coniferen stonden naast een basisschool. Directeur Daniel Wijma die zag het vuur en stuurde de kinderen direct naar binnen. Daarna pakte hij de brandslang om het vuur te blussen. Volgens de brandweer was de brand binnen 10 minuten uit, mede dankzij het snelle ingrijpen van de directeur. Inwoners van Flevoland die kunnen vanaf vandaag legervliegtuigen laag over horen of zien vliegen. Defensie doet mee aan de internationale oefening Falcon Leap. Onze provincie ligt in het vlieggebied van de deelnemende toestellen. De oefening vindt plaats in Groningen, Noord-Brabant en België. En Defensie oefent met het droppen van vracht- en parachutisten. Falcon Leap duurt nog tot en met 18 september.
8: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van onder andere PVV-leider Wilders komen felicitaties. Andere politici zijn bezorgd over wat het betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De NPO heeft minister Letschert gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week stelde het commissariaat voor de media opnieuw vast dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt op uitgebreide schaal en er trekken wat sluierwolken over. Onder invloed van een meest matige wind uit een westelijke richting warmt het snel op naar 25 tot lokaal zelfs 27 graden. En dat zijn zomerse temperaturen. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe en krijgt de zon het een stukje lastiger. Vanavond blijft het wel overwegend droog, maar de bewolking neemt verder toe en vannacht liggen de minimumtemperaturen tussen de 14 en 17 graden. Morgen starten we weliswaar nog droog in provincie Flevoland, maar in de middag volgt er enige tijd regen. De temperatuur ligt een stuk lager dan vandaag met hooguit 17 tot 19 graden.
10: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel wat flitsers op de A27. Almere Hilversum bij Almere 112,4. De A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad 69,2. En nog op dezelfde A6, maar dan bij 83,6. En op de N307 bij Dronte hectometerpaal 105,6.
6: Dit is Herberg Flevoland.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Ja, dat zou een mooie wereld kunnen zijn als... puntje, puntje, puntje. Sam Cooke en The Wonderful World. En daarvoor Teddy Swenson, Mr. Know It All. Het is eventjes voor 1 uur. Zometeen na 1 uur, leuke gast.
1: Ja, Dennis Koppen komt langs vanwege het Seabottom Muziekfestival... in het Agora Theater in Lelystad. 4 podia en 15 optredens. Dus dat is volgende week zaterdag is dat.
0: Oké. Nou, wat Dennis gaat zingen is leuk. Maar wat het is, dat houden we nog eventjes geheim... als een soort verrassendje op deze prachtige zomerse dag. Gaan we zometeen na 1 uur gaan we dat horen. Dus meer over het Seabottom Jazz Festival. Was het vroeger? Nu is het gewoon
1: het Seabottom.
0: Seabottom.
1: Ja,
0: heel makkelijk.
1: Maar dit is jazz, hoor ik zo.
0: Ah, van origine was het.
1: Ja.
0: Dus die naam zit er zo ingebakken.

0: Dit is Flevoland.
1: Op het moment dat je gaat internetten en je bent door je bundel heen. Je blijft gewoon internetten en dan betaal je de hoofdprijs. Dan heb je zo'n rekeningen van 60 euro erbij.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Is het jullie ook opgevallen dat het 's avonds al zo vroeg donker wordt?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist.

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Op Urk heeft vanochtend korte tijd een heg in brand gestaan. De coniferen die stonden vlak naast een basisschool. En inwoners van Flevoland die kunnen vanaf vandaag legervliegtuigen laag over horen of zien vliegen. Defensie doet namelijk mee aan de internationale oefening Falcon Leap.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel Ewout. Dan de ANWB verkeersinformatie. Een melding voor de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Amersfoort-Vathorst en Nijkerk is de weg afgesloten. Komt door een rioloverstroming. Hoogte van de poep die
8: alles komt omhoog.
7: Ja, alles komt omhoog. Ja,
8: bij de gedachte ook bij mij.
7: Dat is, dat is zeker waar. Ter hoogte van de Hardenbergerbrug.
8: Nog één keer, helemaal overnieuw. Want hier weten we niks meer van.
7: Oké, de A28 tussen Amersfoort, Vathorst en Nijkerk is de weg dicht. Dat komt door een rioloverstroming. Ja, wel. Bij de Hardenbergerbrug is dat dus. Hou daar dus rekening mee. Nog geen vertraging, maar ja. Ja.
8: Ja.
7: We zijn al wel even bezig, denk ik.
8: Shit happens.
7: Ja, precies. A27, flitsers dan, sorry. Ja. Het gaat me helemaal mis. De A27, Almere Hilversum. Bij Almere hectometer paal 108,1. En ook bij 112,4 word je gecontroleerd op je snelheid. De A6 dan, Emmeloord Lelystad. Hectometer paal 83,6 en 69,2. En op de N307 bij Dronten. Hectometer paal 105,6.
4: 19 september, dan is het Seabottom Festival weer. En een van de optredende artiesten is zometeen bij ons in de studio om daar meer over te vertellen en natuurlijk om live te zingen.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
12: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
15: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
16: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
17: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.
18: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate the gate while I check it out?

0: Blue Rolls. En Diane Reeves. Ja, ik denk ook dat elke keer dat het Lady Gaga is, maar dat is natuurlijk...
1: Nee, dat was met die andere grote.
0: Ja, dat was met...
1: Tony Bennett.
0: Tony Bennett, dank je.
1: Heel oud opgenomen. Ja, illustre duo-album is dat. Fantastisch.
0: Ja, inderdaad. Vind ik dus ook.
1: Echt leuk.
0: In ieder geval Lou Rawls dus en Diana Reeves met Fine Brown Fame.
1: Zaterdag 19 september, dan is het weer zover. Dan is het Sea Bottom Muziekfestival. En een van de optredende artiesten daar is Dennis Koppen. Die is vandaag bij ons in de studio. Dennis, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Het is een eer, denk ik, hè, om het Sea Bottom te mogen staan.
2: Zeker, zeker. Ja, ik mag hem openen.
1: Oh, ook ja. Dat nog?
2: Ook dat nog, ja.
1: En hoe ga je dat doen?
2: Hoe ik dat ga doen? Nou, natuurlijk niet in mijn eentje.
1: Nee.
2: Ik neem een big band mee. Big band Biggles uit Amsterdam.
1: Ja.
2: En die zijn met in totaal 30 man.
1: Zo.
2: Dus met een strijkorkest erbij.
1: Is wel een beetje
2: budget
1: dan.
2: dat is niet aan mij. Maar nee, we hebben inderdaad goed uitgepakt. En ja, dat wordt de aftrap van een hopelijk heel mooi festival.
0: Ben je eerder met zoveel man op het podium gestaan?
2: Ja, ja zeker. Ja, ja, ik heb al een keer een tour mogen doen met, met het Fanfarekorps Nationaal Reserves. Dat is een militair orkest.
0: Hoeveel zijn dat er?
2: Dat waren de 50.
0: Oh ja,
1: inclusief en, reserves.
2: Inclusief reserves, ja. Dus ja, dan hebben we heel Nederland doorgetoerd met een kerstshow toen de tijd. En ja, ik heb meermaals met een big band mogen spelen. Want ja, dat is natuurlijk wel het allerleukste.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het gewoon is lekker bombastisch. Het is toch geweldig?
2: Ja, er is niks zo gaaf als een echte big band. Ja.
1: Ja, maar het vergt altijd wel wat concentratie. Een beetje repeteren van tevoren? Zo,
2: dat is zeker, ja. Nee, toevallig ga ik vanavond repeteren in Amsterdam met de big band. Ja.
1: Heerlijk ook. Hoe zijn ze bij jou gekomen eigenlijk van Sea Bottom? Is dat bekend?
2: Bij het Sea Bottom. Ja. Nou, ik heb al eerder dus op het Sea Bottom gestaan in 2010, 2011, 2012. Dus al meer dan.
1: Een vaste gast.
2: Nou, dat valt wel mee, maar het is al een tijdje geleden. Ja. Er is een nieuw bestuur, hè, want het Sea Bottom, dat was vroeger inderdaad, zoals je zei, het Sea Bottom Jazz Festival.
1: Ja, dat zit ook nog zo in ons geheugen.
2: Ja, en het is nu het Sea Bottom Muziek Festival, zodat het een breder publiek aantrekt en meerdere soorten stijlen muziek omvat, wat natuurlijk ook heel leuk is.
1: Ja.
2: En een van de nieuwe bestuursleden van het Sea Bottom Muziekfestival. Die kende mij nog van vroeger. En die vroeg of ik interesse had om te komen. Ik zei, ja, zeker. Maar dan kom ik alleen als ik een hele mooie band achter me kan krijgen.
0: Ja. Want wat is er zo speciaal aan dat Sea Bottom Festival? Je hebt het al meerdere keren gestaan.
2: Ja,
0: ja. Ja, nu dus weer.
2: Ja. Nou ja, het mooie ervan is dat eigenlijk het hele theater, het Agora Theater, waar het wordt gehouden in Lelystad, helemaal open is. In alle zalen, gangen, ruimtes, foyers. En dat overal muziek te horen is de hele avond. En je kan overal vrij gaan en staan waar je wilt. En zo op die manier eigenlijk met een heel mooi kaartje kan je dus zien van joh, wat er speelt. En op die manier kan je je hele avond zelf invullen naar het entertainment wat je wilt hebben.
1: Ja.
2: En
1: zo ga je dan de hele avond met die big band te spelen?
2: Nee, zeker niet. We hebben allemaal blokken. En speelblokken. Dus wij spelen 3 kwartier. Van 7 tot 7:45. Dat is de opening. En dat gaat helemaal door tot in de late uurtjes. Inderdaad.
1: En er komt
2: dus,
1: van alles voorbij.
2: En er komt van alles voorbij. Van Edzie Rumbly. Die speelt tot een Tina Turner tribute band.
1: Ja.
2: En van alles en nog wat tussenin.
0: En het is toch ook zo dat het Sea Bottom Festival altijd een lokaal of regionaal doel steunt?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, is dat dit jaar ook weer het geval?
2: Volgens mij wel, maar daar heb je van mij te goed het antwoord.
1: Okay. Hou je dan ook rekening met het repertoire? Want je staat natuurlijk met een big band. Dan neigt het, of ja, dan is het bijna een soort verplicht. Dan moet je alle standards en alle crooners moeten dan voorbij komen.
2: Ja, dat was ook wel de wens van de organisatie.
1: Oh,
2: dus die wilden graag inderdaad terug naar de hoogtijddagen van de crooningmuziek uit de jaren 40... 30, 40, Dean Martins en Frank Sinatra's van deze wereld. En om ja, die.
1: De Red Pack, hè?
2: De Red Pack, ja, inderdaad. Dat cachet weer een beetje terug te brengen, zeg maar. Dat is hartstikke mooi natuurlijk voor een opening van zo'n mooi festival.
1: Maar dat kan dan ook niet anders dan met een grote big band.
2: Dat kan
1: niet. Kan je niet met een tapebackje aankomen?
2: Nee, zeg maar. Zeker niet. Zeker niet.
1: Doe mijn cd'tje er maar in.
2: Ja, inderdaad.
0: Straks nog even door naar Amsterdam, toch? Om te repeteren.
2: Vanavond, ja.
0: En,
2: zeker.
0: En hoe vaak ga je dat nog. Hoeveel repetitiemomenten staan er nog gepland?
2: 2. Dus vanavond en volgende week. Maandag.
0: En dan moet het staan.
2: En dan moet het staan. En dan is het zaterdag. de wedstrijd.
1: Maar dit is een soort verslaving met zo'n big band te spelen. Heb je dan meer kansen om in de loop van het jaar nog meer met ze te spelen? Of met andere big bands?
2: Ik sta er altijd open voor natuurlijk. Ja. Ik heb ook met de Q-Baskers mogen spelen uit Lelystad. Dat is ook een big band die in Lelystad die we hadden eigenlijk. Want die is nu helaas gestopt. Overal waar ze big bands hebben en vocalisten kunnen gebruiken, ben ik voor in.
0: Wil je dan niet gewoon je eigen big band?
2: Heb ik ook gehad.
0: Oh. Ja, dat heb ik ook gehad. Heb je allemaal al gedaan?
2: Dat heb ik wel gedaan in 2012 ook met de small band, zo noemden we dat. Dat was een kleinere big band, die waren met 12 man.
0: Vind ik nog steeds heel veel.
2: Dat is nog steeds veel, maar voor een big band is dat heel klein eigenlijk. Ja. Want dan heb je van elk instrument eigenlijk maar één.
0: Oh ja.
2: Alleen ja, de tijd en de economie en noem maar allemaal maar op. Dus dat is helaas toen niet heel lang doorgegaan.
0: Het lijkt me best lastig om een big band te kunnen zijn, omdat je natuurlijk, je moet iedereen betalen. Hè? Dan wordt dat prijsje, de prijskaart wordt dan automatisch ook hoger. En dan wil misschien niet iedereen meer daar geld voor uitgeven.
2: Ja, dat is het ook. Ja, ja. Dat is het ook. Ja.
1: Maar in jouw geval was het dus Dennis en zijn 12 koppen band.
2: Ja. Leuk, ja, precies.
0: Leuk. Inderdaad, een goede afdeling doen.
2: Een goede marketing, ja, zeker.
1: Maar staat er nog iets op het programma dan dit jaar voor jou ook nog? Of is dit eigenlijk misschien wel...
2: Dit is wel mijn klapper van het jaar, zeker. Ja. Ik heb wel leuke optredens in mijn eentje, zeg maar. Ik speel ook nog gitaar en ik speel nog vaak op in Zwolle. En ik ga overal en ergens naartoe.
1: Hoe zijn de mensen die meekijken? Is dit jouw broer? Of?
2: Nee, dat ben ik. Ah. Ja, maar dan met haar nog. Ja,
1: ik wou wel eens...
2: Precies, en een bril, ja.
0: Als dit jouw grootste optreden is van het jaar, hoe zit het met de zenuwen?
2: De zenuwen? Ja, dat gaat wel goed eigenlijk. Okay. Ik vind dit denk ik enger.
1: Als je dan zo'n mooi groot concert, dan zijn er te veel liedjes eigenlijk om allemaal te spelen.
2: Ja.
1: Hoe maak je de selectie dan ook?
2: Ja, je moet echt een keuze maken van wat kennen de mensen eigenlijk. Dus je wil eigenlijk hele herkenbare nummers spelen, die ook de band lekker weg kan spelen, zeg maar. Waar ze ervaring mee hebben en waar je zelf ook goed bij voelt. Ja. Want als je dat niet over kan brengen, dan houdt het een beetje op. Dus,
1: ligt alvast een tipje van, waar ga je mee openen?
2: Waar ik mee ga openen? Waar ik mee ga openen is een nummer...
1: Dat is natuurlijk groot.
2: Ja.
1: Dat moet wel gelijk aandacht hebben.
2: De opening wordt het nummer It Had Better Be Tonight. In de uitvoering van Michael Bublé.
0: Oh.
2: En dat is een heel swingend nummer. Met een beetje een salsa sausje eroverheen. Oh. En dat is meteen met gestrekt benen erin.
0: Met zo'n big band. Geweldig.
2: Ja.
1: Dat gaat helemaal goed komen. 19 september dus op het Seabottom Muziekfestival. Een van die andere nummers die ga je vandaag voor ons doen. Zonder big band. Maar wel met big band.
2: Big band, yes.
1: Welk nummer is het?
2: Het nummer is Come Fly With Me.
1: Ja, natuurlijk van de onvolprezen.
2: Frank Sinatra.
1: Ja, dat heeft timing nodig. Dat heeft
2: zeker
1: alles nodig. Dus zeker. We hopen dat het er vandaag uitkomt. Het is een beetje koud hier zonder.
0: Nu geef je me dus nog meer zenuwen aan.
1: Ja, ik leg het graag hoger.
0: Het is niet live.
1: Ik weet dat hij het aan kan dan ook.
0: Daarom.
1: Wil je naar ons illustere podium gaan? Waar
2: zeker.
1: Waar heel veel mensen hebben gestaan.
2: Dank je wel.
1: Heel veel succes. En heel veel plezier ook bij Seabottom Muziekfestival.
0: Ja,
1: 19 september.
0: 19 september dus in het Agoré Theater in Lelystad. 4 podia, 15 optredens. Ik heb het inderdaad over dat prachtige Seabottom Festival. En Dennis Koppen die gaat nu alvast een voorproefje doen. Hij is hier live in de herberg met Come Fly With Me.

0: Alleen aan de gezichten van de toeschouwers daar vaak te zien is het zo van, het komt niet helemaal over.
1: Ja, het is goed dat je mee gestopt bent hier met dansen, want dat is gewoon echt niet, dat is niet oké.
0: Ja. Nee. Dat heb ik ook altijd als muziek hoor van Michael Jackson. Dan ga je dansen als Michael Jackson. Althans, tuurlijk. Dat denk je dan.
1: Ja.
2: Het is meer houten Klaas.
1: Ik heb hier wel eens, wat is het, 1/2 jaar geleden bij Studio Flevoland ook geleerd hoe de moonwalk moest doen.
0: Ja.
1: Maar ik heb het nog steeds niet geleerd.
0: Dat is lastig, hè?
1: Het is niet te doen.
0: Nee.
1: Kan jij het?
0: Een beetje. Ah. Maar je moet goede schoenen en een goede vloer hebben. Als een van de twee tegen zit, dan wordt het helemaal niks. Nee, we hebben niet de goede vloer.
1: Deze vloer.
0: En met gimpelen op, dan lukt het ook niet. Op sokken op deze vloer lukt het nog wel. Maar dan heb je ook zo spagaten
1: pakken. Heb je een knijper voor je neus? Dan doe ik even mijn schoenen uit.
0: Nou, laat.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is 1 minuut over 2:30. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Op Urk heeft vanochtend een korte tijd een heg in brand gestaan. De coniferen die stonden vlak naast een basisschool. Directeur Daniel Wijma die zag het vuur en stuurde de kinderen direct naar binnen. Daarna pakte hij de brandslang om alles te blussen. En volgens de brandweer was de brand binnen 10 minuten uit. Mede dankzij het snelle ingrijpen van de directeur. En inwoners van Flevoland die kunnen vanaf vandaag legervliegtuigen laag over horen of zien vliegen. Defensie doet mee aan de internationale oefening Falcon Leap. Onze provincie die ligt in het vlieggebied van de deelnemende toestellen. Oefening vindt plaats in Groningen, Noord-Brabant en België. En Defensie oefent met het droppen van vracht en parachutisten. Falcon Leap duurt nog tot en met 18 september.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt op uitgebreide schaal en er trekken wat sluierwolken over. Onder invloed van een meest matige wind uit een westelijke richting warmt het snel op naar 25 tot lokaal zelfs 27 graden. En dat zijn zomerse temperaturen. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe en krijgt de zon het een stukje lastiger. Vanavond blijft het wel overwegend droog, maar de bewolking neemt verder toe. En vannacht liggen de minimumtemperaturen tussen de 14 en 17 graden. Morgen starten we weliswaar nog droog in provincie Flevoland, maar in de middag volgt er enige tijd regen. De temperatuur ligt een stuk lager dan vandaag met hooguit 17 tot 19 graden.
14: Dankjewel Floris. Dan de ANWB verkeersinformatie. Een vertraging op de A6 Emmeloord Lelystad. Tussen afrit Urk en afrit Zwifterband doe je er 5 minuten lang over. En nog een melding voor de A28 Amersfoort-Vathorst naar Nijkerk en ook de andere kant op. Daar is de weg dicht. Dat komt doordat er heel veel troep op de weg ligt. Er is een rioloverstroming. Je kunt omrijden, dat kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En ook de andere kant op natuurlijk via de A50 en de A1. Dan nog flitsers op de A27 Almere-Hilversum bij Almere hectometerpaal 112,4. En er staat er ook eentje bij 108,1. Op de A6 dan Muidenberg-Lelystad bij Lelystad 69,2. En ook bij 83,6. En de laatste die staat op de N307 bij Dronten hectometerpaal 105,6.
11: Dit is Herberg Flevoland.

0: When Smokey Sings, en dat ging natuurlijk over Smokey Robinson. De man van Motown, ABC was dat. En je hoorde daarvoor ook nog andere muziek. Ja, het shownieuws eigenlijk voor vandaag gaat ook wel een beetje over dat Ongehoord Nederland. Er is wel een hoop gedoe over en zo, weet je wel. NPO die verzoekt de minister alsnog om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Naar uitspraken en naar vertonen van beelden. Ander leuker nieuws, dat gaat over Peter en Jan.
1: Ja, Peter en Jan, ze gaan het weer doen.
0: Ach, toch wel?
1: Ja, ze gaan het weer doen. Ja, toch weer samen.
0: Waar hebben we het over voordat mensen rare gedachten krijgen?
1: Nee, het gouden televisiering gaat.
0: Oh, ja. Er zijn een hoop leuke voor genomineerd.
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Even kijken, wie nog meer ook weer. Ja, goede vraag.
0: Dat staat hier. Ja, Joop van den Ende krijgt de oeuvring. Dat vind ik meer dan terecht. Die dat had die man al sowieso eerder. Maar ik denk dat hij dat zelf ook heeft tegengehouden. Want daar is hij niet zo van.
1: Nee, maar het is ook vaak een beetje misschien... Als je het eenmaal hebt, weet je, dan is het ook gewoon...
0: Bijna een einde carrière, toch? Dan is het einde. Ja, dan kan je weg.
1: Ja, dus ik snap op zich wel dat je het een beetje probeert tegen te houden.
0: Ja.
1: Wie is allemaal genomineerd? Volgens mij het zou wel weer B&B voor Liefdes ook zijn, of dat niet?
0: Nee, okay, toch?
1: Nee.
0: Huh?
1: Ja,
0: ik denk het wel.
1: Ja, wel. Ja,
0: eerlijk
1: wel.
0: Gezegd ook.
1: Ja, er is nu nog een grote nominatieronde volgens mij nu nog.
0: Het wordt steeds verder een beetje getrechterd, zoals ze dat noemen.
1: Ja.
0: Oké, Slimste Mens gaat ook weer van start. Vind ik ook echt leuk, want je gaat meedoen.
1: Ja.
0: Altijd.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Nou, en ik vind mezelf ook altijd heel slim.
0: Ja, als je thuis op de bank zit, denk je van, ik weet best veel.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat als we meedoen, dan één vraag weet je, maar de rest helemaal niet.
1: Maar dat is echt in de beginfase. Als je dan wat verder bent in die finale week en zo, nou sorry. Dan.
0: Maar dat hebben de BN'ers ook, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Was toen toch ook iemand die zei van, nou, ik weet eigenlijk best wel veel, maar in die aflevering, ik heb geen pepernoot geraakt. Nee, helemaal niks. Ik heb helemaal nul kunnen zeggen. Wie was dat toch ook alweer? Maar goed, maakt niet uit.
1: Wat vind je trouwens dan van, want nu wordt het natuurlijk niet meer gepresenteerd door Philip Frederiks, al een tijdje door Herman van der Zand.
0: Ja. Ja, nou, het gaat meer om het programma. Herman heeft ook wel de droge humor.
1: Ja,
0: ik vind alleen jammer dat Maarten van Rossum er niet meer bij zit.
1: Nee, dat vind ik ook. Ja, dat was wel echt nodig.
0: Ik vind haar nou niet zo dat ik zeg van de goede vervanger van Maarten van Rossum.
1: Nee. Ja, Herman is wel goed voor Philip. Herman deed toch ook altijd met een mes op tafel?
0: Ja,
1: ook al. Ja, dus hij was al een beetje.
0: Hij is wel gepokt tegen mazzel.
1: Ja.
0: Nieuwe deelnemers zijn Claudia de Breij, Caro Emmelt is dat volgens mij, en Rob Campus.
1: Die
0: gaat,
1: leuk.
0: Ja, die gaat meedoen. Groot nieuws uit de theaterwereld. John van Eert die stopt met zijn productiebedrijf.
1: Ja, dat heette toch het pretpark?
0: Het pretpakhuis. Het
1: pretpakhuis, ja.
0: Ja, heeft hij ooit, jaren geleden, heeft hij dat zelf helemaal opgezet met zijn man. Klein bedrijfje, heeft leuke producties gemaakt. Maar we zagen het al een beetje aankomen dat Joey Schalkens eigenlijk zijn nieuwe ster, dat was de nieuwe Harry Vermeulen, die speelt dan de rol die John van Eert altijd speelde, die gaat nu andere dingen doen. En, dus en Joey was laatst hier en die deed daar toch wel een beetje schichtig over. Ja, nee, nou, ik ga gewoon een keertje wat anders doen. En dan daarna dan denk ik dat ik gewoon weer terug ga. Maar
1: en gaat daarom dan John van Eert stoppen met dat bedrijf?
0: Omdat nee, dat dus... niet. Er is een verschil van visie tussen hem en zijn uitvoerend producent. Zonde, want er gaat dan weer een theater maken. Gaat er teloor.
1: En daar moeten we zuinig op zijn.
0: Ja, vind ik ook jammer dat dat eruit is. Want hij maakte altijd wel hele leuke producties.
1: Ja.
0: Nou, en misschien afgelopen weekend hebben we het wel gezien. Ik niet. Mijn dochter is er wel heen geweest. Die stond in een overvol Ziggo.
1: Oh, Roxy Dekker.
0: Roxy Dekker.
1: Roxy Dekker.
0: Ja, ze klinkt af en toe als een smurf.
1: Ja, er was iets misgegaan met de autotune of zoiets.
0: Ja, nou...
1: Of was dat niet misgegaan?
0: Stemmen beweren nu dat het een prank was van haar vriendje, van Koen. Want de bankzitters, daar zit Koen in.
1: Dat YouTube-kanaal,
0: Dat YouTube-kanaal, die hebben natuurlijk ook een beetje mee willen snoepen. Van hij in ieder geval van zijn vriendinnetje. Ja. Wat hij dan buiten sowieso nu ook in de Ziggo doet.
1: Ja.
0: Ze hebben volgens mij een beetje lopen kloten zelf met de autotune.
1: Dat denk ik dan wel, dat moet dan haar zo.
0: En expres. Maar Roxy heeft dus een eigen mix op haar oortjes. Dus die heeft helemaal niets gehoord.
1: Nee, want ik zag ook een filmpje inderdaad voorbij komen. En hoorde je in één keer.
0: Als een smurf.
1: En ze ging gewoon door. Dus ik denk, als je dat hoort, sorry. Maar dan zou
0: nee, dat heeft zij zelf niet gehoord. Maar ik vind het wel een goede grap.
1: Ja.
0: Ik denk dat dat binnenkort wel op het YouTube-kanaal van de bankzitters uitkomt. Ja. Of ergens. Iemand heeft er iets mee gedaan.
1: Over Roxy gesproken. Zij gaat de Johan Cruijff Arena bespelen. Heb
0: maar hoe ze dat ook weer gedaan heeft, hè?
1: Ja.
0: Louis van Gaal is bijna nooit ergens voor te porren.
1: Nee.
0: Er komt gewoon een filmpje en zij staat in de Johan Cruijff Arena. Staat zijn balletje iets mee te doen. Nou, dat lukt natuurlijk. En dan zegt hij van, nou, jij kan beter iets anders doen. Want dit is echt helemaal niks.
1: En dan
0: ik zou jou niet in de Johan Cruijff Arena laten spelen.
1: Nou, dan zegt ze, oké, geen voetbal.
0: Maar kan hij wel staan.
1: Ja, kan hij wel staan. En dan staat ze gewoon met een concert. Ja, 24 april 2027.
0: Ja, maar daar komt 25 en 26 of 23 komt daar nog wel bij, hoor.
1: Denk je,
0: Ja, ik sowieso 1, 2, misschien wel 3.
1: Maar er past toch iets wat 60, 70.000 man in, toch?
0: 50 per concert.
1: Zoiets, ja, dat is ja, toch...
0: Twee gaat ze er wel doen.
1: 100.000 mensen naar ja. Roxy Dekker.
0: Ja, ik vind het fantastisch voor haar. Maar ik vraag alleen, wat is nou waardoor iedereen naar Roxy Dekker gaat?
1: Het is gewoon heel leuk, denk ik.
0: Is dat het gewoon, is dat het geheime wapen? En leuke plaatjes die allemaal op elkaar lijken, maar wel leuk gewoon?
1: Dat denk ik, ja.
0: Moeten
1: ja.
0: We, nou, zullen we toch nog één keer gaan analyseren dan wat nou eigenlijk ja, zo leuk is aan Roxy Dekker? Dekker?
1: En als jij thuis zit en denkt van ja, Roxy Dekker, ja, ik weet het nog niet helemaal. Geef ook je mening over Roxy Dekker.
0: Of juist wel, hè?
1: Of misschien laat van, je bent helemaal fan van. Waarom ben je dan zo fan van Roxy Dekker? Ja, want ja, ze moet wel dan hè, die Johan Cruijff Arena uitverkopen.
0: Dus. Probeer ons nou eens te overtuigen van wat ja. Roxy Dekker zo leuk maakt.
1: Nou, huh? De tijd gaat nu in.
0: Oké. Okay.

0: Ben je er al uit?
1: Je kan hier goed op dansen.
2: Ja, dat zeker, ja, inderdaad.
1: En het is wel gewoon lekker, het ligt lekker in de oren. Ja, nee, ik zou op zich ook wel een kaart.
2: Viel ook op. Ik heb heel veel sociale media filmpjes gezien. Iedereen was daar ook, hè, uit Nederland. Heel entertainment en showbiz en sportwereld zat daar.
1: Maar we zagen net ook een videoclip op de achtergrond bij jou. Daar zit dan ook Linda de Mol in.
2: Ja.
1: Is het dan gewoon misschien dat Roxy Dekker, iedereen loopt weg met Roxy Dekker? Is dat dan misschien
2: dat
1: het?
2: Wel, ja.
1: Dat ze gewoon zo leuk en
2: the girl next door.
1: Dat is het.
2: Dat zal het zijn.
1: Dat is het. Nou, dan gaat ze sowieso denk ik wel die Johan Cruijff Arena uitverkopen. Jij zegt twee keer, hè?
2: Nou, ik denk zelfs eerlijk gezegd, ik wil het dan ook wel meemaken volgend jaar.
1: Nou,
2: dus.
1: Nou, gaan we toch heen?
2: Gaan we erheen. Dit is Roxy Music.
1: Hey, nog een Roxy.
2: Nog een Roxy. Ja. Nee, nog een Roxy naar de andere. Ja. Hebben we nog iets met Roxy?
1: Gaan we even kijken.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Moet je altijd doen, hè? Drive Safe, Miles Smith samen met Niall Horan en Roxy. Nog een Roxy dus, die zat daarvoor met music en dance. Away. We hebben nog naar meer Roxy's gezocht, maar we kwamen uit op...
1: Roxy Trekker?
0: Roxy Trekker van Jorine Sterker. Ja, dat vonden we eigenlijk een beetje afbreuk doen aan Roxy Dekker.
1: Die dus inderdaad volgend jaar in de Johan Cruijff Arena staat.
0: Ja, 1, 2 of misschien wel 3 dagen. Morgen hebben wij ook weer in onze herberg een muzikale gast. Dat is namelijk Patricia Verhagen.
1: Ze niet staat op... de nicht van Marco Verhagen trouwens.
0: Nee. Maar even. Ik kan hier wat over zeggen, maar dat ga ik niet doen. Oh. Zij staat aanstaande zondag staat ze in Theater Poza in Lelystad... met een mooi pianoprogramma. Zij speelt dingen van natuurlijk bekende componisten... Beethoven, Debussy, maar ook nieuwe onbekende componisten uit Oekraïne... zoals Lysenko en Barvinsky. Dat wordt een mooi stukje. Morgen,
1: ja, dat,
0: dus
1: denk
0: dat gaan
1: ik
0: we
1: wel.
0: Dan doen. Zometeen, ook over mooie stukjes gesproken. Mooie muziekstukjes dan weliswaar. Tussen 2 en 3 uur. Jordi Bouw met Flevoland Muziekland.
1: Ja, heeft u nog leuke muziek? Vast.
0: Oh, vast wel. Ja. Zullen we vast alles gaan klappen wat hij gaat draaien?
1: Robbie Williams.
0: Ja, Eruption heeft hij ook nog.
1: Douwe Bob natuurlijk.
0: Ja, Mike Oldfield gaat hij draaien. Alex Rarman gaat hij ook nog draaien. En Amy Winehouse. Nou, hartstikke leuk.
1: En nog Kiek gaat hij spelen.
0: En daarna nog Studio Flevoland. Dus alle reden om te blijven luisteren vanmiddag.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Op het moment dat je gaat internetten en je bent door je bundel heen. Je blijft gewoon internetten en dan betaal je de hoofdprijs. Dan heb je zo rekeningen van €60 erbij.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Is het jullie ook opgevallen dat het 's avonds al zo vroeg donker wordt?
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking.

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
2: Pongkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
3: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Op Urk heeft vanochtend korte tijd een heg in brand gestaan. Coniferen stonden vlak naast een basisschool. En inwoners van Flevoland die kunnen vanaf vandaag legervliegtuigen laag over horen of zien vliegen. Defensie doet mee aan de internationale oefening Falcon Leap.
6: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 2 uur.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf en 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: En nationaal krijg je de verkeersinformatie. Er zijn problemen op de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst 25 minuten vertraging. Daar is de weg dicht vanwege een rioloverstroming en een veiligheidsrisico. Dus even omrijden als je dat kunt. En vanwege die problemen op de A28 ook wat vertraging op de N301 Almere-Barneveld. Tussen de N704 en Nijkerk een kwartier stilstaan. Dan de snelheidscontroles op de A27 richting Hilversum bij Almere bij 108,1. En er zou ook een flitser staan bij 112,4. Dan Almere-Barneveld tussen de N704 en Nijkerk een kwartier stilstaan. Dan de snelheidscontroles op de A27 richting Hilversum bij Almere bij 108,1. En er zou ook een flitser staan bij 112,4. Dan de A6 richting Lelystad bij 69,2. En ook een radarcontrole op de Hanzeweg, dat is de N307 bij Dronten in beide richtingen bij hectometerpaal 105,6. Het weekend is weer voorbij en op deze maandagmiddag weer een uurtje muziek voor je. Ik begin zo met Robbie Williams en Rock DJ.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Eerder ANWB rijopleiding, nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
11: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
15: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Goedemiddag.
18: Flevoland Muziekland.
17: Jordi Bouw.

Eruption en I Can't Stand the Rain. Nou, als je er niet tegen kan, dan is vandaag een mooie dag voor jou. Want het is stralend buiten, maar er gaat wel het een en ander veranderen natuurlijk. Dus geniet er nog maar eventjes van, zou ik zeggen. Het is 2:13 geworden. Welkom bij een uurtje Flevoland Muziekland op de maandag. En ik wil nog even met je terugblikken op de vrijdagavond. Misschien heb je het wel meegekregen dat ik vrijdag vertelde dat ik die avond naar een bingo zou gaan. Nou, dat heb ik gedaan. Een zaal met 120 fanatiekelingen. Iedereen zat er helemaal klaar voor. En raad eens wie de bingo had. Dat was ik. 15 euro heb ik gewonnen die vrijdagavond. Maar de inleg was 17,50. Dus ik heb nog een beetje verlies gedraaid. Maar goed, wel een leuke avond gehad. En dat is het belangrijkste natuurlijk. En die dag daarna was er veel muziek bij mij in de stad. Ik woon in de binnenstad van Kampen. Er is altijd wel wat te doen. Nou, afgelopen zaterdag was dat ook. Toen waren er heel veel verschillende blaasorkesten bij mij in de buurt. En ik heb ook wat opgenomen van die muziek. En ik ben heel benieuwd of jij raadt welk nummer het is. Ik had er zelf nog wel wat moeite mee. Het kostte een paar minuten voordat ik dacht, oh ja, dat is dat liedje. Nou, ik laat jou het zo meteen ook horen. En als jij weet welk nummer het is, dan kun je dat aan me doorgeven op 0320 28 50 50. Je kunt bellen of appen op dat telefoonnummer. Zometeen laat ik je dat fragment horen. Eerst nog wat muziek. Dit is Douwe Bob. And This World Is Our Home. All right.

Mike Oldfield, Moonlight Shadow. En daarvoor hoorde je Douwe Bob bij Flevoland. En This World Is Our Home. En ik vertelde je ook nog dat verhaal over die blaasorkesten. Hè, dit weekend bij mij in de buurt. Er waren verschillende blaasorkesten waren overal in de stad. Van alles en nog wat aan het spelen. En ik heb ook wat opgenomen. En aan jou de taak en de opdracht om te raden welk liedje het is. En ik had er zelf wat moeite mee. Ik was het aan het opnemen zaterdag en toen dacht ik, ja, wat is dit nou toch ook weer voor liedje? En toen op een gegeven moment dacht ik, oh ja, dat is die. Dus ik ben benieuwd of jij hetzelfde hebt. Spits je oren zou ik zeggen. En als je weet hoe dit liedje heet, stuur dat dan aan me via WhatsApp 0320 28 50 50. Daar komt-ie.

Misschien ben je nu wel aan het meeneuren, je net als ik. Maar ja, wat is ook alweer de titel van dat nummer? Nou, zal ik al een hint geven? Nee, ik wacht nog heel even. En als je het nu al weet, stuur het dan aan me. Dan heb ik misschien wel voor jou een leuke prijs. 0320 28 50 50. Dit is Alex Warren en Pessa.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea.

0: Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is precies 2:30. Goedemiddag. Op Urk heeft vanochtend korte tijd een heg in brand gestaan. De coniferen stonden naast een basisschool. Directeur Daniel Wijma zag het vuur en stuurde de kinderen direct naar binnen. Daarna pakte hij de brandslang om het vuur zelf te blussen. Volgens de brandweer was de brand binnen 10 minuten uit, mede dankzij het snelle ingrijpen van de directeur. Inwoners van Flevoland die kunnen vanaf vandaag legervliegtuigen laag over horen of zien vliegen. Defensie doet mee aan de internationale oefening Falcon Leap. Onze provincie ligt in het vlieggebied van de deelnemende toestellen. De oefening vindt plaats in Groningen, Noord-Brabant en België. Defensie oefent met het droppen van vracht en parachutisten. Falcon Leap duurt tot en met 18 september. En observatorium Robert Morris, dus tussen Lelystad en Zwifterband, moet een monument worden. Dat wil Landart Flevoland en die is daarom een petitie begonnen. Je hoort Martine van Kampen van Landart Flevoland.
8: Eigenlijk zo'n monumentstatus zorgt ervoor dat je voor de langere termijn die status kan beschermen. En dat het duidelijk is, ook als bijvoorbeeld ik niet meer er ben of andere mensen zijn er niet meer, dat dit een bijzondere plek is en dat we daar iets, dat we die moeten behouden.
7: En ook wel een bekende plek, want in de zomer wordt er altijd het poëziefestival Sensation gehouden. En dat is zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio. Dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt op uitgebreide schaal en er trekken wat sluierwolken over. Onder invloed van een meest matige wind uit een westelijke richting warmt het snel op naar 25 tot lokaal zelfs 27 graden. En dat zijn zomerse temperaturen. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe en krijgt de zon het een stukje lastiger. Vanavond blijft het wel overwegend droog, maar de bewolking neemt verder toe en vannacht liggen de minimumtemperaturen tussen de 14 en 17 graden. Morgen starten we weliswaar nog droog in provincie Flevoland, maar in de middag volgt er enige tijd regen. De temperatuur ligt een stuk lager dan vandaag met hooguit 17 tot 19 graden.
7: Dankjewel, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn grote problemen op de A28. Vanaf Nijkerk richting Amersfoort is de weg dicht vanwege rioolproblemen. Dus je moet daar even zien om te rijden, want je kunt er niet door. Daarom ook flink wat vertraging op de wegen rondom die A28. Bijvoorbeeld op de N301 Almere-Barneveld tussen de N705 en de afrit Nijkerkerveen. 25 minuten. En dan de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, zo'n 5 minuten oponthoud. Dan kijk ik even naar de snelheidscontroles. Op de A27 richting Hilversum bij Almere bij 112,4. En op de N307, daar vind je ook een flitser. Dat is de Hanzeweg bij Dronten in beide richtingen bij hectometerpaal 105,6. Nou, heb je op een andere plek in Flevoland de snelheidscontrole gezien? Geef het dan even door via de app van Flitsmeister. Frustrerend, hè, als je er niet op komt. Ik laat het nog één keer aan je horen.

0: Ja, ik heb dit zelf opgenomen afgelopen zaterdag. Het werd gespeeld door een blaasbandje. En ja, ik ben op zoek naar de titel van het originele nummer. Ik zal eens even kijken of ik al wat antwoorden heb binnengekregen. Nee, tot nu toe niet. Dat betekent dat die echt wel heel lastig is. Dus ik ga een hint geven. De titel is bijna hetzelfde als dat televisieprogramma... Een talentenjacht met de draaiende rode stoelen. Hoe heet dat programma? Nou, dan kom je heel dicht in de buurt van de titel van dat nummer. Als je eruit bent, dan mag je me een appje sturen. 0320 28 50 50.
1: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

zou het gewoon proberen. Keihard meezingen en dan hopen dat de regen niet komt. Of het helpt, dat vraag ik me af. Maar Suzanne Freek maakte er een nummer over. Nooit meer regen. En daarvoor Dire Straits en de Sultans of Swing. Marion deed een heel dappere poging. Chapeau, petje af. Marion die zegt... Het lijkt dat liedje Hope of Deliverance van Paul McCartney... Het heeft er wel iets van weg. Maar het is niet goed. Dat is niet de titel van het nummer dat ik zoek... wat gespeeld werd door die blaasband afgelopen zaterdag. Ik ga ze denk ik toch op hun kop geven. Want het is te moeilijk wat zij speelden. Iedereen kan het wel meezingen, denk ik. Maar hoe heet dat nou ook alweer? Ik gaf je al de hint. De titel is bijna hetzelfde als dat televisieprogramma... die talentenjacht hè, met de stoelen die moeten omdraaien en een knop... Nou, dan bedoel ik The Voice. En de titel van het nummer is You're the Voice van John Farnham. Ja, als je dit dan nu zo hoort, dan denk je... Oh ja, dat is hem natuurlijk. Maar ja, kom er maar eens op, hè. Er is niemand die het goed had, dus ik denk dat de directeur blij met me is. De prijzenkast blijft nog eventjes gesloten.

John Farnham en George the Voice. En dat is dus het nummer wat ik zocht. Dat speelde dat blaasorkest afgelopen zaterdag bij mij in de buurt. Maar het is ook wel lastig hoor. Leuk dat je hebt meegedacht. En misschien zat je in de buurt, maar kwam je er gewoon niet op. Dat is helemaal niet erg. Het is ook maandagmiddag. Hè. De week moet nog een beetje opgestart worden. Waarschijnlijk als ik je dit morgen had laten horen, dan had je het in één keer geweten. Zo simpel is het natuurlijk ook. Zometeen Studio Flevoland met Odeke. We hebben het onder meer over een kringloop, maar dan met allerlei kerstspulletjes. Dat wordt over een paar weken geopend in Lelystad, in de Waagpassage. Nou, waarom dat nodig is, dat hoor je straks in Studio Flevoland. Eerst heb ik nog wat muziek voor je. Zometeen Lionel Richie en Selah. En eerst The Foundations. En Build Me Up, Buttercup.

0: Dit is Flevoland.
1: Op het moment dat je gaat internetten en je bent door je bundel heen. Je blijft gewoon internetten en dan betaal je de hoofdprijs. Dan heb je zo rekeningen van 60 euro erbij.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Is het jullie ook opgevallen dat het 's avonds al zo vroeg donker wordt?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, gemeente Almere en provincie Flevoland.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Op Urk heeft vanochtend korte tijd een heg in brand gestaan. De coniferen stonden naast een basisschool. En volgens de brandweer was de brand binnen 10 minuten uit, mede dankzij het snelle ingrijpen van de directeur. En inwoners van onze provincie die kunnen vanaf vandaag legervliegtuigen laag over horen of zien vliegen. Defensie doet mee aan de internationale oefening Falcon Leap. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je om 3:30.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3:00.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aan de
11: ANWB Verkeersinformatie. We beginnen met een iets wat vreemde situatie op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk is er langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Dat komt door een afgesloten weg. En dat heeft te maken met een overstroming van het riool. En er is een veiligheidsrisico. Of dat nou komt door de gladheid op de weg of dat het heel vies is, dat weet ik niet. In ieder geval wordt er bij de Hardenbergerbrug van alles gerepareerd op dit moment. Omrijden moet je via Apeldoorn, dat is de A1 en de A50. Dan de N301, Almere-Barneveld tussen de N704 en Nijkerk. 10 minuten vertraging. N301 Barneveld-Almere tussen Nijkerk en de A28, 4 minuten. En tussen afrit Nijkerkerveen en Nijkerk, daar een kwartier. Dat heeft natuurlijk met die overstroming op die A28 te maken. Dan de N305 Dronten-Almere tussen afrit Harderwijk en Zwolle. Nee, Zeewolde moet ik zeggen. Tussen afrit Harderwijk en Zeewolde, 10 minuten. En de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50, 5 minuten. Nou, geflitst wordt er op de N307 bij Dronten. Dat is bij hectometerpaaltje 105,6.
8: Wie zijn de leerwerktalenten en bedrijven van dit jaar? Nou, in Lelystad worden binnenkort de winnaars bekendgemaakt. En je hoort er zo meteen al meer over in Studio Flevoland.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
14: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
15: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
16: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
15: NRV.
16: Waar vraag je dat?
15: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
16: Wij?
15: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
17: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
18: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
17: NRV.
19: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
20: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
20: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Pink en Lily Rose Cooper en True Love. Goedemiddag, Odeke.
1: Goedemiddag, Jordi.
0: Nou, daar zit je dan.
1: Ja.
0: Laatste week.
1: Oh, heerlijk. Ik ben zo ontzettend aan het aftellen. Ik kijk zo uit naar mijn niet naar mijn verjaardag, maar naar mijn vakantie.
0: Ja, dat ook toch, ja.
1: Ja, bijna jarig zijn we ook alweer. Maar nee, ik ben echt toe aan mijn vakantie, want iedereen is natuurlijk al weg geweest. En ik heb geen kinderen, dus dan kan ik zelf mijn vakantieperiode uitkiezen. En dat is al jaren de maand september.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Dan heb je wel aan het begin van het jaar om iets om naar uit te kijken natuurlijk. Maar dan duurt het nog wel heel lang voordat je dan uiteindelijk vakantie hebt.
1: Het duurt heel erg lang. En ik probeer het altijd zo strategisch genoeg in september te plannen. Zodat ik dan ook nog een stukje van oktober heb. Dan klinkt het net van ik ben in september vrij, ik begin in oktober weer.
0: Ja.
1: Dus dit jaar ga ik dus per, 14, wat is het over een week?
0: Ja, 14,
1: ja, denk ik, hè? 14 september heb ik 3 weken vakantie. Moet je het zonder me doen hier?
0: Ja.
1: Nou, heb je er zin in?
0: Nee, ik vind dat wel gezellig met jou.
1: Ja. Ja, maar jij mag lekker in november weer weg.
0: Dat is waar, maar dan heb ik maar 2 weken.
1: Oh ja.
0: Maar ik heb alweer wat vakantie gehad natuurlijk. Dus nee hoor, het is je gegund. En deze week nog even lekker knallen, toch?
1: Zeker, en dan stap ik rechtstreeks op het vliegtuig naar Oslo.

0: come on and let me out.
1: Ah, dat is altijd prettig als artiesten zelf het liedje afkondigen. Christina Aguilera. En je had nog wat
2: verkeersinformatie. Oh ja, sorry. Ik zit helemaal klaar voor het gesprek. Maar ik dacht, nee, we moeten nog even een serviceberichtje voor als je in de auto zit. Want de A28 is op dit moment nu aan beide kanten dicht. Dan heb ik het over de A28 richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk. Maar ook de andere kant op is die ook dicht. En dat heeft te maken met een rioloverstroming en een veiligheidsrisico wat daaraan vastzit. Bij de Hardenbergerbrug, je moet omrijden via Apeldoorn via de A1 en de A50. En via de andere kant is dat natuurlijk ook zo. Op dit moment levert dat je zo'n 5 tot 6 minuten extra reistijd op.
1: Een diploma op zak hebben, dat is mooi natuurlijk. Maar daarmee ben je nog niet automatisch klaar voor de arbeidsmarkt. En, want juist op de werkvloer leer je wat het betekent om een vak uit te kunnen oefenen.
2: Ja, in Lelystad wordt binnenkort de beste leerwerkbedrijf en talent van 2026 gekozen. En Sander Post die is hier. Hij is de directeur van het werkbedrijf Lelystad. Goedemiddag, Sander.
3: Goedemiddag.
2: Ja, wanneer is een bedrijf volgens jou nou echt een goed leerwerkbedrijf?
3: Nou, je bent een goed leerwerkbedrijf wanneer je in je hele werkprocessen ook aandacht besteedt aan de ontwikkeling van mensen. Je hebt zeker vroeger had je bedrijven waar je binnenkwam, je salaris verdiende en je werk moest doen. En als het niet meer lukte, dan kon je een andere baan zoeken. En door die arbeidsmarktkrapte zie je dat heel veel bedrijven ook echt hun best doen om mensen aan boord te krijgen en aan boord te houden.
2: Ja, want je zegt dus al twee dingen. Het is aan boord houden en aan boord krijgen. Dus het is voor medewerkers waarin het werk verandert dat je daar dan opleidingen voor biedt.
3: Ja. En kijk, vroeger werd er heel klassiek gedacht. Je hebt werk en je hebt opleiden. En werk doe je op de werkvloer en opleiden doe je in de schoolbanken. En we leren steeds meer dat werk en leren eigenlijk hetzelfde is. Want als ik naar mezelf kijk, ik heb heel veel opleidingen gedaan. Maar als ik kijk naar de kwaliteiten die ik dan misschien mag hebben, we zijn die vooral ontwikkeld door het te doen. En dat doe je op de werkvloer. En dat kun je heel goed begeleiden. En er zijn bedrijven die daar echt een voorsprong in hebben. En op de werkvloer zo organiseren dat je aldoende kunt leren en daar ook echt diploma's voor kunt krijgen zelfs. Ja, terwijl je werkt.
1: Maar doen bedrijven dat dan alleen maar vanwege de krapte op de arbeidsmarkt?
3: Nou, ik denk dat twee dingen spelen. Ik denk dat de krapte op de arbeidsmarkt een heel belangrijke factor is waardoor dat meer gebeurt. En je ziet bedrijven waarbij technologische ontwikkeling heel belangrijk zijn, dat het al veel, veel langer gebeurde. Ik heb vroeger bij ICT-bedrijven gewerkt en daar gebeurde dat al lang. Er was ook heel veel krapte. Dat was heel moeilijk om mensen te vinden. Dus hadden ze noodzaak om zich te presenteren als een interessante werkgever. En daarvoor is het tempo van ontwikkelingen zo hoog. Dan moet je ook tijdens het werk mensen nieuwe dingen leren. Anders zijn ze uit hun functie gerold voordat het jaar voorbij is.
2: Ja, want voor een werkgever kost het natuurlijk wel wat tijd en geld om mensen op te leiden, of ze nou al binnen zijn of niet.
3: Ja.
2: Wat levert het bedrijf nou uiteindelijk op? Als je zou zeggen van nou, doe het daarom.
3: Dat is eigenlijk heel makkelijk. Hè? Shell heeft dat een keer uitgerekend, hè? Een groot bedrijf. Die hebben becijferd dat als je iemand uit het bedrijf laat gaan, kost dat ongeveer een jaarsalaris om iemand weer op die plek ingewerkt te krijgen. Dus daar zie je gelijk waar het om gaat. Als je je goed mensen binnen kunt halen en binnen kunt houden, bespaar je ongelooflijk veel geld in je bedrijf. Want verloop is heel erg duur.
2: Ja, ja. Omdat je die tijd dat ze moeten leren weer om het allemaal eigen te maken, dat is eigenlijk tijd dat je niet meer waar ik normaal kan doen.
3: Vaak wordt er gedacht dan, ja, ik zet een vacature en dan moet ik misschien €800 voor die vacature betalen. Maar je hebt ook een hele HRM-afdeling nodig om die werving voor elkaar te krijgen. Iemand komt in dat binnen, die weet nog niet hoe zijn computer werkt. Die weet niet wat voor gebruiken er zijn, kent zijn klanten niet. Maakt fouten omdat hij net binnen is. En je moet echt denken aan een jaarsalaris aan kosten. Ja, als je iemand in een bedrijf hebt, die kost zomaar bruto €50.000. Dan heb je niet de hoogste functionarissen. Dat kost dus iemand uit het bedrijf weggaat. Dus dat bespaar je als je daar verstandig mee omgaat.
1: Ja, dat levert dus wat op voor een werkgever. Maar wat levert het een werknemer dan op?
3: Nou, behoud van banen, dat is de onderkant. Hè? En daarna interessant werk. Kijk, als je ziet het om je heen, we hadden het net over drones. Als je kijkt hoe snel technologische ontwikkelingen opvolgen, dan kun je zeggen, ja, dat is alleen voor ICT. Maar als je in een gewoon magazijn kijkt en je kijkt hoe dat 5 jaar geleden was, dat is een wereld van verschil. Dat is echt niet meer te vergelijken. Je moet daar met scanners werken en alle andere apparaten. Als je dan niet meegaat, dan doe je niet meer mee. Dan sta je aan de kant. En als je aan de kant staat, wordt het weer moeilijker om te kunnen starten.
2: Nou is het ook wel belangrijk om, als je leert, dat je fouten maakt. Hè. Ik kan me ook voorstellen dat bedrijven daar niet zo per se op zitten te wachten. Dat je iemand binnenhaalt die het nog niet zo goed kan. Die wil natuurlijk dat het meteen perfect gaat.
3: Nou ja, net vroeg u, wat zijn nou goede leerwerkbedrijven? Ik denk een leerwerkbedrijf die angst heeft voor fouten is geen goed leerwerkbedrijf. Bij ons bedrijf werken 1000 mensen bij Consum voor Werk. En we hebben zo'n 700 mensen die we begeleiden met het werkbedrijf. Als daar een fout gemaakt wordt, dan zeg ik altijd, oh wat interessant. We hebben gezien dat dit niet de beste oplossing was. Dat is het anders dan een fout maken. Mm-hmm. En zo is het denk ik ook. Als ik naar je eigen leven kijk, ik naar mijn eigen leven kijk, heb ik heel veel dingen gedaan. En met enige regelmaat leer ik achteraf dat wat ik gedaan, dat niet de beste oplossing was. Dat heet ook leren.
1: Ja.
3: En het is net hoe je definieert. En ik definieer het als leren. En je ziet ook altijd dat die mensen dat dan zo doen. En die fout, zoals je definieert, nooit meer maken. Dan denk ik, oh, dat had ik dus anders beter kunnen doen. En ik denk in de bedrijven zelfs de bestuursvoorzitter maakt wel eens fouten. Ja, het zou te gek zijn als hij gelijk ontslagen wordt als hij fout maakt. En hier worden ook wel eens fouten gemaakt. Dat is een deel van het leven. Hè? Het is gewoon een leerproces.
1: Ja. Ja. Nou, maar zie je dit nu ook specifiek bij bepaalde sectoren waar het veel voorkomt?
3: Wat het leerwerk veel? Mm-hmm. Ja, je ziet. Nou kijk, ik zei net al, hè, sectoren waar heel veel schaarste was en waar ontwikkelingen heel hard gaan, is het een noodzaak. Anders kun je niet meedoen. Maar door de arbeidsmarktkrapte zie je dat er steeds meer sectoren daar zeg maar een bijdrage leveren. In de bouw zie je het gebeuren, want er is schaarste. In de logistiek zie je het gebeuren, daar is schaarste. In de productie zie je het gebeuren, daar is schaarste. Zelfs in de transport zie je het gebeuren, daar is schaarste. Daar waar schaarste is, wordt echt aandacht besteed aan hoe kunnen we iemand die nog niet volledig in staat is om de functie te vervullen, toch een plek bieden en hem gaandeweg die dingen leren.
2: Ja. En het is ook wel interessant voor de collega's. Hè? Die iemand ook weer kunnen helpen verder in hun carrière.
3: Ja, dat is ook zo. Dat is ook, ik vind het goed dat het bedrijf ook weer Starbucks. Die is overgenomen door een investeerder. Een paar jaar geleden. Die hebben toen gezegd, in elk bedrijf, elke vestiging die we hebben, werkt iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat vonden ze een nobel doel. En wat zag je? Dat er meer klanten kwamen en dat de mensen die daar werkten het veel leuker vonden. Het is best wel leuk om iets voor anderen te doen.
1: Nou, het levert dus aan beide kanten wat op. Ja. Binnenkort is de verkiezing voor het leerbedrijf van het jaar in Lelystad. Ja. Bedrijven kunnen zich daar weer voor aanmelden.
3: Ja.
1: Moet je dan nog aan bepaalde voorwaarden voldoen?
3: Nou, ik zou eerst zeggen, als je naar de website gaat, www.werkbedrijflelystad.nl, dan zit er een banner op en dan kun je gelijk naar die verkiezing toe gaan. Dan kun je daar of een bedrijf of een talent aanmelden. En kijk, ik zou zeggen, als je als bedrijf denkt, dit bedrijf of ons bedrijf komt er voor een aanmerking, meld je gewoon aan. Want er wordt dan echt een jury neergezet. Dat is de wethouder in Lelystad. Dat is de voorzitter van de BKL. En dat is de winnaar van de vorige keer. Die gaan dan al die aanmeldingen beoordelen. En daar komt dan een winnaar uit. En natuurlijk hebben ze wel een aantal selectiecriteria. Van is het waar wat daar staat? Is het belangrijke natuurlijk. En hoeveel mensen heb je dan begeleid? En hoe heeft dat eruit gezien? Maar ik vind het ook leuk om dat te doen. Je helden moet je eren. Als je dat niet doet, dan is er ook geen aandacht voor. En dit is nou iets waar ik elke dag voor wakker word. Mensen plekken bieden. Dus ik vind het ook mooi als mensen even nadenken. Zeggen, goh, welk bedrijf of welk talent heb ik nou gezien die hier echt in aanmerking voor moet komen? En wat er gebeurt, de winnaar van die verkiezing, die wordt er weer genomineerd voor de Flevo Penningen Gala. Om daar in Flevoland die prijs te winnen. Dat is nu een bedrijf, natuurlijk een Lelystad die bij ons in de straat zit. En dat is natuurlijk mooi. En dat is goed voor Lelystad.
2: Ja.
3: Dat is heel mooi als we dat voor elkaar kunnen krijgen.
2: Nou, talenten en bedrijven kunnen zich melden. Of misschien dat die talenten aangewezen kunnen worden door die bedrijven. Dat is een beetje het idee. Kijk even voor meer informatie op werkbedrijflelystad.nl. Dankjewel, Sander Post.
3: Graag gedaan, dankjewel.

0: Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
6: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
5: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
6: De olifanten van Botswana. NRV.
5: Of luipaarden in Sri Lanka.
6: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed.

0: Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: Het is precies 3:30. Goedemiddag. Op Urk heeft vanochtend korte tijd een heg in brand gestaan. De coniferen stonden naast een basisschool. Directeur Daniel Wijma zag het vuur en stuurde de kinderen direct naar binnen. Daarna pakte hij de brandslang om zelf het vuur te blussen. Volgens de brandweer was de brand binnen 10 minuten uit, mede dankzij het snelle ingrijpen van de directeur. Flevolanders kunnen vanaf vandaag legervliegtuigen laag overhoren of zien vliegen. Defensie doet mee aan de internationale oefening Falcon Leap. Onze provincie ligt in het vlieggebied van de deelnemende toestellen. De oefening vindt plaats in Groningen, Noord-Brabant en België. Defensie oefent met het droppen van vracht en parachutisten. En Falcon Leap duurt nog tot en met 18 september. En observatorium Robert Morris tussen Lelystad en Zwifterband moet een monument worden. Dat wil Landart Flevoland en die is daarom een petitie begonnen. Je hoort Martine van Kampen van Landart Flevoland.
4: Eigenlijk zo'n monumentstatus zorgt ervoor dat je voor de langere termijn die status kan beschermen. En dat het duidelijk is, ook als bijvoorbeeld ik niet meer er ben of andere mensen zijn er niet meer, dat dit een bijzondere plek is en dat we die moeten behouden.
3: En het is ook een bekende plek, want in de zomer wordt daar altijd het poëziefestival Sensation gehouden. En dat is zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws op onze website en in de app.
5: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt op uitgebreide schaal en er trekken wat sluierwolken over. Onder invloed van een meest matige wind uit een westelijke richting warmt het snel op naar 25 tot lokaal zelfs 27 graden. En dat zijn zomerse temperaturen. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe en krijgt de zon het een stukje lastiger. Vanavond blijft het wel overwegend droog, maar de bewolking neemt verder toe en vannacht liggen de minimumtemperaturen tussen de 14 en 17 graden. Morgen starten we weliswaar nog droog in provincie Flevoland, maar in de middag volgt er enige tijd regen. De temperatuur ligt een stuk lager dan vandaag met hooguit 17 tot 19 graden.
6: ANWB verkeersinformatie. Ik begin meteen even op de A28, want daar is van alles aan de hand. Tussen Leusden-Zuid en Nijkerk in de richting van Zwolle, maar ook de andere kant op richting Amersfoort, daar is de weg afgesloten. Dat heeft te maken met een rioloverstroming en een veiligheidsrisico. De Hardenbergenbrug, daar is wat mee aan de hand. Omrijden moet je via Apeldoorn, de A1 en de A50. Tussen afrit Maren en knooppunt Hoevelaken levert dat op dit moment een kwartier vertraging op. En de andere kant op tussen Strandhulde en Amersfoort-Vathorst zo'n 5 minuten. Daar heb je dus ook van diezelfde problemen last. En daaromheen, daar lopen de wegen dan ook dicht. Even kijken, op de N301 Almere-Barneveld tussen de N704 en Nijkerk 20 minuten. De N301 Barneveld-Almere tussen de N705 en de N305 een kwartier. En op tussen afrit Nijkerkerveen en de A28 20 minuten. Dan iets verder ervan af, de A6 Emmeloord-Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwitterband 10 minuten. En de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en afrit Urk 10 minuten. Komt de N305 nog even binnen. Almere-Dronten tussen de N301 en Zeewolde 5 minuten. En de andere kant op tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 5 minuten. Dan kijk ik nog even naar de flitsers. Nou, dat zijn allemaal van die tolcontroles. Op de A27 wordt geflitst bij hectometerpaaltje 112,4 richting Hilversum. Op de A6 bij Lelystad. Van Emmeloord naar Lelystad, hectometerpaaltje 83,6. Op de Hanseweg bij Dronten, de N307 in beide richtingen, hectometerpaaltje 105,6. En ook zou er op de Oosterdreven in Almere een radarcontrole zijn gezien. Maar heb je er zelf eentje ergens in de berm zien staan, dan kun je het altijd doorgeven via de Flitsmeister-app.
3: En zometeen in Studio Flevoland hebben we het over kleine gebaren. Dat kan soms heel veel vreugde opleveren voor een ander. Nou, Oduk heeft het vanochtend nog gedaan om de vakantie wat in te luiden. Ik zag allerlei lekkere koekjes bij het koffieapparaat
6: staan. Ja, ik dacht om af te tellen dat ik op vakantie ga, heb ik hier getrakteerd op boterkoek. Zag ik bij de warme bakker liggen. Dacht ik, nou, dat vinden mijn collega's vast lekker. Dat is ook binnen een mum van tijd. Heb jij nog een stukje?
3: Nee, ik heb het ook laten liggen. Oh, ik moet maandag een beetje slank beginnen.
6: Nou, ik heb wel gezegd, het is de laatste zomerdag. Dus dat bikini-lichaam kan kwam weer de kast in een jaar lang. Dus neem lekker die boterkoek.
3: Groot gelijk heb je ook, ja. Nou, waarom begin ik hierover? In Dronten worden mensen aangemoedigd om voor eind 2027... 100.000 kleine gebaren voor elkaar te realiseren. Nou, wat dit allemaal inhoudt, dat hoor je zo meteen bij ons.
2: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Raymond en Supergirl en de voorde meezinger van AHA en Take On Me.
1: Ja, een klein logistiek probleempje, want onze volgende gast die is er niet. Dat ligt waarschijnlijk aan mij, denk ik. Want ik heb misschien niet zo de afspraak goed gemaakt. Dus we gaan zo even proberen contact te zoeken. Wat nu?
0: Nou, we kunnen muziek draaien. We hebben heel veel liedjes klaarstaan.
1: Ik zag ook wel echt een heel opvallend bericht in de krant.
0: Jij leest heel veel kranten, dus...
1: Het is voor vieren, maar ik denk dat ik het wel erover kan hebben. Ze is een influencer uit Engeland. Die was naar Thailand gegaan, want die wilde een bepaalde ingreep.
0: Ja.
1: Ja, die wilde zijn penis laten vergroten.
0: Ja, dat kan.
1: Ja. Toen is hij dus naar Thailand gegaan voor een behandeling. Dan kreeg hij medische gel geïnjecteerd in zijn penis.
0: Ja.
1: Hij is dus dood nu.
0: Oh, jeetje.
1: Ja, want die gel die ging door zijn hele lichaam heen en heeft een hartstilstand veroorzaakt. Hij kreeg het heel benauwd ineens. En is later in het ziekenhuis overleden.
0: Als je van plan bent om zoiets te gaan doen, doe dat dan lekker in Nederland. Dan weet je zeker dat het goed komt.
1: Ik denk dat ze dit soort dingen helemaal in Nederland niet doen. Ik denk dat je geen penisvergroting in Nederland kan krijgen, want dat is natuurlijk absurd.
0: Nou ja, als je een heel kleintje hebt, dat je daar heel onzeker van wordt.
1: Ja, maar dan heb je, als je misschien echt medisch bij een plastisch chirurg in het ziekenhuis of zo, dat hij daar wel aan mee wil werken. Maar ik denk toch niet dat een cosmetisch arts hier, of een cosmetisch chirurg, hier in Nederland dat zal doen.
0: Nee, dan zouden we eens eigenlijk moeten uitzoeken hoe dat nou zit. Maar ja, niet naar Thailand gaan. Dat is eigenlijk jouw advies natuurlijk.
1: Nou, niet als je zo'n behandeling doet. Nee. Nou, het is natuurlijk hetzelfde als dat mensen naar Turkije gaan en daar hun tanden helemaal laten afslijpen.
0: Ja.
1: En dan krijg je van die... Ja, het lijkt dus gewoon een heel... Dat zijn geen individuele tandjes meer eromheen, maar één hele witte rij.
0: Dat klopt, ja. En dan je eigen tanden worden helemaal afgeslepen. Dus daar heb je helemaal niets meer aan.
1: Nee, dat rot uiteindelijk ook weg schijnt. Ja. Hè? Uiteindelijk heb je er helemaal niks meer aan.
0: Dan heb je wel een fantastische glimlach. Dat is natuurlijk wel een mooi resultaat.
1: Vind jij het mooi?
0: Nou, ik vind het iets te.
1: Ja, dat komt omdat het dus geen individuele tandjes meer zijn. Maar... Er zit dus geen ruimte meer tussen die tanden. Het is gewoon één, gewoon zo'n strip.
0: Ja, dat zie je bij de zoon van Dries Roelvink. Hè? Die heeft het ook gedaan.
1: Alle twee?
0: Allebei.
1: Volgens mij hebben ze het alle twee tegelijk laten doen, ja.
0: Nou, als we het dan toch over influencers hebben. Ik volg Martin Garrix, de Nederlandse DJ. Meest populaire zo'n beetje van de hele wereld. Die was dus dit weekend in onze provincie.
1: Echt waar?
0: Ja, hij ging naar een optreden in Groningen. En toen had hij op zijn verhaal op Instagram een filmpje gemaakt van de windmolens. En als ik dat goed zie, dan moeten dat de windmolens zijn bij de Ketelbrug, bij Urk daar.
1: Oh, de Westermeerdijk.
0: De Westermeerdijk, inderdaad, ja.
1: Oh, nou is toch iemand onder de indruk van die, van die windmolens.
0: Sommige mensen vinden het lelijk, maar Martin Garrix die kan er wel van genieten.
1: Wie weet, volgende nummer 1 hit is dan geïnspireerd op die windmolens.
0: Ja, wat is windmolen in het Engels?
1: Windmill.
0: Windmill, windhall. Nou, best een goed.
1: Of over Urk.
0: Urk. Ja, nou, we wachten het af. Dit is Lenny Monster.

0: baal dus een beetje.
1: Waarvan?
0: Nou, ik weet dat we allemaal geen concurrenten van elkaar zijn in deze programma's.
1: Nee hoor.
0: Maar toch wil je af en toe eens je collega's aftroeven. Kijk, onze collega's van de herberg, die hebben altijd van die Nederlandstalige knallers.
1: Ja, meestal wel. Ja, wat was het laatst ook alweer? Rutger van Barneveld heeft hier nog op het podium gestaan. Django Wagner, die zag er ook nog voorbij komen.
0: Kali. Nou, dat deden hij hier niet. Dat deed natuurlijk zijn nieuwe nummer.
1: Ja, en ook Kali. Ik heb meegezongen.
0: Oh ja?
1: Ja, ja.
0: Oh,
1: die blijft hij doen.
0: Ja. Zat ik vrijdagavond bij Almere City. En er is altijd heel veel aandacht voor lokaal talent. Mitch Mitchell, die heeft het clubnummer gemaakt. Dat is natuurlijk zanger uit Almere. Maar vlak voordat Mitch Mitchell zijn nummer te horen kreeg, was er een ander nummer. En toen dacht ik, hé, die heb ik al eerder gehoord. Dat is ook van een Almeerder.
1: Hmm.
0: Ja, Bram heet hij.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, hé, die is mooi.
1: Dat is een leuke gast voor die, het programma. Ja,
0: die ga ik even strikken voor Studio Flevoland. Maar de herbergheren waren ons te snel af.
1: Hmm.
0: Dus aankomende woensdag Almeers talent hier in de studio. En ik denk dat hij wel een hitje te pakken heeft.
1: Oké. Okay. Ja. Nou ja, ben benieuwd. Is dat al? Kan iedereen het al meezingen dan? Net als die Fons Veuring met Facey. Dat is die jongen uit Zwolle. En die is ook in één keer super bekend geworden door één liedje eigenlijk.
0: Oh, dat weet ik niet. Maar hij had wel een optreden, zag ik staan, dat hij dat had in Man at Work op de Grote Markt. Dus ik denk dat de localo's in Almere het wel mee kunnen zingen. Wordt omschreven als een van de meest veelbelovende opkomende talenten. Ik weet niet of hij zelf gaat om de teksten op zijn site. Maar,
1: moet het een beetje spannend maken natuurlijk. Maar ja, zo kan het wel snel gaan. Hè? Dat zie je ook met Samuel Welten. Die was ook in één keer de grote man.
0: Ja.
1: Nou, straks hebben we gewoon een BN. Uit Flevoland. Ja. Dat zou top zijn.
0: Wondervrouw heet het nummer.
1: Wondervrouw. Nou, dat hoor je dus woensdag in Herberg Flevoland. Ja. Niet in studio.
0: Nou, gefeliciteerd dat jullie ons hebben afgetroefd. En dan nu echt wel een van de grote hits van dit moment. Ella Langley met Choosing Texas.

0: Dit is Flevoland.
1: Op het moment dat je gaat internetten en je bent door je bundel heen. Je blijft gewoon internetten en dan betaal je de hoofdprijs. Dan heb je zo rekeningen van 60 euro erbij.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Is het jullie ook opgevallen dat het 's avonds al zo vroeg donker wordt?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
5: Boonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Geschiedenisdocent Javanna Wagenaar van RSG Slingerbos Levant in Zeewolde is genomineerd voor de titel Geschiedenisdocent van het jaar. Ze is een van de drie finalisten. En Rijkswaterstaat sluit de A28 bij Nijkerk in beide richtingen af na een inspectie van de Hardenbergenbrug. Wat daarbij is aangetroffen maakt de dienst niet bekend, maar veiligheid gaat boven alles, zegt Rijkswaterstaat. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je over een half uur.
4: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in de Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
6: ANWB Verkeersinformatie. Nou ja, je hoorde net ook al in het nieuws van de NOS dat er op de A28 van alles aan de hand is. De Rijkswaterstaat heeft bekendgemaakt dat de Hardenbergerbrug bij Nijkerk dicht moet in de A28. Die is ook echt afgesloten, dus dat betekent dat je daar niet overheen kan. In beide richtingen niet. De ANWB meldt dat het komt door een rioloverstroming en dat er een veiligheidsrisico is. Maar de Rijkswaterstaat die meldt dan niet weer de details. Dus nou ja, we zullen er straks meer over horen. Nou, maar wat heeft dat nou voor gevolgen? Nou, op die A28 dus. Als je van Amersfoort naar Zwolle rijdt, moet je omrijden via Apeldoorn, A1, A50. Dan een Utrecht-Zwolle, dat is tussen afrit Maren en knooppunt Hoevelaken, dus helemaal bal, 18 minuten vertraging. En ook de wegen die daar naartoe leiden, daar merk je van alles op. Op de N301 Almere-Barneveld tussen de N704 en Nijkerk 21 minuten. De andere kant op Barneveld-Almere tussen Slichtenhorst en de A28 35 minuten. Dan de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 4 minuten. Eens eventjes kijken hoor, wat daar dan nog meer mee te maken heeft. Nou, dat allemaal niet meer. Dan ga ik even naar de A27, Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette, 5 minuten. De A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes, 8 minuten. De N305 Almere-Dronten tussen de N301 en Zeewolde, 4 minuten. En tussen Almere-Hout en de N301 een kwartier. En ook op de N305, maar dan de andere kant op, Dronten-Almere tussen de N301 en de A27... 8 minuten vertraging. Geflitst wordt er op de Hanseweg bij Dronten, de N307 in beide richtingen, hectometerpaaltje 105,6.
3: Er komt een kerstkringloopwinkel in het stadscentrum van Lelystad. En dan hoor ik je denken, jongen, het is begin september. Komt er nu al een kringloopwinkel speciaal voor kerstspullen? Nee hoor, dat duurt nog even. Maar we praten je zo meteen al helemaal bij in Studio Flevoland.
7: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
12: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
15: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
14: En voor Harold met een sta-opstoel.
16: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
14: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
13: Medipoint.
14: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Medipoint.
14: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: John Mayer en The Last Train Home. Het is 4:09. Uur 2 van Studio Flevoland is begonnen. En we hebben belangrijk nieuws.
1: Ik ben in shock.
0: Ja, het gaat over een gebouw dat iedereen wel kent die wel eens over de A6 rijdt.
1: Nou, iedere Almeerder die is een beetje trots eigenlijk toch wel stiekem op dit gebouw. We hebben het over de kasteelruïne. Die wordt gesloopt.
0: Ja, tenminste als het aan het stadsbestuur ligt. Hè. Die plannen die zijn er nu om dat gebouw te slopen en er iets nieuws voor terug te zetten.
1: Ja, er komen dan in totaal 650 woningen voor terug en een nieuw kasteel. Maar ik weet niet of dat zo groot wordt als dat ze bedacht hebben, zoals ze het eerst hadden bedacht. Het project is dan een samenwerking tussen ontwikkelaar BPD, woningcorporatie Goede Steden en Koopmans Bouwgroep. En er komt ook een trouwlocatie en horeca bij dan. Dus een klein dorpje dan met een kasteel. Maar ik moet er echt eventjes... Ik ben in shock. Ik moet echt even bijkomen als Almeerder.
0: Zou het ook echt gaan gebeuren? Want de gemeenteraad moet die plannen ook nog goedkeuren natuurlijk. Dus ja, kan nog alle kanten op.
1: Ja, die moet het wel goedkeuren. Maar die gaan het vast wel goedkeuren. Maar dan vraag ik me echt af. Ik zie het alweer helemaal voor me. Dan gaan ze dat slopen en dan gaan ze dat bouwen. En dan zeggen ze... Ja, zo'n nieuw kasteel, dat is dan toch te duur. Laten we dat toch maar niet doen. En dan zitten we straks alleen maar met die woningen.
0: Oh ja. Ja, of dat ze dan begonnen zijn met het bouwen van dat nieuwe kasteel en dat ze dan op een gegeven moment denken, nou, het is te duur, we laten het zoals het nu is en is het nog steeds een ruïne.
1: Ja, of, nou, ik hoop in ieder geval wel dat het gaat lijken op wat er nu dan staat en hoe het had moeten zijn. Dat we niet zoiets krijgen als dat bij Harderwijk en Ermelo. Heb je dat wel eens gezien langs de A28? Daar staat ook een soort nieuw kasteel.
0: Ja, met die grote geluidswal daarvoor. Ja,
1: ja. Ja. Nou, dat vind ik weer niet zo heel mooi.
0: Oh, ik vind het wel gaaf hoor, om te zien. Je ziet er weinig van hoor, als je over de snelweg rijdt.
1: Weet je hoe duur die appartementen zijn? Echt super duur. Dan heb je wel 2,5 verdiener voor nodig om dat te kunnen betalen. En dan ook nog forse verdieners.
0: Wat vind jij van de plannen?
1: Ja, laat het even weten. Ja. 0320-28-50-50. Kasteel bij Almere gaat dus tegen de vlakte. Komt iets nieuws voor terug. Hoe zie jij dat?

0: De familie De Bars bracht er verschillende plaatjes uit en dit was er eentje van. All This Love.
1: Ja, ben je gek op kerst, maar vind je kerstspullen ook zo duur? Dan hebben we goed nieuws voor je. Vanaf eind oktober kun je je hart ophalen bij de kerstkringloop in de Gordiaan in Lelystad.
0: Els van Luik is de initiatiefnemer van de Lelystadse kerstkringloop en is nu bij ons in de studio. Els, goedemiddag.
2: Dankjewel, goedemiddag.
0: Wat heb jij zelf eigenlijk met kerst?
2: Dat is een hele gemene vraag eigenlijk. Want ik vind kerst leuk, maar wel beperkt. Dus niet weken en weken. Maar ik vind het wel heel leuk om bezig te zijn met het feest voorbereiden. Dus niet zozeer in huis, maar wel dat je op de dagen zelf toch een paar mooie dagen hebt.
0: Zeg maar. Dus je hebt de kerstboom nog niet opgezet? Hè?
2: Nee. Dat is... Bij mij thuis is dat pas, ik denk de dag voor kerstmis of zo.
0: Oh, echt? Dat is heel laat.
1: Ja, maar wat doe je jezelf dan aan als je eind oktober
2: maar dat is anders. Want dat is dus eigenlijk een soort van mensen blij maken. En bezig zijn met gezelligheid en met leuke dingen. Het is ook te beknopt om te zeggen het is een kerstkringloopwinkel. Dat is het wel. Maar daar komen zoveel andere dingen bij kijken die het maken dat het echt een project wordt.
1: Ja, wat komt er dan bij kijken bijvoorbeeld?
2: Nou, op de eerste plaats wordt het een leuke plek in het centrum. En dat kunnen we hard gebruiken in Lelystad. Want er is natuurlijk heel veel leegstand. En mensen zeggen ook altijd, ik vind het heel fijn wonen in Lelystad. Maar het centrum is wel niet zo leuk. Mm-hmm. En dat gaat mij aan het hart. Ook door mijn voorgeschiedenis. Dus ik heb daar wel wat mee. En ik vond het leuk om nou eens te denken over wat kunnen we dan wel doen in de Gordiaan. Nou, en toen kwam ik dus eerst op een pop-up winkel. Ja, en wat voor een pop-up winkel dan? Ja, dan is de kerst wel een makkelijk, omdat het een afgesloten periode is waarin je dus dingen kan gaan doen. Nou, we maken er niet alleen een winkel van, maar we maken er ook een gezellige ontmoetingsplek van. We gaan heel veel upcyclen. Dus van oude spullen nieuwe dingen maken. Dus ook dat is een kwestie van bij elkaar komen en gezellig bezig zijn. Er worden workshops gegeven. Mensen kunnen eigenlijk heel vaak... Ja, bijna iedere middag wel gewoon aan een grote tafel dingen komen maken.
1: Maar de essentie van kerst is ook, we komen lekker bij elkaar samen. En dat is dan al ook daar al vanaf oktober.
2: Ja, precies. Ja, dat is eigenlijk de bedoeling.
0: Ja, want in hoeverre is dit nou anders dan de kringloopwinkels die we al kennen in de provincie? Want die hebben natuurlijk ook wel een afdeling met kerstspullen
2: zeker,
0: tegen die tijd.
2: Ja, nee, zeker. En die schijnen ook groot te zijn, heb ik gehoord. Nou, wat wij anders doen is dat wat ik net vertelde. Het verhaal eromheen. En vooral ook het upcyclen. We zijn dus heel erg bezig met te kijken hoe we de wereld ook nog een stukje beter kunnen maken. Door maar niet alles weg te gooien wat we hebben aan spullen. Maar te kijken wat we daar verder mee kunnen gaan doen. Dus het is ook, het heeft ook een beetje met bewustwording te maken. Dat is dan, dat klinkt dan meteen weer zo zwaar. Dan denken mensen, moet ik dat nou? Mm-hmm. Maar dat gaat een beetje onbewust, zeg maar. Dus het is niet zo dat we daar nou echt de nadruk op leggen. Maar onbewust krijgen mensen wel mee van, je kan ook nog met andere dingen. En dat is dus anders, het samenkomen, het maken met elkaar. Dat is echt anders.
0: Ja, en dat is dus die kerstkringloopwinkel. Maar om die winkel te vullen heb je natuurlijk wel spullen nodig.
2: Zeker,
0: hoe kom je
2: zeker.
0: Daar aan?
2: Nou, daar wil ik ook heel graag een oproep plaatsen nu. Want we hebben heel veel spullen nodig, dat klopt. En we hebben spullen nodig om gewoon te verkopen. Maar we hebben dus ook spullen nodig om dingen te maken.
1: Dus eigenlijk zoek je ook wel spulletjes om een warm butje misschien in zit of zo. Dat je dat...
2: Ja, maar ook bijvoorbeeld oude kopjes. Ik zag laatst een prachtig voorbeeld van een kerstboom gemaakt van oude glazen schaaltjes. Die ze gewoon op elkaar stapelen en lijmen. En dan heb je dus een hele leuke, originele kerstboom. Of je ziet ook wel dat mensen van een kop en schotel een kandelaar maken. Of van eierdopjes een kandelaar maken. Dat er zijn tig mogelijkheden. Mm-hmm. Of kransen van oude lappen. Er zijn echt zo verschrikkelijk veel mogelijkheden. En daar hebben we heel veel spullen voor nodig. We gaan de komende... Vanaf vrijdag krijgen we de sleutel. En vanaf zaterdag zijn we iedere woensdag en iedere zaterdag van 11 tot 2 open. Dan kunnen mensen spullen inleveren. Als dat een probleem is, kunnen ze contact met ons opnemen. En dan komen we het halen.
1: Ja, want het komt straks in de Waagpassage, in het oude pand van Valentijn. En de snackbar daarnaast, zat.
2: Ja.
1: Dat is een centrale plek echt in het centrum.
2: Ja, het is een superplek.
1: Hoe makkelijk was het nou om die locatie te vinden?
2: Heel lastig.
1: Oh, toch wel?
2: Heel lastig. Ik had het al bijna opgegeven, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb de blaren op mijn tong gepraat. En ik ben overal geweest, bij de gemeente, bij projectontwikkelers, bij makelaars. Nou, dit was niet te doen. En je denkt van ja, alles staat leeg, dus
0: nou, kan dat
2: hoezo?
0: Al,
2: hoezo? Maar ik denk dat veel projectontwikkelaars met name, die hebben geen binding met Lelystad, dus die zal het een zorg zijn of iets wel of niet vol zit. Tot ik, ik was bijna ten einde raad. En toen liep ik door de Waagpassage. Toen denk ik, ja, er hangt eigenlijk helemaal geen papier op het raam bij Valentijn van te huur of zo. Dus ik heb geïnformeerd bij de andere winkeliers wie hun verhuurder was. En die heb ik gemaild. Nou, toen gebeurde er nog een hele tijd niks. En toen werd ik gebeld op een middag. Heel leuk gesprek. Wat is nou eigenlijk je bedoeling? En nou ja, leg eens uit. En toen namen we afscheid. Toen zei hij, nou, je hoort van mij. Toen dacht ik, nou, zal wel. Ja. Maar binnen 10 minuten belde die terug dat het akkoord was.
1: Oh, wat fijn.
2: En dat ik, er was eigenlijk 1 voorwaarde dat ik de snackbar erbij zou nemen. En dat ik daar een mooie kerstetalage van maak. Nou, dat snap ik, want dat is het gezicht van die Waagpassage. Dus dat gaan we doen. We gaan daar een mooie kerstetalage van maken.
1: Nou, vrijdag krijg je dus de sleutel. Vanaf zaterdag kunnen mensen spullen komen brengen. En dan van wanneer is het precies open?
2: 31 oktober gaan we open. En daarna zijn we van dinsdag tot en met dinsdag tot en met vrijdag van 11 tot 5 en op zaterdag van 10 tot 5 open.
0: Oké. Nou, en dan wordt er ook nog naarstige zoek naar vrijwilligers die een beetje van kerst houden natuurlijk.
2: Ja, maar ik moet wel zeggen dat we hebben nog vrijwilligers nodig, maar het loopt al heel erg goed. Mensen hebben iets met kerst, of ze vinden het leuk om iets te doen. Of ze vinden het een mooi project. Het grappige is dat toen ik ermee begon, ik eigenlijk alleen maar mensen heb ontmoet die zeiden, oh, wat leuk, wat een leuk idee. En dus dat is heel, daar krijg je zoveel energie van.
1: Nou, de kerstkoorts die kan losbarsten in Lelystad. Ja, ja. Nou, wil je meer weten, heb je spullen of wil je helpen, dan ga dan even kijken op de website kerstkringlooplelystad.nl. kerstkringlooplelystad.nl. Els van Luik, dank je wel. Heel veel succes.
2: Heel graag gedaan. En

0: reken je het zo af? Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social Deal deals die je niet mag missen.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 4:58. Goedemiddag. Het kasteel Almere kan worden gesloopt. Het Almeerse stadsbestuur heeft daar groen licht voor gegeven. Er wordt zo plaatsgemaakt voor een nieuw kasteel met in totaal 650 woningen. Het dagelijkse bestuur van de stad heeft al met het plan ingestemd. Het project is een samenwerking tussen ontwikkelaar BPD, woningcorporatie Goede Steden en Koopmans Bouwgroep. Naast de woningen willen ze ook een trouwlocatie en horeca realiseren. De gemeenteraad beslist nog over de plannen en wanneer de bouw start, dat is nu nog niet bekend. Rijkswaterstaat sluit de A28 bij Nijkerk in beide richtingen af na een inspectie van de Hardenbergenbrug. Wat daarbij is aangetroffen maakt de dienst niet bekend, maar veiligheid gaat boven alles, zegt Rijkswaterstaat. De afsluiting raakt ook verkeer uit onze provincie. Wie via de N301 richting Amersfoort rijdt, kan bij Nijkerk niet meer de snelweg op. Hoe lang de A28 dicht blijft, is nog niet bekend. Verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1. Automobilisten moeten rekening houden met een extra reistijd tot een half uur. En geschiedenisdocent Javanna Wagenaar van RSG Slingerbos Levant in Zeewolde is genomineerd voor de titel Geschiedenisdocent van het Jaar. Ze is een van de 3 finalisten. Een vakjury selecteerde de finalisten uit bijna 200 docenten en bezocht daarvoor hun scholen. De winnaar wordt op 3 oktober bekendgemaakt en de prijs wordt dit jaar voor de 12e keer uitgereikt. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website en in de Omroep Flevoland app.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van onder andere PVV-leider Wilders komen felicitaties. Andere politici zijn bezorgd over wat het betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De NPO heeft minister Letschert gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week stelde het commissariaat voor de media opnieuw vast dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt op uitgebreide schaal en er trekken wat sluierwolken over. Onder invloed van een meest matige wind uit een westelijke richting warmt het snel op naar 25 tot lokaal zelfs 27 graden. En dat zijn zomerse temperaturen. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe en krijgt de zon het een stukje lastiger. Vanavond blijft het wel overwegend droog, maar de bewolking neemt verder toe en vannacht liggen de minimumtemperaturen tussen de 14 en 17 graden. Morgen starten we weliswaar nog droog in provincie Flevoland, maar in de middag volgt er enige tijd regen. De temperatuur ligt een stuk lager dan vandaag met hooguit 17 tot 19 graden.
12: Dan de ANWB verkeersinformatie. Het is heel druk op de weg op dit moment. Je krijgt van mij de files van 7 minuten of langer. En die staan toch wel in de omgeving van die afgesloten brug op de A28 bij Nijkerk. Dat zorgt voor veel problemen. Nou, laat ik eerst even de A27 noemen. Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes. 11 minuten vertraging. Dan die A28 tussen knooppunt Hoevelaak en Nijkerk is de weg afgesloten vanwege problemen met de Hardenbergenbrug. Omrijden moet via Apeldoorn, via de A1 en de A50. Dan merk je er ook wat van op de A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maren en knooppunt Hoevelaken. Daar heb je op dit moment een kleine 20 minuten extra reistijd. De N301 Almere-Barneveld tussen de N704 en de N798 10 minuten. Tussen de A28 en Nijkerk een kwartier. Dan de andere kant op de N301 Barneveld-Almere tussen afrit Nijkerkerveen en de N798 20 minuten. De N305 Almere-Dronten tussen de A27 en de aansluiting met de N301 20 minuten. En de N305 Dronten-Almere tussen de N301 en de A27 7 minuten vertraging. Nou, geflitst wordt er op de Hanseweg bij Dronten, de N307 in beide richtingen, hectometerpaaltje 105,6.
9: Opvallend veel dode vissen deze zomer in de wateren van Almere. En de Partij voor de Dieren heeft daarover vragen gesteld aan het college, want die wil graag een oplossing daarvoor en wil dat het voorkomen wordt. Nou, gesprek erover hoor je zometeen in Studio Flevoland.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Michael Jackson en Beat It. Er komt nu net wat laatste nieuws binnen over die Harderbergenbrug op de A28 bij Nijkerk. De ANWB meldt dat die nog zeker 48 uur dicht is. En dat betekent dat je er ook niet langs kunt. En nu ook al veel problemen, hè, rondom die brug. Veel files en zo.
1: Ja, die hele A28 die loopt nu heel langzaam vol. Want op maandag gaan mensen toch nog wel met de auto onderweg. Nou ja, sterkt als je ergens stilstaat. En omrijden moet je dan via Apeldoorn de A1 en de A50. In de wateren van Almere zijn deze zomer opvallend veel vissen gestorven. En de Partij voor de Dieren heeft daar vragen over gesteld aan het gemeentebestuur.
0: De partij vermoedt dat onder meer warmte, veel kroos en een teveel aan voedingsstoffen in het water een rol kunnen spelen. Nou, daar praten we verder over met Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren in Almere. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jullie zagen deze zomer massaal dode vissen in het water. Hoe groot was dat probleem nou eigenlijk in de stad?
2: Wij schrokken er wel van. Het was natuurlijk eerder al in de Oostvaardersplassen waar veel dode vissen waren, omdat daar gewoon de waterstand te laag was. Dat was al heel verschrikkelijk om te zien. En daar hebben onze collega's in de Staten ook vragen over gesteld. En nu zagen we ook in Almere dode vissen. Niet vanwege tekort of te lage waterstand, maar waarschijnlijk een combinatie van factoren. Hitte, te veel voedingsstof, kroos, wat dan het allemaal nog erger maakt. Weinig doorspoeling vanwege de droogte, ja. Maar wel ernstig. Dus en zeker omdat het over vissen gaat, maakt ons wel zorgen. Omdat je bij andere dieren of mensen zijn, dan zie je nog wel dat als ze wat eibaarder zijn, dat mensen nog wel in actie komen. Mm-hmm. Vissen zijn toch vaak wat minder eibaar. En dan zie je toch dat het wat ons betreft te weinig aandacht krijgt.
1: Ja, want jullie noemen klimaatverandering en overbemesting als mogelijke oorzaken. Maar weten jullie dat ook echt? Of is dat op dit moment een beetje gissen?
2: Het is natuurlijk wel bekend dat het met de waterkwaliteit slecht gaat in Nederland. En dat bijvoorbeeld overbemesting en uitspoeling dan naar het water, dat daar wel echt een groot aandeel in heeft. Door de hitte heb je ook minder water, minder doorstroming. Watertemperatuur stijgt, minder zuurstof. Dus zo'n combinatie van factoren zijn. We hebben natuurlijk aan het college gevraagd om het nader uit te zoeken. Met gewoon partijen die daarvoor gespecialiseerd zijn. En dan te kijken wat je gericht kan doen.
1: Ja, want het is niet die overbemesting zelf, dat in het water zit, dat daar de vissen aan doodgaan, maar gewoon de gevolgen daarvan.
2: Ja, de waterkwaliteit. Bepaalde planten gaan dan nog harder groeien, die dan weer zorgen dat de waterkwaliteit slecht wordt. En te weinig zuurstof. En daardoor dan doodgaan. Je ziet natuurlijk de gevolgen van te veel uitstoot op heel veel dingen. Op natuur, maar ook dus in het water.
0: Ja, ja, en je hebt het over verschillende plekken in Almere. Heb je concrete plekken waar heel veel vissen dood zijn gegaan?
2: Ja, we hebben al veel plekken gezien. Dat kroos zag je natuurlijk op heel veel plekken in Almere, denk ik. In de vaarten, in de zijgangen van de vaarten. En vervolgens op een gegeven moment trok dat kroos een beetje eindelijk weg. En toen zag je inderdaad massaal dode vissen, waar ook de meeuwen op afkwamen, et cetera. En ja, dan heb je het echt over grote aantallen. En dat maakt het ook zo pijnlijk. Bij andere dieren heb je het over aantallen, zo erg genoeg. Hè. We zien dieren vaak al als dingen. Maar bij vissen gaat het dan vaak ook nog in kilo's. En dan gaan mensen het niet meer over, dat zag je bij de Oostvaardersplassen ook, dan hebben mensen het niet meer over aantallen, maar over kilo's. Nou, dan wordt het helemaal zo afstandelijk. En wij denken van ja, dat zijn ook gewoon dieren met gevoel. Dus daar moeten we echt zorgen dat we alles op alles zetten om dat in ieder geval naar de toekomst toe te voorkomen.
1: Ja, jullie leggen de verantwoordelijkheid niet alleen bij de gemeente, maar ook bij het waterschap en ook bij de provincie. Wie is volgens jullie nou echt aan zet?
2: Nou ja, dat zag je natuurlijk bij de Oostvaardersplassen ook al. Hè? Dat het best lastig is dat partijen naar elkaar wijzen. Wie is nou verantwoordelijk? Dat zie je in de gemeente ook een beetje. Omdat de gemeente het beheer van de gemeentelijke wateren heeft uitbesteed aan het waterschap. Daarnaast zijn grote wateren zoals de vaarten zijn eigendom van de provincie. Dus je hebt echt met meerdere partijen te maken. De provincie heeft natuurlijk ook weer invloed op mestbeleid in de provincie. Dus dat is echt iets wat we met elkaar moeten aanpakken. Wat je als gemeente niet alleen kan. Maar ja, moreel voel ik ons als gemeente wel verantwoordelijk, omdat op ons grondgebied natuurlijk plaatsvindt.
0: Ja, daarom heeft u hier ook vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. En niet alleen de Partij voor de Dieren maakt zich hier zorgen over, maar ook de Hengelsportvereniging Almere. En dat is natuurlijk wel opvallend dat jullie elkaar dan hierin vinden. Terwijl jullie wel een andere mening over de vissen hebben.
2: Ja, nee, het is heel fijn dat zij zich hier ook druk over maken. En dat zij natuurlijk inderdaad ook veel aan de waterkant zijn en daardoor dingen kunnen signaleren. En zich zorgen maken over het welzijn van vissen. We hopen dat dat natuurlijk uiteindelijk ook leidt dat ze dan niet meer vissen met een haakje uit het water zullen trekken. Want volgens ons is dat ook niet bepaald bevorderlijk voor het welzijn. Maar in ieder geval fijn dat ze zich hier ook druk over maken. En hoe meer mensen dat doen, hoe beter natuurlijk.
1: Ja, toch klinkt dit als zo'n groot probleem wat je als gemeente niet per se makkelijk kan aanpakken. Want wat kan de rol van Almere hier nou in zijn? Anders dan de provincie en het Zuiderzeeland aan een jasje trekken van hey, dit is een probleem waar wij nu mee worden opgezadeld.
2: Nou ja, een groot deel van de wateren zijn wel het eigendom van de gemeente. Dus dan heb je toch, vind ik, de verantwoordelijkheid om te zorgen dat als er zoiets binnen jouw gebied, jouw grondgebied, op jouw grond zoiets gebeurt, dat je dan daar toch alles aan alles doet. Dat is volgens mij ook gewoon een verplichting van de wet.
1: Maar is dat dan het wegscheppen van dat kroos of zo? Want dat was voornamelijk dat veel kroos, hè?
2: Ja, nee, dat is uiteindelijk symptoombestrijding. Dus je zou vooral moeten kijken om te voorkomen dat het weer zo erg wordt. Dus daar zullen maatregelen op gericht moeten zijn. Met bijvoorbeeld op de lange termijn minder mestuitstoot en dat soort zaken. Mm-hmm. Op de korte termijn andere maatregelen. Misschien ook iets met de inrichting. En natuurvriendelijke oevers heeft vaak ook een positief effect op de waterkwaliteit. Dus dat nog meer toepassen. Kijken of we misschien toch nog meer water kunnen vasthouden, zodat je meer water overhoudt tijdens de droogperiodes om toch een beetje te spoelen. Want nu stond het natuurlijk stil, omdat er gewoon bijna niet meer uitgemalen werd. En dus het is echt een combinatie van korte termijn oplossingen en lange termijn oplossingen, waarbij kroos weghalen uiteindelijk het laatste middel is wat je dan op dat moment nog kan doen.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat veel zit proberen toch aan de voorkant op te lossen. En wat ik zeg, ik denk als dit om honden was gegaan en je zag tientallen, honderden dode honden drijven, dan denk ik dat er wel iets meer actie was ondernomen. Dat mensen dan niet zeggen, ja jammer dan.
1: Ja.
2: Nu zijn het vissen en dan wordt er toch een beetje weggekeken.
0: Nou, gelukkig is de Partij voor de Dieren er voor de vissen. Hoe is het nu eigenlijk met de vissen? Hoe ligt het er nu allemaal bij?
2: Ja, het wordt natuurlijk de een zijn dood is de ander. Hè? Dus er zijn natuurlijk wel weer dieren zoals meeuwen die daar dan wel weer van profiteren. Op korte termijn, op lange termijn denk ik niet. Maar, en ze zijn ook opgeruimd gedeeltelijk door bijvoorbeeld het waterschap. Maar het is wachten tot het eventueel volgend jaar natuurlijk weer gebeurt. En dat willen we niet. Dus we willen echt wel dat er nu alvast gesproken wordt en actie wordt ondernomen.
1: Ja, jullie hebben schriftelijke vragen gesteld. Wanneer verwachten jullie antwoord van het college dan?
2: Ja, meestal is het binnen 30 dagen. Dus dat zal nog een week of drie duren, denk ik. Maar in ieder geval te laat helaas voor dit jaar, maar hopelijk wel ruim op tijd om voor de volgende droogte.
1: Ja. Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren, hartelijk dank.

0: Elske de Wal, de polderplaat van vorige week, volgens mij. Whatever. Het is 9:05. Zometeen na 5, dan krijg je op de radio een overzicht van het nieuws van vandaag.
1: Nou, je hoort het ook elke keer in de bulletins voorbij komen. We gaan het natuurlijk hebben over het kasteel in Almere, dat gesloopt mag worden volgens het collegebestuur. Die zien wel wat in nieuwe plannen die er op tafel liggen, waarbij dan een nieuw kasteel wordt gebouwd en 650 woningen. We gaan ook aandacht besteden natuurlijk aan die A28 die dicht is bij Nijkerk. Ja, dat is voor heel veel mensen heel vervelend. Zeker als je vanuit Zeewolde de A28 op wil.
0: Moet je een behoorlijk stuk omrijden nu, ja.
1: Ja.
0: Laatste nieuws erover hoor je straks dan van een verslaggever van Omroep Gelderland.
1: Nou, leuk.
0: GLD.
1: Goed. Ja. GLD.
0: Nou, met Flevoland is dat een lastigere afkorting, denk ik.
1: Vloft.

0: Dit is Flevoland.
1: Op het moment dat je gaat internetten en je bent door je bundel heen. Je blijft gewoon internetten en dan betaal je de hoofdprijs. Dan heb je zo rekeningen van 60 euro erbij.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Is het jullie ook opgevallen dat het 's avonds al zo vroeg donker wordt?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Spanrak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanrakdakwerken.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Rijkswaterstaat heeft de A28 bij Nijkerk in beide richtingen afgesloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug. Wat daarbij is aangetroffen, meldt de dienst nog niet. En een motorrijder is gisteravond in Lelystad Haven met hoge snelheid over het fietspad van de Binnendijk gereden en tegen een lantaarnpaal gecrashed. Agenten zochten nog naar de man omdat hij mogelijk gewond raakte, maar konden hem niet vinden. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 5 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie. Het is druk op de weg overal. En dat heeft vooral te maken met de afgesloten brug bij Nijkerk. Laat ik eerst eventjes de files daaromheen noemen. De A6, Muiden-Lelystad, dus Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport. 6 minuten vertraging. A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Knopend Lunetten. 6 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Huizen. 15 minuten. Dan de N305 Almere-Dronten tussen de A27 en de N301, 1 kwartier. De N305 Dronten Almere tussen de N301 en de A27 6 minuten. En de N712 Urk-Lemmer tussen Rutte en de A6 5 minuten. Nou, dan gaan we naar de A28. Waar dus de Hardenbergenbrug achter... Nee, geen flitsers, Jordi Bouw.
12: Sorry, ik was te vroeg.
11: Ja, je zit helemaal niet op te letten. Ik moet eerst nog die ellende op die A28 vertellen. Want de weg is daar dus afgesloten tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk aan beide kanten. Want de Hardenbergenbrug, daar is een veiligheidsrisico op dit moment. 48 uur blijft die brug dicht. Nou, dat leidt tot files. De A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maren en knooppunt Hoevelaken een kleine 20 minuten. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulden en Amersfoort-Valthorst 6 minuten. De N301 Almere-Barneveld tussen de N704 en Nijkerk 21 minuten. Tussen afrit Nijkerkerveen en afrit Zwartebroek een kwartier. De N301 Barneveld-Almere tussen afrit Nijkerkerveen en de N798 20 minuten. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 7 minuten. Dan de flitsers. Nou mag je op het knopje drukken. Ja hoor, daar is hij. Op de N307 de Hanseweg bij Dronten in beide richtingen. Een controle, hectometerpaaltje 105,6.
8: Het vervallen kasteel in Almere langs de snelweg A6 mag worden gesloopt. Zoals het aan het college ligt tenminste. Er moeten woningen en een nieuw kasteel komen. Nou, het laatste nieuws erover hoor je zometeen in Studio Flevoland.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
18: Ah, mam?
19: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
20: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
19: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
21: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
22: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Dasha met Austin. Het is 5:10. Zit je in de auto, vermijd dan de A28, zou ik zeggen.
1: Rijkswaterstaat heeft hals over kop de A28 bij Nijkerk gesloten. Waarom precies, dat wil Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Maar het is volgens hen in het belang van de veiligheid. Nou, verslaggever Rob van der Wart van de Omroep Gelderland was vanmiddag ter plaatse bij die brug. We hebben nu even contact met hem. Rob, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En Rijkswaterstaat is tot nu toe nog een beetje onduidelijk over die reden van de sluiting. Maar jij was daar vanmiddag bij die brug. Heb je daar ter plekke wat meer informatie gekregen?
2: Ja, wat ik begrepen heb, ik ben naar die brug gegaan en er waren wat mannen die waren daar bezig met metingen. En vanuit hun heb ik eigenlijk begrepen dat ze in de afgelopen tijd metingen hebben gedaan bij deze brug. Mm-hmm. En dat die de laatste keer nogal afwijkend waren en dat ze daarom nu extra metingen aan het doen zijn. Nou, en dan heb je dus ook die afsluiting van die brug erbij. Dus daar moet je toch van uitgaan dat er dan iets en niet helemaal goed is met die brug. Maar ja, of het nou heel erg onveilig is daaronder, durf ik niet te zeggen. Want die mannen zelf liepen er nog gewoon onderdoor. Het ziet er ook natuurlijk uit als een hele stevige brug. Er gaat een hele grote snelweg overheen. Ja, met ook al die berichten over bijvoorbeeld de Moerdijkbrug, waar toch al meerdere keren problemen zijn geweest. En berichtgeving over dat Rijkswaterstaat te maken heeft met achterstallig onderhoud. Dat er heel veel bruggen in Nederland, zoals deze misschien dus ook, te lang genegeerd zijn. En dat er dus verzakkingen zijn, dingen zijn die niet helemaal goed zijn. Ja. En dat ze daarom uit voorzorg die brug hebben afgesloten.
1: Ja, maar waarom precies, dat is nog altijd niet duidelijk. Daar heb jij ook niet helemaal een antwoord op kunnen krijgen vandaag. Maar wat jou waarschijnlijk wel opviel, is de drukte daarom bij die A28 bij Nijkerk.
2: Ja, want ik sta nu dus over de A28 eigenlijk, die afgesloten is. Nou, dan kijk eventjes richting het noorden. Daar zie ik eigenlijk tot aan het einde aan toe alleen maar auto's stilstaan. Nou, hier gaan er dan nog een aantal mensen die dan inderdaad richting jullie provincie afslaan. Ja. Dat gaat allemaal nog wel, maar er staat hier behoorlijk wat file. En ook toen ik in Nijkerk zelf was, daar proberen mensen misschien tussendoor te gaan, om zo bij de A30 te komen of bij de A1. Ja, daar stond het ook helemaal vast.
1: Ja, kun je nagaan wat zo'n brug teweeg kan brengen. Weet je al iets meer of die snelweg binnenkort alweer open gaat?
2: Nou ja, wat ik gehoord heb net, is dat de ANWB zegt dat het nog 48 uur gaat duren. Voordat het hier weer open gaat. Het grappige is dat de ANWB zelf ook die bevestiging van Rijkswaterstaat niet heeft gekregen. Net als wij, want wij hebben dat natuurlijk ook geprobeerd te verifiëren.
1: Ja.
2: Maar daar moeten we het mee doen. Dus misschien nog 48 uur, misschien nog wel langer. Maar die brug nog goed geïnspecteerd moet worden, dat staat wel duidelijk vast.
1: Ja, nou, in de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1. En automobilisten moeten rekening houden met een extra reistijd van minimaal een half uur. En dat gaat waarschijnlijk nog wel eventjes duren. Dankjewel voor de update. Rob van der Wart, verslaggever bij Omroep Gelderland.
0: Wat een mooie septemberdag. Ja, je gaat er bijna van zingen. Wat een warmte vandaag, Donnie de Koning, bij Weerplaza.
3: Ja, nogal. Maar liefst 29,1 graden op weerstation Lelystad. Een van de warmste 7 septembers die we daar hebben meegemaakt. Dus het was ronduit heet eigenlijk vandaag natuurlijk voor septemberbegrip in ieder geval.
0: Ja, maar toch, het was warm en plakkerig. Maar ik had toch wel, het is anders dan een echt middenzomerdagje.
3: Ja, klopt natuurlijk. Je merkt dat de zon die begint al natuurlijk iets lager aan de hemel te staan. Die wordt al wat minder sterk. De dagen zijn natuurlijk ook al minder lang. Dus die warmte blijft ook wat minder lang hangen. Maar vanavond kun je nog wel lang genieten hoor van die warmte. Rond zonsondergang denk ik nog temperaturen van zo'n 23 of 24 graden. Aan het einde van de avond zo'n 19 of 20 graden. En dan begint de bewolking vanuit het westen wel al wat dikker te worden. Vanavond en vannacht blijft het dan wel in eerste instantie nog droog. Met vannacht minimale waarde van zo'n 14 of 15 graden. En ja, er staat morgen toch heel ander weer op het programma. We starten de dag wel nog droog met wel meer bewolking. Temperaturen rond een graad of 18. Maar in de middag gaat het af en toe echt wel stevig doorplensen. Met ook nog eens een stevige bries vanuit het zuidwesten. Dus het wordt morgen heel ander weer.
0: Ja, een graad of 18 zie ik.
3: Ja, klopt inderdaad. 18 graden daarbij. Maar in de regenval kan die temperatuur nog wat verder gaan terugzakken naar misschien maar 15 of 16 graden. Dus het, die extra jas die kan er wel weer uit de kast worden gehaald.
0: Ja, toch vind ik het moeilijk hoor. Welke jas je dan aan moet trekken? Moet die nou dik zijn? Of moet die nou... Ja, die wind is wel stevig, hè? Dus dan wel wat dikkere jas, denk ik.
3: Ja, klopt inderdaad. Met name dan ook wel op de woensdag. Dan gaat die nog wat steviger waaien vanuit het westen. Windkracht 5 of 6 met misschien wel een windstoot van 50 tot 75 kilometer per uur daarbij. En ook nog eens een kans op stevige onweersbuien daarbij. Temperatuur rond een graad of 18. En die temperatuur die zet dan de dagen daarna wel weer iets van een stijging in. Naar zo'n 19 of 20 graden. En langzaamaan wordt het wel wat droger. Dus dat is op zich wel positief nieuws met wat meer zonneschijn. Alleen op de vrijdag zien we dan wel weer die kans op een enkele bui toe.
0: Oké, nou in Almere is de triathlon dit weekend. En tussen Urk en Emmeloord de Fish Potato Run. Het is wel goed weer om te sporten, denk ik.
3: Ja, eigenlijk ideaal. 20 graden en ook is de lucht niet heel erg vochtig. Dus dat is ook wat fijner voor de mensen die niet zo goed tegen al die plakkerige warmte kunnen. Dus eigenlijk ziet het er perfect uit voor dat soort activiteiten.
0: Nou, heel goed. Nou, vanavond in ieder geval nog even lang nagenieten van deze warme dag. Donnie, dankjewel. Eet smakelijk zometeen.
3: Tot de volgende.

0: Crowded House bij Flevoland. And don't dream it's over. Het is 6:10. We gaan door met het nieuws.
1: Het kasteel in Almere mag worden gesloopt. Op de plaats van deze ruïne kan een heel nieuw kasteel komen. En zeker 650 woningen. Dat wil het college van burgemeester en wethouders van Almere. Al ruim 20 jaar gebeurt er niks met het kasteel. Alle nieuwe plannen zijn sindsdien gepresenteerd. Die werden gepresenteerd. Die hebben het niet gehaald. Mark Bakker spreekt over de plannen met wethouder Paul Tang.
2: Plannen zijn er eerder gemaakt voor deze plek. En dit is ook een prachtige plek. En de bedoeling is dat het kasteel wordt herbouwd. En dat hier woningen komen. Zo'n 650 woningen in totaal als onderdeel van een vestingstad.
3: Ja, en wat voor woningen?
2: Nou ja, zoals ik zei, onderdeel van een vestingstad. En dat is van heel betaalbaar sociale huur tot dure koop. Dus voor elke Almere. Ja.
3: Maar ik begrijp, dan moet toch wel wat hier nu staat worden afgebroken?
2: Ja, er is een casco. Dat ligt al meer dan 20 jaar in weer en wind. En dat heeft het casco echt aangetast. Onderzoek laat zien dat het gewoon te onveilig is om nog te gebruiken. Dus het kasteel komt terug, maar krijgt wel een nieuw fundament.
3: Ja. Waarom heeft het allemaal zo lang moeten duren voordat er nou een keer een concreet plan gemaakt wordt?
2: Ja, zoals hij zegt, het financiële fundament onder veel van die plannen ontbrak. En daardoor zijn die plannen ook gesneuveld. Nu ligt er een gedegen plan en kunnen we ook echt gaan bouwen. Dat is mijn hoop.
3: Ja. En daar heeft u ook wel goede hoop in dat dit nu wel kans van slagen heeft?
2: Tuurlijk, ik heb daar echt goede hoop in. En laten we wel zijn, daarmee geven we het kasteel weer terug aan de stad. En wordt deze prachtige plek weer bewoonbaar en bereikbaar voor elke Almere.
3: Kost het nog enige moeite om de bestemming van deze grond te veranderen? Want het wordt uiteindelijk dan woningbouw.
2: Ja, maar ik denk dat er inmiddels die omslag in de Almeerse politiek gemaakt is. En dat er al veel partijen hebben gekozen juist voor woningbouw. Omdat ze graag willen dat het kasteel weer van de stad wordt. Dus ik hoop en reken op brede politieke steun voor dit plan.
3: Is er ook al een planning gemaakt wanneer nou wat moet gebeuren?
2: De eerstvolgende stap is dat we in januari weer bij de raad zijn om te praten over de nadere afspraken en het eerste ontwerp. En dat betekent dat we hier in 2028 kunnen beginnen met bouwen. Dat zou prachtig zijn.

0: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
1: True Lease met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Rijkswaterstaat heeft de A28 bij Nijkerk in beide richtingen afgesloten na een inspectie van de Harderbergenbrug. Wat daarbij is aangetroffen meldt de dienst niet, maar volgens Omroep Gelderland zijn er afwijkende metingen gedaan. In het kader van de veiligheid is besloten de snelweg af te sluiten en die afsluiting gaat minimaal 48 uur duren. En dat raakt ook verkeer uit Flevoland, want wie via de N301 richting Amersfoort rijdt, kan bij Nijkerk nu niet meer de snelweg op. Het kasteel Almere kan worden gesloopt. Het Almeerse stadsbestuur heeft daar groen licht voor gegeven. Er wordt zo plaatsgemaakt voor een nieuw kasteel met in totaal 650 woningen. Het dagelijkse bestuur van de stad heeft al met het plan ingestemd. Het project is een samenwerking tussen ontwikkelaar BPD, woningcorporatie Goede Steden en Koopmans Bouwgroep. Naast woningen willen ze ook een trouwlocatie en horeca realiseren. De gemeenteraad moet nog beslissen over de plannen en wanneer de bouw start is nog niet bekend. En een motorrijder is gisteravond in Lelystadhaven met hoge snelheid over het fietspad van de Binnendijk gereden en tegen een lantaarnpaal gecrashed. Hij liet zijn motor achter en

0: en vroeg opvarenden van een aangemeerd bootje om hulp. En zij brachten hem over het water weg. De politie heeft de opvarenden later ondervraagd. Onduidelijk is of zij wisten van het ongeluk en of ze daarmee strafbaar hebben gehandeld. Agenten zochten nog naar de man omdat hij mogelijk gewond raakte, maar konden hem niet meer vinden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. Volgens de rechter had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk.
2: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Temperaturen rond 19 of 20 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar blijft het in eerste instantie nog wel droog, met minima van zo'n 14 of 15 graden. En morgen, dan staat er heel ander weer op het programma dan afgelopen dagen. Met name in de middag kan het flink gaan regenen met temperaturen van een graad of 18 en een stevige zuidwestenwind erbij.
3: ANWB verkeersinformatie. Op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport 7 minuten vertraging. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunetten 6 minuten. De A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Eemnes 10 minuten. Komen we aan bij de A28 en de wegen daar in de omgeving. Ja, zoals je net al hoorde is tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk de weg afgesloten, die A28. Dat heeft te maken met een veiligheidsprobleem van de Harderbergenbrug. Die zit in die A28. Je moet in ieder geval omrijden via Apeldoorn, A1 en A50. Nou, dan sta je op de volgende punten dan ook echt stil op die A28. Tussen afrit Maren en knooppunt Hoevelaken, zo'n kleine 20 minuten op dit moment. De rechter rijstrook is afgesloten. Er zou inmiddels ook een ongeluk zijn gebeurd. Nou, dan de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst, 5 minuten. De N301 Barneveld, Almere Barneveld tussen de N704 en Nijkerk 25 minuten. Tussen afrit Nijkerkerveen en afrit Zwartebroek 13 minuten. De N301 Barneveld Almere, dus de andere kant op, tussen afrit Nijkerkerveen en de N798 10 minuten. En tussen Nijkerk en de A28 4 minuten. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 minuten. N305 Almere-Dronten tussen de N301 en Zeewolde 6 minuten. N305 Dronten-Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 7 minuten. En de N712 de weg Urk-Lemmer tussen Rutte en de A6 6 minuten. Geflitst wordt er op de Ibisweg in Dronten in beide richtingen. En ook een controle op de Hanseweg bij Dronten, de N307. Beide richtingen hectometerpaaltje 105,6.
0: Vorige week nog raakte een fietser zwaar gewond bij een botsing met een bus op de busbaan van het spoorbaanpad in de faunabuurt in Almere Buiten. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Maar waar heeft dat nou mee te maken? Waarom gaat het juist op dat kruispunt zo vaak mis? Je hoort het zometeen in Studio Flevoland.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Verzin het maar eens om daar een nummer over te maken. Over praten in je slaap.
1: Ja, ik ben trouwens benieuwd of jij op die A28 stilstaat. Want je hoorde net van onze collega van Omroep Gelderland dat er echt een hele lange sliert staat.
0: Mm-hmm.
1: Misschien sta je al heel lang te wachten totdat je richting Zeewolde kan rijden. Laat het even weten. Via 0320 28 50 50 is ons appnummer. Ik ben benieuwd hoe de situatie op de weg is daar. Want ik zie alleen maar vertraging op vertraging. Vorige week woensdag raakte een fietser zwaar gewond door een botsing met een stadsbus in Almere Buiten. De aanrijding gebeurde op de busbaan van het spoorbaanpad in de faunabuurt. Deze zomer zijn er vaker aanrijdingen geweest op precies dat kruispunt met stadsbussen. Je hoort verslaggever Marielle Bakker, want die is bij die busbaan.
2: Even de rood na de stadsbus. En oeps, er komt nog een wit busje. Het gaat maar net goed. Maar afgelopen maanden ging het vaak fout. Na de botsing afgelopen woensdag was een grote ster in de voorruit van de stadsbus te zien. De fiets van het zwaargewonde slachtoffer lag naast de bus op de grond. Het spoorbaanpad is van beide kanten een drukke route, waar het licht op rood gaat voor de busbaan als er een bus aankomt.
1: Hoe gevaarlijk is het?
3: Goed gevaarlijk. Ja.
1: Het ging natuurlijk mis een paar dagen geleden.
3: Ja, maar dat is gewoon te verwachten. Gewoon, dit is gewoon... Het is pas één keer gebeurd, nu heel erg. Maar het gaat nog een keer gebeuren.
2: Levensgevaarlijk vinden sommige buurtbewoners dit kruispunt. Met het spoorbaanpad en de busbaan. Fietsers, scootmobielers en brommers komen op hoge snelheid op het kruispunt af. Kijkend naar waar ze naartoe willen, kijken niet links of rechts. En gaan door. En hun zicht is beperkt door het riet, door de spoorbrug, maar ook door de supermarkt. Dus... als er een bus komt, zien ze die pas op het laatste moment.
4: Ik persoonlijk heb nooit echt problemen gehad of zo, dat ik een bus niet zag aankomen of niet hoorde. Ik vind alleen die brug een beetje vervelend.
5: Ik denk dat het op het laatste moment nog eventjes is om toch nog aan te komen, om toch nog het voor te gaan. Ja, daarbij kom je ook natuurlijk van een hele berg af, wat er achter me ziet. Dus ja, dat kan ook nog wel een snelheid opwekken. Want ik kom hier ook wel met behoorlijk snelheid aan.
4: Maar de brug waar je hier overheen gaat, het gaat heel snel naar beneden. En om dan af te remmen is best wel naar. Aangezien je, ja, je gaat best wel snel naar beneden. Ik moet dan ook altijd heel erg afremmen. Ook als het niet op rood gaat.
2: Wat ziet u vaak gebeuren?
3: Dat die fatbikes of in ieder geval elektrische fietsen gewoon doorcrossen terwijl het licht op rood staat. Het scheurt gewoon door. Ze moeten af en toe afremmen omdat ze anders gelanceerd worden door de brug.
2: Ja. Hoe zou dat komen, denkt u?
3: Er is soms controle, maar gewoon te weinig. Ze zitten op een mobieltje, ik zie ze heel veel. En 90% zit gewoon met een telefoontje, ze rijden hard. Dat.

0: I'll Be Around van The Spinners.
1: Dan de berichten van buiten Flevoland. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door een nieuwe aanval van de VS en Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de Straat van Hormuz. Die stijgende olieprijs merk je ook echt aan de pomp, zegt deze economieverslaggever.
2: Een verhoging van meer dan een dubbeltje voor een liter €0,95 in een week tijd. En de markt die houdt er rekening mee dat die stijging wel eens zou kunnen gaan doorzetten. Dat komt omdat een perspectief op snelle vrede in het conflict, dat perspectief ontbreekt. En bovendien komt de nadruk steeds meer te liggen op het raken van economische doelen, oftewel olietankers.
1: De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68.
0: Oud-premier Mark Rutte heeft het tijdens de parlementaire enquête over corona opgenomen voor oud-ministers Grapperhaus en De Jonge. Vorige week bleek tijdens de verhoren dat ze beledigend spraken over andere politici en bestuurders. Rutte baalde ervan dat die appjes geopenbaard werden.
3: Ja, ik was er best een beetje geïrriteerd over vorige week. Mensen werken onder zeer hoge druk. Dag en nacht. Het was een crisis die uiteindelijk 2 jaar duurde. En et cetera, et cetera. En dan is het net even wat... Zij hebben met elkaar een beetje die bonhomie, dat ze elkaar die tekstjes sturen. Ik doe dat niet. Maakt allemaal niet uit. Iedereen heeft zijn eigen stel. Dat is hun stel. Daar is helemaal niks verkeerds mee. Het zijn zeer respectvolle bestuurders die een enorme staat van dienst hebben en af en toe even het stoom afblazen. Dat zal een volgende keer zal niemand dat meer doen bij een appje. Want dat komt dan op tafel, blijkt. En dat wordt allemaal voorgelezen. En daar is de hele samenleving dan een paar dagen mee bezig. Ja. Ik vind dat helemaal niet zeggen.
0: Rutte zegt dat hij destijds niet wist dat de ministers dit soort appjes naar elkaar stuurden. Ook zei Rutte dat als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, andere beperkingen niet nodig waren geweest. En tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt.
1: Oud personeel en bezoekers hebben afgelopen weekend afscheid genomen van De Zoom en Pinkies. Misschien ken je het wel, 2 uitgaansgelegenheden in Renesse die de deuren gaan sluiten. Café De Zoom werd geopend in 1959 en Pinkies Disco ontstond in 1986. Maar het uitgaansleven is niet meer wat het vroeger was, ziet de eigenaar van de 2 zaken.
4: In Turkse is de alcoholleeftijd gehad. Toen is alles gehalveerd hier op Renesse. Daarna zijn we overgegaan natuurlijk naar de corona. Die kregen we nog voor ons kiezen. En die heeft eigenlijk de doelgroep 15, 16, 17 thuis gehouden. Die mochten daarna gaan stappen, maar die kenden dat niet.
1: Ja, ik denk dat collega Leo Schouwen daar nog gedraaid heeft. Die komt ook uit Zeeland natuurlijk.
0: Ja, maar is Renesse Zeeland?
1: Ja, zeker.
0: Oh, ik dacht dat het Zuid-Holland was.
1: Nou, dan begin ik in één keer te twijfelen.
0: Nou, als jij het afmaakt, dan ga ik even snel zoeken.
1: 99% Renesse Zeeland. Maar de panden die worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuw te bouwen hotel.
0: Ja, het ligt aan de kop van Schouwen op Schouwen-Duiveland. En dat is onderdeel van de provincie Zeeland. Goed opgelet op school, Jordi Bouw. Ik iets minder dus. De eerste vliegende auto ter wereld komt eraan. Een bedrijf uit Raamsdonkveer heeft alle vergunningen binnen. Hun futuristische voertuig mag gaan rijden en vliegen. Zit wel een stevig prijskaartje aan, maar liefst van €500.000. En de directeur vertelt hoe zo'n auto werkt.
5: Wij hebben een PelV-app in ontwikkeling die jou gewoon adviseert van die file die is daar. Daar is het dichtstbijzijnde plekje waar je op mag stijgen. Vlieg dan daarheen, land hem daar weer en rijd door. Ziet daarachter een staart, die schuift uit op het moment dat je gaat vliegen. En hier zitten 2 deurtjes voor de propellerbladen. Dan heb je ineens je wegvoertuig omgezet naar iets waarmee je kan vliegen.
0: De eerste 250 vliegende auto's zijn al verkocht, onder andere aan de Nederlandse brandweer. En tot zover de berichten van buiten de regio.

0: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
2: Boonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
3: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Een motorrijder is gisteravond in Lelystad Haven met hoge snelheid over het fietspad van de Binnendijk gereden en tegen een lantaarnpaal gecrashed. Agenten zochten nog naar de man omdat hij mogelijk gewond raakte, maar konden hem vervolgens niet vinden. En Rijkswaterstaat heeft de A28 bij Nijkerk in beide richtingen afgesloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug. Wat erbij is aangetroffen meldt de dienst niet, maar volgens Omroep Gelderland zijn er afwijkende metingen gedaan. En in het kader van de veiligheid is besloten de snelweg af te sluiten. Dat gaat minimaal 48 uur duren. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo meteen na het NOS-journaal.
6: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer, vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen 9 kilometer file. A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarn en Knoopend Maandenbroek. Een kwartier vertraging in 14 kilometer file. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes 10 kilometer file, kwartier vertraging. En de A28 Utrecht richting Zwolle, een kwartier vertraging bij Knoopend Hoevelaken in 5 kilometer file. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht bij de Hardenbergenbrug bij Nijkerk. Nog zeker 48 uur gaat dat duren. De N301 Almere-Barneveld heeft daarom 4 kilometer file aan omrijders. Bij Nijkerk een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het vervallen kasteel in Almere langs de snelweg A6 mag worden gesloopt, zoals het aan het college ligt tenminste. Er moeten woningen en een nieuw kasteel komen. Nou, het laatste nieuws erover hoor je zometeen in Studio Flevoland.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Rijkswaterstaat heeft hals over kop de A28 bij Nijkerk gesloten. Waarom precies, dat wil Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Maar het is volgens hen in het belang van de veiligheid. Nou, verslaggever Rob van der Wart van de Omroep Gelderland was vanmiddag ter plaatse bij die brug. We hebben nu even contact met hem. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En Rijkswaterstaat is tot nu toe nog een beetje onduidelijk over die reden van de sluiting. Maar jij was daar vanmiddag bij die brug. Heb je daar ter plekke wat meer informatie gekregen?
1: Ja, wat ik begrepen heb, ik ben naar die brug gegaan en er waren wat mannen die waren daar bezig met metingen. Dus, en vanuit hun heb ik eigenlijk begrepen dat ze in de afgelopen tijd metingen hebben gedaan bij deze brug. Mm-hmm. En dat die de laatste keer nogal afwijkend waren en dat ze daarom nu extra metingen aan het doen zijn. Nou, en dan heb je dus ook die afsluiting van die brug erbij. Dus daar moet je toch van uitgaan dat er dan iets en niet helemaal goed is met die brug. Maar ja, of het nou heel erg onveilig is daaronder, durf ik niet te zeggen. Want die mannen zelf liepen er nog gewoon onderdoor. Het ziet er ook natuurlijk uit als een hele stevige brug. Daar gaat een hele grote snelweg overheen. Ja, met ook al die berichten over bijvoorbeeld de Moerdijkbrug, waar toch wel meerdere keren problemen zijn geweest. En berichtgeving over dat Rijkswaterstaat te maken heeft met achterstallig onderhoud. Dat er heel veel bruggen in Nederland, zoals deze misschien dus ook, te lang genegeerd zijn. En dat er dus verzakkingen zijn, dingen zijn die niet helemaal goed zijn. Ja. En dat ze daarom uit voorzorg die brug hebben afgesloten.
0: Ja, maar waarom precies, dat is nog altijd niet duidelijk. Daar heb jij ook niet helemaal een antwoord op kunnen krijgen vandaag. Maar wat jou waarschijnlijk wel opviel, is de drukte daarom bij die A28 bij Nijkerk.
1: Ja, want ik sta nu dus over de A28 eigenlijk, die afgesloten is. Nou, dan kijk eventjes richting het noorden. Daar zie ik eigenlijk tot aan het einde aan toe alleen maar auto's stilstaan. Nou, hier gaan er dan nog een aantal mensen die dan inderdaad richting jullie provincie afslaan. Ja. Dat gaat allemaal nog wel. Maar er staat hier behoorlijk wat file. En ook toen ik in Nijkerk zelf was, daar proberen mensen misschien tussendoor te gaan, om zo bij de A30 te komen of bij de A1. Ja, daar stond het ook helemaal vast.
0: Ja, kun je nagaan wat zo'n brug teweeg kan brengen. Weet je al iets meer of die snelweg binnenkort alweer open gaat?
1: Nou ja, wat ik gehoord heb net, is dat de ANWB zegt dat het nog 48 uur gaat duren voordat het hier weer open gaat. Maar ja, het grappige is dat de ANWB zelf ook die bevestiging van Rijkswaterstaat niet heeft gekregen. Net als wij, want wij hebben dat natuurlijk ook geprobeerd te verifiëren.
0: Ja.
1: Maar daar moeten we het mee doen. Dus misschien nog 48 uur, misschien nog wel langer. Maar die brug nog goed geïnspecteerd moet worden, dat staat wel duidelijk vast.
0: Ja, nou, in de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1. En automobilisten moeten rekening houden met een extra reistijd van minimaal een half uur. En dat gaat waarschijnlijk nog wel eventjes duren. Dankjewel voor de update. Rob van der Wart, verslaggever bij Omroep Gelderland.

0: Wat een mooie septemberdag. Ja, je gaat er bijna van zingen. Wat een warmte vandaag, Donnie de Koning, bij Weerplaza.
1: Ja, nogal. Maar liefst 29,1 graden op weerstation Lelystad. Een van de warmste 7 septembers die we daar hebben meegemaakt. Dus ja, het was ronduit heet eigenlijk vandaag natuurlijk voor septemberbegrip in ieder geval.
0: Ja, maar toch, het was warm en plakkerig. Maar ik had toch wel, het is anders dan een echt middenzomerdagje.
1: Ja, klopt natuurlijk. Je merkt dat de zon die begint al natuurlijk iets lager aan de hemel te staan. Die wordt al wat minder sterk. De dagen zijn natuurlijk ook al minder lang. Dus die warmte blijft ook wat minder lang hangen. Maar vanavond kun je nog wel lang genieten hoor van die warmte. Rond zonsondergang denk ik nog temperaturen van zo'n 23 of 24 graden. Aan het einde van de avond zo'n 19 of 20 graden. En dan begint de bewolking vanuit het westen wel al wat dikker te worden. Vanavond en vannacht blijft het dan wel in eerste instantie nog droog. Met vannacht minimale waarden van zo'n 14 of 15 graden. En ja, er staat morgen toch heel ander weer op het programma. We starten de dag wel nog droog met wel meer bewolking. Temperaturen rond een graad of 18. Maar in de middag gaat het af en toe echt wel stevig doorplensen. Met ook nog eens een stevige bries vanuit het zuidwesten. Dus het wordt morgen heel ander weer.
0: Ja, een graad of 18 zie ik.
1: Ja, klopt inderdaad. 18 graden daarbij. Maar in de regenval kan die temperatuur nog wat verder gaan terugzakken. Naar misschien maar 15 of 16 graden. Dus het, die extra jas die kan er wel weer uit de kast worden gehaald.
0: Ja, toch vind ik het moeilijk hoor. Welke jas je dan aan moet trekken. Moet die nou dik zijn? Of moet die nou... Ja, die wind is wel stevig hè. Dus dan wel wat dikkere jas denk ik.
1: Ja, klopt inderdaad. Met name dan ook wel op de woensdag. Dan gaat die nog wat steviger waaien vanuit het westen. Windkracht 5 of 6. Met misschien wel een windstoot van 50 tot 75 km per uur daarbij. En ook nog eens een kans op stevige onweersbuien daarbij. Temperatuur rond een graad of 18. En die temperatuur die zet dan de dagen daarna wel weer iets van een stijging in. Naar zo'n 19 of 20 graden. En langzaamaan wordt het wel wat droger. Dus dat is op zich wel positief nieuws met wat meer zonneschijn. Alleen op de vrijdag zien we dan wel weer die kans op een enkele bui toe.
0: Oké, nou in Almere is de triathlon dit weekend. En tussen Urk en Emmeloord de Fish Potato Run. Het is wel goed weer om te sporten, denk ik.
1: Ja, eigenlijk ideaal. 20 graden en ook is de lucht niet heel erg vochtig. Dus dat is ook wat fijner voor de mensen die niet zo goed tegen al die plakkerige warmte kunnen. Dus eigenlijk ziet het er perfect uit voor dat soort activiteiten.
0: Nou, heel goed. Nou, vanavond in ieder geval nog even lang nagenieten van deze warme dag. Donnie, dankjewel. Eet smakelijk zometeen.
1: Tot de volgende.

0: Het kasteel in Almere mag worden gesloopt. Op de plaats van deze ruïne kan een heel nieuw kasteel komen en zeker 650 woningen. Dat wil het college van burgemeester en wethouders van Almere. Al ruim 20 jaar gebeurt er niks met het kasteel. Alle nieuwe plannen zijn sindsdien gepresenteerd. Die werden gepresenteerd, die hebben het niet gehaald. Mark Bakker spreekt over de plannen met wethouder Paul Tang.
1: Plannen zijn er eerder gemaakt voor deze plek. En dit is ook een prachtige plek. En de bedoeling is dat het kasteel wordt herbouwd. En dat hier woningen komen. Zo'n 650 woningen in totaal als onderdeel van een vestingstad.
2: Ja, en wat voor woningen?
1: Nou ja, zoals ik zei, onderdeel van een vestingstad. En dat is van heel betaalbaar sociale huur tot dure koop. Dus voor elke Almere. Ja.
2: Maar ik begrijp, dan moet toch wel wat hier nu staat worden afgebroken?
1: Ja, er is een casco. Dat ligt al meer dan 20 jaar in weer en wind. En dat heeft het casco echt aangetast. Onderzoek laat zien dat het gewoon te onveilig is om nog te gebruiken. Dus het kasteel komt terug, maar krijgt wel een nieuw fundament.
2: Ja. Waarom heeft het allemaal zo lang moeten duren voordat er nou een keer een concreet plan gemaakt wordt?
1: Ja, zoals hij zegt, het financiële fundament onder veel van die plannen ontbrak. En daardoor zijn die plannen ook gesneuveld. Nu ligt er een gedegen plan en kunnen we ook echt gaan bouwen. Dat

0: kasteel weer van de stad wordt. Dus ik hoop en reken op brede politieke steun voor dit plan.
1: Is er ook al een planning gemaakt wanneer nou wat moet gebeuren?
0: De eerstvolgende stap is dat we in januari weer bij de raad zijn om te praten over de nadere afspraken en het, zeg maar het eerste ontwerp. En dat betekent dat we, ik hoop dat we toch dat we hier in 2028 kunnen beginnen met bouwen. Dat zou prachtig zijn.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Nijkerk in beide richtingen afgesloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug. Wat daarbij is aangetroffen meldt de dienst niet, maar volgens Omroep Gelderland zijn er afwijkende metingen gedaan. In het kader van de veiligheid is besloten de snelweg af te sluiten en die afsluiting gaat minimaal 48 uur duren. En dat raakt ook verkeer uit Flevoland, want wie via de N301 richting Amersfoort rijdt, kan bij Nijkerk nu niet meer de snelweg op. Het kasteel Almere kan worden gesloopt. Het Almeerse stadsbestuur heeft daar groen licht voor gegeven. Er wordt zo plaatsgemaakt voor een nieuw kasteel met in totaal 650 woningen. Het dagelijkse bestuur van de stad heeft al met het plan ingestemd. Het project is een samenwerking tussen ontwikkelaar BPD, woningcorporatie Goede Steden en Koopmans Bouwgroep. Naast woningen willen ze ook een trouwlocatie en horeca realiseren. De gemeenteraad moet nog beslissen over de plannen en wanneer de bouw start is nog niet bekend. En een motorrijder is gisteravond in Lelystad-Haven met hoge snelheid over het fietspad van de Binnendijk gereden en tegen een lantaarnpaal gecrashed. Hij liet zijn motor achter en vroeg opvarenden van een aangemeerd bootje om hulp. En zij brachten hem over het water weg. De politie heeft de opvarenden later ondervraagd. Onduidelijk is of zij wisten van het ongeluk en of ze daarmee strafbaar hebben gehandeld. Agenten zochten nog naar de man omdat hij mogelijk gewond raakte, maar konden hem niet meer vinden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Volgens het AD zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Er zijn stadionverboden uitgedeeld volgens de club. Dan het weer, steeds meer bewolking vanavond. Vannacht is het rond de 16 graden.
2: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Temperaturen rond 19 of 20 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar blijft het in eerste instantie nog wel droog, met minima van zo'n 14 of 15 graden. En morgen, dan staat er heel ander weer op het programma dan afgelopen dagen. Met name in de middag kan het flink gaan regenen met temperaturen van een graad of 18 en een stevige zuidwestenwind erbij.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en Knoopend Hoevelaken 3 kilometer file door veiligheidsmaatregelen. De brug is dicht, de Hardenbergenbrug. A28 Amersfoort richting Zwolle bij Nijkerk in beide richtingen. Een omrijder gaat via Apeldoorn via de A1 en de A50. Omrijders op de N301 Barneveld-Almere komen in de file bij de A28. 2 kilometer, 10 minuten vertraging. N305 Almere-Dronten bij Zeewolde 2 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vorige week nog raakte een fietser zwaar gewond bij een botsing met een bus op de busbaan van het spoorbaanpad in de faunabuurt in Almere Buiten. En het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Maar waar heeft dat nou mee te maken? Waarom gaat het juist op dat kruispunt zo vaak mis? Je hoort het zometeen in Studio Flevoland.
4: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Vorige week woensdag raakte een fietser zwaar gewond door een botsing met een stadsbus in Almere Buiten. De aanrijding gebeurde op de busbaan van het spoorbaanpad in de faunabuurt. Deze zomer zijn er vaker aanrijdingen geweest op precies dat kruispunt met stadsbussen. Je hoort verslaggever Marielle Bakker, want die is bij die busbaan.
1: Even de rood na de stadsbus. En oeps, er komt nog een wit busje. Het gaat maar net goed. Maar afgelopen maanden ging het vaak fout. Na de botsing afgelopen woensdag was een grote ster in de voorruit van de stadsbus te zien. De fiets van het zwaargewonde slachtoffer lag naast de bus op de grond. Het spoorbaanpad is van beide kanten een drukke route, waar het licht op rood gaat voor de busbaan als er een bus aankomt.
0: Hoe gevaarlijk is het?
2: Goed gevaarlijk. Ja.
0: Het ging natuurlijk mis een paar dagen geleden.
2: Ja, maar dat is gewoon te verwachten. Het is pas één keer gebeurd, nu heel erg. Maar het gaat nog een keer gebeuren.
0: Levensgevaarlijk vinden sommige buurtbewoners dit kruispunt. Met het spoorbaanpad en de busbaan. Fietsers, scootmobielers en brommers komen op hoge snelheid op het kruispunt af. Kijkend naar waar ze naartoe willen, kijken niet links of rechts. En gaan door. En hun zicht is beperkt door het riet, door de spoorbrug, maar ook door de supermarkt. Dus als er een bus komt, zien ze die pas op het laatste moment.
3: Ik persoonlijk heb nooit echt problemen gehad of zo, dat ik een bus niet zag aankomen of niet hoorde. Ik vind alleen die brug een beetje vervelend.
4: Ik denk dat het op het laatste moment nog eventjes is om toch nog aan te komen, om toch nog het voor te gaan. Ja, daarbij kom je ook natuurlijk van een hele berg af, wat er achter me ziet. Dus ja, dat kan ook nog wel eens snelheid opwekken. Want ik kom hier ook wel met een behoorlijke snelheid aan.
3: Maar de brug waar je hier overheen gaat, het gaat heel snel naar beneden. En om dan af te remmen is best wel naar. Aangezien je gaat best wel snel naar beneden. Ik moet dan ook altijd heel erg afremmen. Ook als het niet op rood gaat.
0: Wat ziet u vaak gebeuren?
2: Dat die fatbikes of in ieder geval elektrische fietsen gewoon doorcrossen terwijl het licht op rood staat. Het scheurt gewoon door. Ze moeten af en toe afremmen omdat ze anders gelanceerd worden door de brug.
0: Ja. Hoe zou dat komen, denkt u?
2: Er is soms controle, maar gewoon te weinig. Ze zitten op een mobieltje, ik zie ze heel veel. En 90% zit gewoon met een telefoontje, ze rijden hard. Dat.
5: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: Dan de berichten van buiten Flevoland. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door een nieuwe aanval van de VS en Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de Straat van Hormuz. Die stijgende olieprijs merk je ook echt aan de pomp, zegt deze economieverslaggever.
1: Een verhoging van meer dan een dubbeltje voor een liter euro 95 in een week tijd. En de markt die houdt er rekening mee dat die stijging wel eens zou kunnen gaan doorzetten. Dat komt omdat een perspectief op snelle vrede in het conflict, dat perspectief ontbreekt. En bovendien komt de nadruk steeds meer te liggen op het raken van economische doelen, oftewel olietankers.
0: De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68.
2: Oud-premier Mark Rutte heeft het tijdens de parlementaire enquête over corona opgenomen voor oud-minister Schrapperhaus en De Jonge. Vorige week bleek tijdens de verhoren dat ze beledigend spraken over andere politici en bestuurders. Rutte baalde ervan dat die appjes geopenbaard werden.
3: Ja, ik was er best een beetje geïrriteerd over vorige week. Mensen werken onder zeer hoge druk. Dag en nacht. Het was een crisis die uiteindelijk 2 jaar duurde. En et cetera, et cetera. En dan is het net even wat... Zij hebben met elkaar een beetje die bonhomie, dat ze elkaar die tekstjes sturen. Ik doe dat niet. Maakt allemaal niet uit. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Dat is hun stijl. Daar is helemaal niks verkeerds mee. Het zijn zeer respectvolle bestuurders die een enorme staat van dienst hebben en af en toe even de stoom afblazen. Dat zal een volgende keer zal niemand dat meer doen bij een appje. Want dat komt dan op tafel, blijkt. En dat wordt allemaal voorgelezen. En daar is de hele samenleving dan een paar dagen mee bezig. Ja. Ik vind dat helemaal niet zeggen.
2: Rutte zegt dat hij destijds niet wist dat de ministers dit soort appjes naar elkaar stuurden. Ook zei Rutte dat als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, andere beperkingen niet nodig waren geweest. En tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt.
0: Oud personeel en bezoekers hebben afgelopen weekend afscheid genomen van De Zoom en Pinkies. Misschien ken je het wel, 2 uitgaansgelegenheden in Renesse die de deuren gaan sluiten. Café De Zoom werd geopend in 1959 en Pinkies Disco ontstond in 1986. Maar het uitgaansleven is niet meer wat het vroeger was, ziet de eigenaar van de 2 zaken.
4: En natuurlijk is de alcoholleeftijd gehad. Toen is alles gehalveerd hier op Renesse. Daarna zijn we overgegaan natuurlijk naar de corona. Die kregen we nog voor ons kiezen. En die heeft eigenlijk de doelgroep 15, 16, 17 thuis gehouden. Die mochten daarna gaan stappen, maar die kenden dat niet.
0: Nou, ik denk dat collega Leo Schouwen daar nog gedraaid heeft. Die komt ook uit Zeeland natuurlijk.
2: Ja, maar Renesse, is Renesse Zeeland?
0: Ja, zeker.
2: Oh, ik dacht dat dat Zuid-Holland was.
0: Nou, dan begin ik in één keer te twijfelen.
2: Nou, als jij afmaakt, dan ga ik even snel zoeken.
0: 99% Renesse Zeeland. Maar de panden die worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuw te bouwen hotel.
2: Ja, het ligt aan de kop van Schouwen op Schouwen-Duiveland. En dat is onderdeel van de provincie Zeeland. Goed opgelet op school, Jordi Bouw. Ik iets minder dus. De eerste vliegende auto ter wereld komt eraan. Een bedrijf uit Raamsdonkveer heeft alle vergunningen binnen. Hun futuristische voertuig mag gaan rijden en vliegen. Zit wel een stevig prijskaartje aan, maar liefst van €500.000. En de directeur vertelt hoe zo'n auto werkt.
5: Wij hebben een Pelvi-app in ontwikkeling die jou gewoon adviseert van die file die is daar. Daar is het dichtstbijzijnde plekje waar je op mag stijgen. Vlieg dan daarheen, land hem daar weer en rijd door. Je ziet daarachter een staart, die schuift uit op het moment dat je gaat vliegen. En hier zitten 2 deurtjes voor de propellerbladen. Dan heb je ineens je wegvoertuig omgezet naar iets waarmee je kan vliegen.
2: De eerste 250 vliegende auto's zijn al verkocht, onder andere aan de Nederlandse brandweer. En tot zover de berichten van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Op het moment dat je gaat internetten en je bent door je bundel heen. Je blijft gewoon internetten en dan betaal je de hoofdprijs. Dan heb je zo'n rekeningen van 60 euro erbij.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Is het jullie ook opgevallen dat het 's avonds al zo vroeg donker wordt?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
13: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 7 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
15: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
14: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is even de hart van de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht bij Nijkerk bij de Hardenbergenbrug door veiligheidsmaatregelen. Dat duurt in ieder geval tot woensdagavond. Omrijden via Apeldoorn via de A1 en de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
17: Let's go.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Bernie Duin van Optie 1 Telecom is weer aangeschoven bij ons voor het laatste Telecom Nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, een randloze smartphone. Nou, ik heb ze nu nog niet op dit moment.
3: Met een enorme rand eraan.
1: Ja, nog wel een flinke rand.
2: Ja,
3: Je hebt toch aan die telefoon, heb je ook gehad, een beschermhoesje. Dus je blijft randen houden.
2: Dat was het eerste waar ik aan dacht.
1: Maar die gaat eraan komen.
2: Ja, je ziet dat er een nieuwe trend ontstaat. In de telecomwereld heb je altijd trends. Op een gegeven moment was er een trend om zo'n dun mogelijk telefoon te maken. Toen waren de klaptoestellen. En je ziet nu dat de fabrikanten een beetje richting een randloze telefoon gaan. En dat komt eigenlijk omdat Apple een beetje de trend heeft gezet daarin. Er zijn plannen dat er een iPhone 20 volgend jaar komt. Ja. En die iPhone 20 krijgt ook het randloze design.
3: Een beetje afgebogen randjes ook.
2: Ja, een beetje afgebogen, zodat het echt dat je het gevoel hebt dat je geen apparaat in je handen hebt, maar gewoon een experience.
3: Experience,
2: okay.
1: Maar zit daar veel voeten in de aarde om zoiets voor elkaar te krijgen, zo'n randloze telefoon?
2: Technisch is het natuurlijk heel moeilijk om te doen, want je zit met de bescherming van het scherm, maar je zit natuurlijk ook met de sensoren, met de bekabeling die bij het scherm zitten. Dus je moet wel heel erg goed kunnen ontwikkelen om dat te kunnen maken. En je ziet nu dat andere merken er ook aan beginnen. Onlangs was de IFA-beurs. Nou, dan worden al die nieuwe tech-dingetjes allemaal laten zien. Was er ook een fabrikant Techno. En die heeft nu ook een randloos toestel gemaakt. Dus ook als eerste echt een toestel zonder rand. Ja, en dat ziet er best wel mooi uit.
1: Mooi, maar niet snel kapot. Of zo.
2: Ze hebben het best wel mooi opgelost. Want wat je eigenlijk ziet is dat de rand die aan de buitenkant zit, die hebben ze naar binnen gedrukt. Dus het zit heel strak, zit het aan de zijkant eromheen. Waardoor je niet die inkeping hebt aan de bovenkant. Dus
3: maar goed, er zullen eerst nog wat kinderziektes in zitten, denk ik. Of is de appeltjes hebben het goed voor elkaar.
2: Het is net wat je net ook al zegt, je zit met een hoesje. En je zag het destijds ook met de S7 Edge van Samsung. Die hadden ook van die afgeronde randen. Ja, die gingen heel snel kapot. Dus dat is ook een kinderziekte natuurlijk. Dat moet je natuurlijk wel voorkomen.
3: Maar ja, daar zullen ongetwijfeld allerlei mensen in een ver Aziatisch land hun oplossingen voor hebben.
2: Het duurt altijd even voordat zoiets uitontwikkeld is. Dus,
1: ja. En het is dus mooi. Dat is eigenlijk een beetje het idee van zo'n randloze smartphone. Ja. Of heeft het meer voordelen?
2: Ja, je hebt meer scherm natuurlijk. Hè? Want hoe minder rand je hebt, hoe compacter de telefoon is. Of hoe meer ruimte je voor het scherm hebt.
3: Maar je moet toch ergens weer op inleveren. Dan maken ze in eerste instantie de telefoon net 2 mm breder. Zodat het randje dan naar beneden toe loopt.
2: Ja, zoiets zal het zijn. Ja. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om het gevoel dat je meer schermruimte hebt. Dat je geen randen ziet. En dat je niet door hebt dat je een telefoon in je handen hebt. Dat is uiteindelijk het doel ervan. En we gaan het volgend jaar sowieso zien. De iPhone 20 gaat het dus waarschijnlijk krijgen.
3: Ja, dat wordt dan het jubileummodel.
2: Want er bestaat de iPhone 20 jaar. En dan zul je ook zien dat de gezichtsherkenning en de camera, dat die onder het scherm gaat zitten. Dus er komen hele mooie dingen komen eraan.
3: Ja, maar alvast gaan sparen volgens mij, hè?
2: Ja, kijk, voor die nieuwe technieken betaal je natuurlijk superveel. Dan moet je echt denken aan misschien 1500 tot 2000 euro voor zo'n toestel.
3: Oh,
2: maar maar dan heb je natuurlijk wel het nieuwste van het nieuwste.
3: Ja, maar dan heb je nog niet het vouwmodel.
2: Nee.
3: Want komt er ook nog aan.
2: Ja, die wordt woensdag gepresenteerd. Dan heeft Apple ook weer een presentatie. En dan
3: overmorgen is het zover.
2: Overmorgen is het zover. Ja, ik ga kijken.
1: Nog veel toekomstplannen voor
3: Ja, maar ja, goed, jij gaat die dingen verkopen, dus jij weet al het een en ander.
2: Ja, en ik volg het altijd al 15 jaar.
3: Gaat dit doorslaggevend worden? Wordt dit het topmodel
1: waar
3: iedereen met kerst nu al op zit te wachten?
2: Ja, het vouwmodel bedoel je?
3: Het vouwmodel?
2: Nou ja, de verwachting is wel dat het een succes gaat worden, ja. Omdat Apple heeft altijd gezegd, wij wachten tot het gewoon goed werkt. En dat het niet zomaar kapot gaat. En dat je die vouw niet ziet. Dus ik vind
1: maar
2: wel,
1: dat is één, hè?
2: Ja.
1: Maar de tweede is natuurlijk, de consument moet het ook willen hebben.
2: Ja.
1: Kijk, ik hoef niet per se zo'n vouwtelefoon als ik naar mezelf kijk.
3: Telefoons zijn inmiddels gewoon een soort modeaccessoire geworden, toch?
2: Ja.
3: Dus ik denk dat heel veel mensen, en daar doelen ze natuurlijk ook een beetje op, ze zullen er niet zoveel uit gaan geven, denk ik.
2: Nee.
3: Dus als je hem hebt, dan wil je hem graag laten zien.
2: Ja, zeker. En het is natuurlijk voor zakenmensen is handig. Of als je veel onderweg bent, dat is super handig. En het is een soort mini-tabletje wat je bij je hebt. Dus het idee is natuurlijk heel erg mooi.
1: Nou, we gaan het zien.
2: Ja.
1: Dan over het budget-abonnement. Ja, ik heb zelf ook een budget-abonnement voor mijn telefoon.
2: Tientje per maand of zo?
1: Zoiets ongeveer. Ja, waar moet je op letten? Want ik ben erachter gekomen dat bijvoorbeeld mijn internetsnelheid niet zo denderend is.
2: Nee.
1: Ik dacht, lekker goedkoop.
3: Goedkoop is duurkoop.
2: Ja, dat is natuurlijk een van de dingen. Kijk, een budgetabonnement is natuurlijk top. En je ziet echt dat ze momenteel heel erg stunten bij alle providers. Je hebt soms al voor 4 euro per maand heb je een abonnement met internet en alles erop en eraan. Ja. Alleen er zitten natuurlijk ook best wel nadelen aan. Kijk, je moet bepaalde dingen aanzetten om te voorkomen dat je geen hoge rekening krijgt. Wat je bijvoorbeeld hebt bij die budgetabonnementen is op het moment dat je gaat internet en je bent door je bundel heen, Ja, dan gaat hij gewoon doorfactureren. Dus hij stopt niet. Je blijft op internet.
3: En dan betaal je waarschijnlijk de hoofdprijs.
2: Ja, dan betaal je de hoofdprijs. Dan heb je zo rekeningen van €60 erbij. Ja. En dat kun je voor €1 of €1,50 kun je dat vaak afkopen. Dan doe je een plafondetje erop. En dan heb je dat wel. Dan wordt het gewoon een vertraagde snelheid. En
3: dan maar dan zit je alweer op €6. En ja. Klopt het ook wat Roy zegt? Is zijn internetsnelheid lager dan de andere budgetten? Of zit je op een ander netwerk?
2: Nee. Je zit sowieso op een van de 3 grote netwerken. Dus je hoeft nooit druk te maken over je ontvangst. Dat is allemaal perfect.
3: Maar ga je naar 4G?
2: Je zit ook wel op 5G, alleen vaak op een lagere snelheid. Vaak op 75 MB per seconde of 150 MB per seconde. En dat is veel minder dan een Odido heeft of een Vodafone.
1: Maar merk je dat als je gewoon de normale dingen doet op je telefoon?
2: Nou ja, misschien bij het FaceTime. Als je gaat videobellen is het natuurlijk wel handig. Of bij Teams werkt het heel erg goed. Maar ook als je bijvoorbeeld Netflix gaat kijken onderweg of gaat TikTokken, dat merk je wel.
3: En krijg je ook met zo'n telefoon krijg je dan minder voorrang? Hebben dan de duurdere abonnementen hebben meer voorrang?
2: Nee, dat is een mythe. Dat wordt wel eens gezegd. Ja, als je een budgetabonnement hebt, dan sta je achteraan in de rij. Maar dat is niet zo. Ze hebben gewoon netjes die masten ingekocht. Dus je hebt gewoon hetzelfde ontvangst als anderen.
1: Wordt er veel gebruik gemaakt van budgetabonnementen?
2: Ja, steeds meer. Je ziet ook dat steeds meer mensen overstappen van een duurder provider. Nou, echt zo'n budgetabonnement van het laatste jaar. En dat komt ook omdat ze heel erg aan het stunten zijn. Ja, en je merkt dat mensen een beetje klaar zijn met die hoge bedragen voor de telecom. Dus je kunt er heel erg op besparen.
3: Maar hoorde ik vanochtend ook alweer een of andere giga-aanbieder voor een euro internet per maand.
2: Ja, ja.
3: Ook daar wordt echt een enorme prijsverslag in aangekomen.
2: Ja. Dat zijn echt de kortingsprijzen die je nu hebt. Je hebt heel veel budgetproviders. Dat is vaak de eerste 6 maanden of de eerste 12 maanden dat je korting krijgt. Ja. Dat is natuurlijk een super prijs. En je ziet eigenlijk dat al die budgetproviders naar elkaar kijken. Dat ze de aanbieding een beetje nadoen. En dat speelt nu al sinds maart ongeveer.
1: Hoe kan het in één keer zo goedkoop zijn?
2: Ja, er is een soort van prijzenoorlog aan de gang tussen die budgetproviders. Sinds maart is dat al zo. Dus ze kijken heel erg naar elkaar van wie heeft welke aanbieding met hoeveel gigabyte. Nou, dan gaat die andere provider, die gaat in het onder zitten of een beetje eromheen.
1: Kunnen wij lekker van profiteren?
2: Ja. En we zien ook elke keer in het systeem dat die acties de hele tijd weer verlengd worden. Want ze kijken gewoon naar elkaar van ja, wie stopt er als eerste, dan stoppen wij daarna.
3: Maar kan je er eens in duiken dan? Want zo'n internet voor €1 per maand, dat vind ik wel echt heel erg goedkoop. Is het dan ook wel wat? Of zitten daar gewoon allerlei addertjes onder het gas wat je al zegt? Of haken en ogen aan?
2: Nou ja, het is inderdaad gewoon een abonnement met normale snelheid ook. En met bijvoorbeeld 10 gigabyte internet en wat bellen erbij in. Alleen de eerste zoveel maanden heb je het voor €1. Maar daarna wordt het €11 of €8 of een ander bedrag. Ja, dus introductiekorting.
3: Dus je moet gewoon goed uitkijken waar je eigenlijk voor tekent.
2: Ja, goed een klein lettertje lezen.
3: Oké, goed. Zijn we weer bij voor deze week. Dankjewel,
2: Danny. Tot volgende week.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Zaterdag 19 september, dan is het weer zover. Dan is het Sea Bottom Muziekfestival. En een van de optredende artiesten daar is Dennis Koppen. Die is vandaag bij ons in de studio. Dennis, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Het is een eer, denk ik, hè, om het Sea Bottom te mogen staan.
2: Zeker, zeker. Ja, ik mag hem openen.
1: Oh, ook dat nog?
2: Ook dat nog, ja.
1: Hoe ga je dat doen?
2: Hoe ik dat ga doen? Nou, natuurlijk niet in mijn eentje.
1: Nee.
2: Ik neem een big band mee. Big Band Biggles uit Amsterdam.
1: Ja.
2: En die zijn met in totaal 30 man.
1: Zo.
2: Dus met een strijkorkest erbij.
1: Is wel een beetje budget dan.
2: dat is niet aan mij. Maar we hebben inderdaad goed uitgepakt. En dat wordt de aftrap van een hopelijk heel mooi festival.
3: We hebben eerder met zoveel man op het podium gestaan.
2: Ja, zeker. Ja, ik heb al een keer een tour mogen doen met met het Fanfarekorps Nationaal Reserves. Dat is een militair orkest.
3: Hoeveel zijn dat er?
2: Dat waren de 50.
3: Oh ja,
1: inclusief reserves.
2: Inclusief reserves, ja. Dus dan hebben we heel Nederland doorgetoerd met een kerstshow toen de tijd. En ik heb meermaals met een big band mogen spelen. Want dat is natuurlijk wel het allerleukste.
3: Ja, ik kan me voorstellen dat het gewoon is lekker bombastisch. Het is toch geweldig?
2: Ja, er is niks zo gaafs als een echte big band. Ja.
1: Ja, maar het vergt altijd wel wat concentratie. Een beetje repeteren van tevoren? Zo,
2: dat zeker, gedaan. Toevallig ga ik vanavond repeteren in Amsterdam met de big band. Ja.
1: Heerlijk ook. Hoe zijn ze bij jou gekomen eigenlijk van Sea Bottom? Is dat bekend?
2: Bij het Sea Bottom? Ja. Ik heb al eerder dus op het Sea Bottom gestaan. In 2010, 2011, 2012. Dus al meer dan...
1: Een vaste gast.
2: Nou, dat valt wel mee. Maar het is al een tijdje geleden. Ja. Er is een nieuw bestuur. Hè, want het Sea Bottom, dat was vroeger inderdaad, zoals je zei, het Sea Bottom Jazz Festival.
1: Ja, dat zit ook nog zo in ons geheugen.
2: Ja, en het is nu het Sea Bottom Muziek Festival. Ja. Zodat het een breder publiek aantrekt en meerdere soorten stijlen muziek omvat. Wat natuurlijk ook heel leuk is.
1: Ja.
2: En een van de nieuwe bestuursleden van het Sea Bottom Muziekfestival, die kende mij nog van vroeger. En die vroeg of ik interesse had om te komen. Ik zei, ja, zeker. Maar dan kom ik alleen als ik een hele mooie band achter me kan krijgen.
3: Ja. Want wat is er zo speciaal aan dat Sea Bottom Festival? Je hebt het al meerdere keren gestaan.
2: Ja,
3: nu dus weer.
2: Ja. Nou ja, het mooie ervan is dat eigenlijk het hele theater, het Agora Theater, waar het wordt gehouden in Lelystad, helemaal open is. In alle zalen, gangen, ruimtes, foyers. En dat overal muziek te horen is de hele avond. En je kan overal vrij gaan en staan waar je wilt. En zo op die manier eigenlijk met een heel mooi kaartje kan je dus zien van wat er speelt. En op die manier kan je je hele avond zelf invullen naar het entertainment wat je wilt hebben.
1: Ja.
2: En
1: zo... Ga je dan de hele avond met die big band te spelen?
2: Nee, zeker niet. We hebben allemaal blokken. En speelblokken. Dus wij spelen 3 kwartier. Van 7 tot 8:15. Dat is de opening. En het gaat helemaal door tot in de late uurtjes. Inderdaad.
1: En er komt van alles voorbij.
2: Ed Celia Rumbly die speelt. Tot een Tina Turner tribute band.
1: Ja.
2: En van alles en nog wat ertussenin.
3: En het is toch ook zo dat het Sea Bottom Festival altijd een lokaal of regionaal doel steunt?
2: Ja, dat klopt.
3: Ja, is dat dit jaar ook weer het geval?
2: Volgens mij wel, maar daar heb je van mij te goed het antwoord.
3: Okay.
1: Hou je dan ook rekening met het repertoire? Want je staat natuurlijk met een big band. En dan neigt het. Of dan is het bijna een soort verplicht. Dan moet je alle standards en alle crooners moeten dan voorbij komen.
2: Ja, dat was ook wel de wens van de organisatie.
1: Oh,
2: dus die wilde graag inderdaad terug naar de hoogtijddagen van de crooningmuziek uit de jaren 40.
1: Dean Martins
2: en Frank Sinatra's van deze wereld. En
1: Red Pack, hè?
2: De Red Pack, ja. Inderdaad, dat cachet weer een beetje terug te brengen, zeg maar. Dat is hartstikke mooi natuurlijk voor een opening van zo'n mooi festival.
1: Maar dat kan dan ook niet anders dan met een grote big band.
2: Dat kan
1: je niet met een tapebackje aankomen.
2: Zeker niet.
1: Doe mijn cd'tje er maar in.
2: Ja, inderdaad.
3: Straks nog even door naar Amsterdam toch om te repeteren.
2: Vanavond, ja. Zeker.
3: En hoe vaak ga je dat nog... Hoeveel repetitiemomenten staan er nog gepland?
2: 2. Dus vanavond en volgende week. Maandag.
3: En dan moet het staan.
2: En dan moet het staan. En dan is het zaterdag... De wedstrijd.
1: Maar dit is een soort verslaving met zo'n big band te spelen. Heb je dan meer kansen om in de loop van het jaar nog meer met ze te spelen? Of met andere big bands?
2: Ik sta er altijd open voor natuurlijk. Ik heb ook met de Q-Baskers mogen spelen uit Lelystad. Dat is ook een big band die in Lelystad die we hadden eigenlijk. Want die is nu helaas gestopt. Overal waar ze big bands hebben en vocalisten kunnen gebruiken, ben ik voor in.
3: Wil je dan niet gewoon je eigen big band?
2: Heb ik ook gehad.
3: Heb je allemaal al gedaan?
2: Dat heb ik wel gedaan in 2012 ook met een de small band, zo noemden we dat. Dat was een kleinere big band, die waren met 12 man.
3: Vind ik nog steeds heel veel.
2: Dat is nog steeds veel, maar voor een big band is dat heel klein eigenlijk. Ja. Want dan heb je van elk instrument eigenlijk maar één.
3: Oh ja.
2: De tijd en de economie en noem maar allemaal op. Dus dat is helaas toen niet heel lang doorgegaan.
3: Het lijkt me best lastig om een big band te kunnen zijn, omdat je natuurlijk, je moet iedereen betalen. Hè? Dan wordt dat prijsje, de prijskaart wordt dan automatisch ook hoger. En dan wil misschien niet iedereen meer daar geld voor uitgeven.
2: Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Ja.
1: Maar in jouw geval was het dus Dennis en zijn 12 koppenband.
2: Ja, leuk. Ja, precies.
3: Leuk. Inderdaad, moet de marketingafdeling doen.
2: Goede marketing. Ja, zeker.
1: Maar staat er nog iets op het programma dan dit jaar voor jou ook nog? Of is dit eigenlijk misschien wel...
2: Dit is wel mijn klapper van het jaar, zeker. Ja. Ik heb wel leuke optredens in mijn eentje, zeg maar. Ik speel ook nog gitaar en ik speel nog vaak op in Zwolle. En ik ga overal en ergens naartoe.
1: Hoe zitten de mensen die meekijken? Is dit jouw broer? Of?
2: Nee, dat ben ik. Ja, maar dan met haar nog. Ja, ik wou wel eens... Precies, en een bril. Ja.
3: Als dit jouw grootste optreden is van het jaar, hoe zit het met de zenuwen?
2: Ja, dat gaat wel goed eigenlijk. Okay. Ik vind dit denk ik enger.
1: Als je dan zo'n mooi groot concert, dan zijn er te veel liedjes eigenlijk om allemaal te spelen.
2: Ja. Je moet echt een keuze maken van wat kennen de mensen eigenlijk. Dus je wilt eigenlijk hele herkenbare nummers spelen, die ook de band lekker weg kan spelen, zeg maar. Waar ze ervaring mee hebben en waar je zelf ook goed bij voelt.
1: Ja.
2: Want als je dat niet over kan brengen, dan houdt het een beetje op. Dus,
1: ligt alvast een tipje van waar ga je mee openen?
2: Waar ik mee ga openen is een nummer...
1: Dat is natuurlijk groot.
2: Dat
1: moet wel gelijk aandacht hebben.
2: De opening wordt het nummer It Had Better Be Tonight. In de uitvoering van Michael Bublé.
3: Oh.
2: En dat is een heel swingend nummer. Met een beetje een salsa sausje eroverheen.
1: Oh.
2: En dat is meteen met gestrekt been erin.
3: Met zo'n big band. Geweldig.
2: Ja.
1: Dat gaat helemaal goed komen. 19 september dus op het Seabottom Muziekfestival. Een van die andere nummers die ga je vandaag voor ons doen. Zonder big band. Maar wel met big band.
2: Big band, yes.
1: Welk nummer is het?
2: Het nummer is Come Fly With Me.
1: Ja, natuurlijk van de onvolprezen.
2: Frank Sinatra.
1: Ja, dat heeft timing nodig. Dat heeft
2: zeker
1: alles nodig. Dus
2: zeker.
1: We hopen dat het er vandaag uitkomt. Het is een beetje koud hier zonder
3: nu publiek. Nu geef je me dus nog meer zenuwen aan.
1: Ja, ik leg het natuurlijk graag hoger.
3: Het is niet live.
1: Ik weet dat hij het aan kan dan ook.
3: Daarom.
1: Wil je naar ons illustere podium gaan?
2: Zeker.
1: Waar heel veel mensen hebben gestaan.
2: Dank je wel.
1: Heel veel succes. En heel veel plezier ook bij Seabottom Muziekfestival.
3: Ja,
1: 19 september.
3: 19 september dus in het Agora Theater in Lelystad. 4 podia, 15 optredens. Ik heb het inderdaad over dat prachtige Seabottom Festival. En Dennis Koppen die gaat nu alvast een voorproefje doen. Hij is hier live in de herberg met Come Fly With Me.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Temperaturen rond 19 of 20 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar blijft het in eerste instantie nog wel droog. Met minima van zo'n 14 of 15 graden. En morgen, dan staat er heel ander weer op het programma dan afgelopen dagen. Met name in de middag kan het flink gaan regenen met temperaturen van een graad of 18 en een stevige zuidwestenwind daarbij.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Op het moment dat je gaat internetten en je bent door je bundel heen. Je blijft gewoon internetten en dan betaal je de hoofdprijs. Dan heb je zo'n rekeningen van 60 euro erbij.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het hele veld ligt vol. En normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Is het jullie ook opgevallen dat het 's avonds al zo vroeg donker wordt?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks het vervolg van Het Pesten van Flevoland.
4: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Lefever.
6: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
5: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
7: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
5: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Een diploma op zak hebben, dat is mooi natuurlijk, maar daarmee ben je nog niet automatisch klaar voor de arbeidsmarkt. En, want juist op de werkvloer leer je wat het betekent om een vak uit te kunnen oefenen.
2: Ja, in Lelystad wordt binnenkort de beste leerwerkbedrijf en talent van 2026 gekozen. En Sander Post, die is hier. Hij is de directeur van het werkbedrijf Lelystad. Goedemiddag, Sander.
3: Goedemiddag.
2: Ja, wanneer is een bedrijf volgens jou nou echt een goed leerwerkbedrijf?
3: Nou, je bent een goed leerwerkbedrijf wanneer je in je hele werkprocessen ook aandacht besteedt aan de ontwikkeling van mensen. Je hebt zeker vroeger had je bedrijven waar je binnenkwam, je salaris verdiende en je werk moest doen. En als het niet meer lukte, dan kon je een andere baan zoeken. En door die arbeidsmarktkrapte zie je dat heel veel bedrijven ook echt hun best doen om mensen aan boord te krijgen en aan boord te houden.
2: Ja, want je zegt dus al twee dingen. Het is aan boord houden en aan boord krijgen. Dus het is voor medewerkers waarin het werk verandert, dat je daar dan opleidingen voor biedt.
3: Ja. En kijk, vroeger werd er heel klassiek gedacht. Hè. Je hebt werk en je hebt opleiden. En werk doe je op de werkvloer en opleiden doe je in de schoolbanken. En we leren steeds meer dat werk en leren eigenlijk hetzelfde is. Want als ik naar mezelf kijk, ik heb heel veel opleidingen gedaan. Maar als ik kijk naar de kwaliteiten die ik dan misschien mag hebben, we zijn hier veel ontwikkeld door het te doen. En dat doe je op de werkvloer. En dat kun je heel goed begeleiden. En er zijn bedrijven die daar echt een voorsprong in hebben. En op de werkvloer zo organiseren dat je aldoende kunt leren. En daar ook echt diploma's voor kunt krijgen zelfs. Ja, terwijl je werkt.
1: Maar doen bedrijven dat dan alleen maar vanwege de krapte op de arbeidsmarkt?
3: Nou, ik denk dat twee dingen spelen. Ik denk dat de krapte op de arbeidsmarkt een heel belangrijke factor is, waardoor dat meer gebeurt. En je ziet bedrijven waarbij technologische ontwikkeling heel belangrijk zijn, dat het al veel, veel langer gebeurde. Ik heb vroeger bij ICT-bedrijven gewerkt en daar gebeurde dat al lang. Er was ook heel veel krapte. Dat was heel moeilijk om mensen te vinden. Dus hadden ze een noodzaak om zich te presenteren als een interessante werkgever. En daar is het tempo van ontwikkelingen zo hoog. Dan moet je ook tijdens het werk mensen nieuwe dingen leren. Anders zijn ze uit hun functie gerold voordat het jaar voorbij is.
2: Ja, want voor een werkgever kost het natuurlijk wel wat tijd en geld om mensen op te leiden, of ze nou al binnen zijn of niet.
3: Ja.
2: Wat levert het bedrijf nou uiteindelijk op? Als je zou zeggen van nou, doe het daarom.
3: Dat is eigenlijk heel makkelijk. Hè? Shell heeft dat een keer uitgerekend, hè? Een groot bedrijf. Die hebben becijferd dat als je iemand uit het bedrijf laat gaan, kost dat ongeveer een jaar salaris om iemand weer op die plek ingewerkt te krijgen. Dus daar zie je gelijk waar het om gaat. Als je je goed mensen binnen kunt halen en binnen kunt houden, bespaar je ongelooflijk veel geld in je bedrijf. Want verloop is heel erg duur.
2: Ja. Omdat je die tijd dat ze moeten leren weer om het allemaal eigen te maken, dat is eigenlijk tijd dat je niet meer waar ik normaal kan doen.
3: Vaak wordt er gedacht dan, ja, ik zet een vacature en dan moet ik misschien €800 voor die vacature betalen. Maar je hebt ook een hele HRM-afdeling nodig om die werving voor elkaar te krijgen. Iemand komt in dat binnen, die weet nog niet hoe zijn computer werkt, die weet niet wat voor gebruiken er zijn, kent zijn klanten niet, maakt fouten omdat hij net binnen is. En je moet echt denken aan een jaarsalaris aan kosten. Ja, als je iemand in een bedrijf hebt, die kost zomaar bruto €50.000. Dan heb je niet de hoogste functionarissen. Dat kost dus iemand uit het bedrijf weggaat. Dus dat bespaar je als je daar verstandig mee omgaat.
1: Ja, dat levert dus wat op voor een werkgever. Maar wat levert het een werknemer dan op?
3: Behoud van banen, dat is de onderkant. Hè. En daarna interessant werk. Kijk, als je ziet het om je heen, we hadden het net over drones. Als je kijkt hoe snel technologische ontwikkelingen opvolgen, dan kun je zeggen, ja, dat is alleen voor ICT. Maar als je in een gewoon magazijn kijkt en je kijkt hoe dat 5 jaar geleden was, dat is een wereld van verschil. Dat is echt niet meer te vergelijken. Je moet daar met scanners werken en alle andere apparaten. Als je dan niet meegaat, dan doe je niet meer mee, dan sta je aan de kant. En als je aan de kant staat, wordt het weer moeilijker om te kunnen starten.
2: Nou is het ook wel belangrijk om, als je leert, dat je fouten maakt. Hè. Ik kan me ook voorstellen dat bedrijven daar niet zo per se op zitten te wachten. Dat je iemand binnenhaalt die het nog niet zo goed kan. Je wil natuurlijk dat het meteen perfect gaat.
3: Nou ja, net vroeg u, wat zijn nou goede leerwerkbedrijven? Ik denk een leerwerkbedrijf die angst heeft voor fouten is geen goed leerwerkbedrijf. Bij ons bedrijf werken 1000 mensen bij Consum voor Werk. En we hebben zo'n 700 mensen die we begeleiden met het werkbedrijf. Als daar een fout gemaakt wordt, dan zeg ik altijd, oh, wat interessant, we hebben gezien dat dit niet de beste oplossing was. Dat is wat anders dan een fout maken.
2: Mm-hmm.
3: En zo is het denk ik ook. Als je naar je eigen leven kijkt, ik naar mijn eigen leven kijk, heb ik heel veel dingen gedaan. En met enige regelmaat leer ik achteraf dat wat ik gedaan, dat niet de beste oplossing was. Dat heet ook leren.
1: Ja.
3: En het is net hoe je het definieert. En ik definieer het als leren. En je ziet ook altijd dat die mensen dat dan zo doen. En die fout, zoals je definieert, nooit meer maken. Die denken, oh, dat had ik dus anders beter kunnen doen. En ik denk in de bedrijven, zelfs de bestuursvoorzitter maakt wel eens fouten. Ja, het zou te gek zijn als die gelijk ontslagen wordt als die fout maakt. En hier worden ook wel eens fouten gemaakt. Dat is een deel van het leven. Hè. Het is gewoon een leerproces.
1: Ja.
3: Ja.
1: Nou, maar zie je dit nu ook specifiek bij bepaalde sectoren waar het veel voorkomt?
3: Wat, dat leerwerk? Veel, mm-hmm. Ja, je ziet... nou kijk, ik zei net al, hè, sectoren waar heel veel schaarste was... en waar ontwikkelingen heel hard gaan, is de noodzaak. Anders kun je niet meedoen. Maar door de arbeidsmarktkrapte zie je dat er steeds meer sectoren... daar zeg maar een bijdrage leveren. In de bouw zie je het gebeuren, want er is schaarste. In de logistiek zie je het gebeuren, daar is schaarste. In de productie zie je het gebeuren, daar is schaarste. Zelfs in de transport zie je het gebeuren, daar is schaarste. Daar waar schaarste is, wordt echt aandacht besteed aan... hoe kunnen we iemand die nog niet volledig... in staat is om de functie te vervullen, toch een plek bieden... en gaandeweg die dingen leren.
2: Ja. En het is ook wel interessant voor de collega's... Hè? Die iemand ook weer kunnen helpen verder in hun carrière.
3: Ja, dat is ook zo. Dat is ook, dat is, ik vind het goed dat wat het bedrijf ook alweer is. Starbucks, die is overgenomen door een investeerder. Een paar jaar geleden, die hebben toen gezegd... in elk bedrijf, elke vestiging die we hebben... werkt iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat vonden ze een nobel doel. En wat zag je? Dat er meer klanten kwamen... en dat de mensen die daar werken het veel leuker vonden. Het is best wel leuk om iets voor anderen te doen.
1: Nou, ja. Het levert dus aan beide kanten wat op. Ja. Binnenkort is de verkiezing voor het leerbedrijf van het jaar in Lelystad. Bedrijven kunnen zich daar weer voor aanmelden.
3: Ja.
1: Moet je dan nog aan bepaalde voorwaarden voldoen?
3: Nou, ik zou eerst zeggen, als je naar de website gaat... www.werkbedrijflelystad.nl... dan zit er een banner op en dan kun je gelijk naar die verkiezing toe gaan. Dan kun je daar of een bedrijf of een talent aanmelden... En kijk, ik zou zeggen, als je als bedrijf denkt... dit bedrijf of ons bedrijf komt er voor een aanmerking... meld je gewoon aan, want er wordt dan echt een jury neergezet. Dat is de wethouder in Lelystad. Dat is de voorzitter van de BKL. En dat is de winnaar van de vorige keer. Die gaan dan al die aanmeldingen beoordelen. En daar komt dan een winnaar uit. En natuurlijk hebben ze wel een aantal selectiecriteria. Van is het waar wat daar staat, is het belangrijke natuurlijk. En hoeveel mensen heb je dan begeleid en hoe heeft dat eruit gezien? Maar ik vind het ook leuk om dat te doen. Als je helden moet je eren. Als je dat niet doet, dan is er ook geen aandacht voor. En dit is nou iets waar ik elke dag voor wakker word. Mensen plekken bieden. Dus ik vind het ook mooi als mensen even nadenken. Zeggen, goh, welk bedrijf of welk talent heb ik nou gezien... die hier echt in aanmerking voor moet komen? En wat er gebeurt, de winnaar van die verkiezing... die wordt er weer genomineerd voor de Flevopenningen Gala... om daar in Flevoland die prijs te winnen. Dat is nu een bedrijf, natuurlijk een Lelystad... die bij ons in de straat zit... En het zat natuurlijk mooi zijn. En dat is goed voor Lelystad.
2: Ja.
3: Dat is heel mooi als we dat voor elkaar kunnen krijgen.
2: Nou, talenten en bedrijven kunnen zich melden. Of misschien dat die talenten aangewezen kunnen worden door die bedrijven. Dat is een beetje het idee. Kijk even voor meer informatie op werkbedrijflelystad.nl. Dankjewel, Sander Post.
3: Graag gedaan.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, ben je gek op kerst, maar vind je kerstspullen ook zo duur? Dan hebben we goed nieuws voor je. Vanaf eind oktober kun je je hart ophalen bij de kerstkringloop in de Gordiaan in Lelystad.
2: Els van Luik is de initiatiefnemer van de Lelystadse kerstkringloop en is nu bij ons in de studio. Els, goedemiddag.
3: Dankjewel, goedemiddag.
2: Wat heb jij zelf eigenlijk met kerst?
3: Dat is een hele gemene vraag eigenlijk. Want ik vind kerst leuk, maar wel beperkt. Dus niet weken en weken. Maar ik vind het wel heel leuk om bezig te zijn met het feest voorbereiden. Dus niet zozeer in huis, maar wel dat je op de dagen zelf toch een paar mooie dagen hebt.
2: Zeg maar. Dus je hebt de kerstboom nog niet opgezet? Hè?
3: Nee. Dat is... Bij mij thuis is dat pas, ik denk de dag voor kerstmis of zo.
2: Oh, echt? Dat is heel laat.
1: Ja, maar wat doe je jezelf dan aan als je eind oktober
3: maar dat is anders. Want dat is dus eigenlijk een soort van mensen blij maken. En bezig zijn met gezelligheid en met leuke dingen. Het is ook te beknopt om te zeggen het is een kerstkringloop. Dat is het wel. Maar daar komen zoveel andere dingen bij kijken die het maken dat het een echt project wordt.
1: Ja, wat komt er dan bij kijken bijvoorbeeld?
3: Nou, op de eerste plaats wordt het een leuke plek in het centrum. En dat kunnen we hard gebruiken in Lelystad. Want er is natuurlijk heel veel leegstand. En mensen zeggen ook altijd, ik vind het heel fijn wonen in Lelystad. Maar het centrum is wel niet zo leuk. Mm-hmm. En dat gaat mij aan het hart. Ook door mijn voorgeschiedenis. Dus ik heb daar wel wat mee. En ik vond het leuk om nou eens te denken over wat kunnen we dan wel doen in de Gordiaan. Nou, en toen kwam ik dus eerst op een pop-up winkel. Ja, en wat voor een pop-up winkel dan? Ja, dan is de kerst wel een makkelijk, omdat het een afgesloten periode is waarin je dus dingen kan gaan doen. Nou, we maken er niet alleen een winkel van, maar we maken er ook een gezellige ontmoetingsplek van. We gaan heel veel upcyclen. Dus van oude spullen nieuwe dingen maken. Dus ook dat is een kwestie van bij elkaar komen en gezellig bezig zijn. Er worden workshops gegeven. Mensen kunnen eigenlijk heel vaak... Ja, bijna iedere middag wel gewoon aan een grote tafel dingen komen maken.
1: Maar de essentie van kerst is ook, we komen lekker bij elkaar samen. En dat is dan al ook daar al vanaf oktober.
3: Ja, precies. Ja, dat is eigenlijk de bedoeling.
2: Ja, want in hoeverre is dit nou anders dan de kringloopwinkels die we al kennen in de provincie? Want die hebben natuurlijk ook wel een afdeling met kerstspullen
3: zeker.
2: Tegen die tijd.
3: Ja, nee, zeker. En die schijnen ook groot te zijn, heb ik gehoord. Nou, wat wij anders doen is dat wat ik net vertelde. Het verhaal eromheen. En vooral ook het upcyclen. We zijn dus heel erg bezig met te kijken hoe we de wereld ook nog een stukje beter kunnen maken. Door maar niet alles weg te gooien wat we hebben aan spullen. Maar te kijken wat we daar verder mee kunnen gaan doen. Dus het is ook, het heeft ook een beetje met bewustwording te maken. Dat is dan, dat klinkt dan meteen weer zo zwaar. Dan denken mensen, moet dit dat nou? Mm-hmm. Maar dat gaat een beetje onbewust, zeg maar. Dus het is niet zo dat we daar nou echt de nadruk op leggen. Maar onbewust krijgen mensen wel mee van, je kan ook nog met andere dingen. En dat is dus anders, het samenkomen, het maken met elkaar. Dat is echt anders.
2: Ja, en dat is dus die kerstkringloopwinkel. Maar om die winkel te vullen heb je natuurlijk wel spullen nodig.
3: Zeker, hoe kom je daar aan? Nou, daar wil ik ook heel graag een oproep plaatsen nu. Want we hebben heel veel spullen nodig, dat klopt. En we hebben spullen nodig om gewoon te verkopen. Maar we hebben dus ook spullen nodig om dingen te maken.
1: Dus eigenlijk zoek je ook wel spulletjes om waar een butje misschien in zit of zo. Dat je dat...
3: Ja, maar ook bijvoorbeeld oude kopjes. Ik zag laatst een prachtig voorbeeld van een kerstboom gemaakt van oude glazen schaaltjes. Die ze gewoon op elkaar stapelen en lijmen. En dan heb je dus een hele leuke originele kerstboom. Of je ziet ook wel dat mensen van een kop en schotel een kandelaar maken. Of van eierdopjes een kandelaar maken. Dat er zijn tig mogelijkheden. Mm-hmm. Of kransen van oude lappen. Er zijn echt zo verschrikkelijk veel mogelijkheden. En daar hebben we heel veel spullen voor nodig. We gaan de komende... Vanaf vrijdag krijgen we de sleutel. En vanaf zaterdag zijn we iedere woensdag en iedere zaterdag van 11 tot 2 open. Dan kunnen mensen spullen inleveren. Als dat een probleem is, kunnen ze contact met ons opnemen. En dan komen we het halen.
1: Ja, want het komt straks in de Waagpassage, in het oude pand van Valentijn. En de snackbar daarnaast, zat.
3: Ja.
1: Dat is een centrale plek echt in het centrum.
3: Ja, het is een superplek.
1: Hoe makkelijk was het nou om die locatie te vinden?
3: Heel lastig.
1: Oh, toch wel?
3: Heel lastig. Ik had het al bijna opgegeven, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb de blaren op mijn tong gepraat. En ik ben overal geweest, bij de gemeente, bij projectontwikkelaars, bij makelaars. Nou, dit was niet te doen. En je denkt van ja, alles staat leeg, dus
2: nou, kan dat
3: hoezo?
2: Dan,
3: hoezo? Maar ik denk dat veel projectontwikkelaars met name, die hebben geen binding met Lelystad, dus die zal het een zorg zijn of iets wel of niet vol zit. Tot ik, wat ik zeg, ik was bijna ten einde raad. En toen liep ik door de Waagpassage. Toen denk ik, ja, er hangt eigenlijk helemaal geen papier op het raam bij Valentijn van te huur of zo. Dus ik heb geïnformeerd bij de andere winkeliers wie hun verhuurder was. En die heb ik gemaild. Nou, toen gebeurde er nog een hele tijd niks. En toen werd ik gebeld op een middag. Heel leuk gesprek. Wat is nou eigenlijk je bedoeling? En nou ja, leg eens uit. En toen namen we afscheid. Toen zei hij, nou, je hoort van mij. Toen dacht ik, nou, zal wel. Ja. Maar binnen 10 minuten belde hij terug dat het akkoord was.
1: Oh, wat fijn.
3: En dat ik, er was eigenlijk 1 voorwaarde. Dat ik de snackbar erbij zou nemen. En dat ik daar een mooie kerstetalage van maak. Nou, dat snap ik, want dat is het gezicht van die Waagpassage. Dus dat gaan we doen. We gaan daar een mooie kerstetalage van maken.
1: Nou, vrijdag krijg je dus de sleutel. Vanaf zaterdag kunnen mensen spullen komen brengen. En dan vanaf wanneer is het precies open?
3: 31 oktober gaan we open. En daarna zijn we van dinsdag tot en met dinsdag tot en met vrijdag van 11 tot 5 en op zaterdag van 10 tot 5 open.
2: Oké. Okay. Nou, en dan wordt er ook nog naarste gezoek naar vrijwilligers die een beetje van kerst houden natuurlijk.
3: Ja, maar ik moet wel zeggen dat we hebben nog vrijwilligers nodig, maar het loopt al heel erg goed. Mensen hebben allemaal, of ze hebben iets met kerst, of ze vinden het leuk om iets te doen. Of ze vinden het een mooi project. Het grappige is dat toen ik ermee begon, ik eigenlijk alleen maar mensen heb ontmoet die zeiden, oh, wat leuk, wat een leuk idee. En dus dat is heel, daar krijg je zoveel energie van.
1: Nou, de kerstkoorts die kan losbarsten in Lelystad. Ja, ja. Nou, wil je meer weten, heb je spullen of wil je helpen, dan ga dan even kijken op de website kerstkringlooplelystad.nl. Kerstkringlooplelystad.nl. Els van Luik, dankjewel. Heel veel succes.
3: Heel graag gedaan.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn, temperaturen rond 19 of 20 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar blijft het in eerste instantie nog wel droog, met minima van zo'n 14 of 15 graden. En morgen, dan staat er heel ander weer op het programma dan afgelopen dagen. Met name in de middag kan het flink gaan regenen met temperaturen van een graad of 18 en een stevige zuidwestenwind erbij.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: In de wateren van Almere zijn deze zomer opvallend veel vissen gestorven. En de Partij voor de Dieren heeft er vragen over gesteld aan het gemeentebestuur.
2: De partij vermoedt dat

0: onder meer warmte, veel kroos en een teveel aan voedingsstoffen in het water een rol kunnen spelen. Nou, daar praten we verder over met Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren in Almere. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie zagen deze zomer massaal dode vissen in het water. Hoe groot was dat probleem nou eigenlijk in de stad?
1: Wij schrokken er wel van. Het was natuurlijk eerder al in de Oostvaardersplassen waar veel dode vissen waren, omdat daar gewoon de waterstand te laag was. Dat was al heel verschrikkelijk om te zien. En daar hebben onze collega's in de Staten ook vragen over gesteld. En nu zagen we ook in Almere dode vissen. Niet vanwege tekort of te lage waterstand, maar waarschijnlijk een combinatie van factoren. Hitte, te veel voedingsstof, kroos, wat dan het allemaal nog erger maakt. Weinig doorspoeling vanwege de droogte, ja. Maar wel ernstig. Dus en zeker omdat het over vissen gaat, maakten we ons wel zorgen. Omdat je bij andere dieren of mensen zijn, dan zie je nog wel dat als ze wat eibaarder zijn, dat mensen nog wel in actie komen. Mm-hmm. Vissen zijn toch vaak wat minder eibaar. En dan zie je toch dat het wat ons betreft te weinig aandacht krijgt.
2: Ja, want jullie noemen klimaatverandering en overbemesting als mogelijke oorzaken. Maar weten jullie dat ook echt? Of is dat op dit moment een beetje gissen?
1: Het is natuurlijk wel bekend dat het met de waterkwaliteit slecht gaat in Nederland. En dat bijvoorbeeld overbemesting en uitspoeling dan naar het water, dat daar wel echt een groot aandeel in heeft. Door de hitte heb je ook minder water, minder doorstroming. Watertemperatuur stijgt, minder zuurstof. Dus zo'n combinatie van factoren zijn. We hebben natuurlijk aan het college gevraagd om het nader uit te zoeken. Met gewoon partijen die daarvoor gespecialiseerd zijn. En dan te kijken wat je gericht kan doen.
2: Ja, want het is niet die overbemesting zelf, dat in het water zit, dat daar de vissen aan doodgaan, maar gewoon de gevolgen daarvan.
1: Ja, de waterkwaliteit. Bepaalde planten gaan dan nog harder groeien, die dan weer zorgen dat de waterkwaliteit slecht wordt en te weinig zuurstof en daardoor dan doodgaan. Je ziet natuurlijk de gevolgen van te veel uitstoot op heel veel dingen, op natuur, maar ook dus in het water.
0: Ja, en je hebt het over verschillende plekken in Almere. Heb je concrete plekken waar heel veel vissen dood zijn gegaan?
1: Ja, we hebben al veel plekken gezien. Kroos zag je natuurlijk op heel veel plekken in Almere, denk ik. In de vaarten, in de zijgangen van de vaarten. En vervolgens op een gegeven moment trok dat kroos een beetje eindelijk weg. En toen zag je inderdaad massaal dode vissen, waar ook de meeuwen op afkwamen, et cetera. En ja, dan heb je het echt over grote aantallen. En dat maakt het ook zo pijnlijk. Bij andere dieren heb je het over aantallen, zo erg genoeg. Hè. We zien dieren vaak al als dingen. Maar bij vissen gaat het dan vaak ook nog in kilo's. En dan gaan mensen het niet meer over, dat zag je bij de Oostvaardersplassen ook, dan hebben mensen het niet meer over aantallen, maar over kilo's. Nou, dan wordt het helemaal zo afstandelijk. En wij denken van ja, dat zijn ook gewoon dieren met gevoel. Dus daar moeten we echt zorgen dat we alles op alles zetten om dat in ieder geval naar de toekomst toe te voorkomen.
2: Ja, jullie leggen de verantwoordelijkheid niet alleen bij de gemeente, maar ook bij het waterschap en ook bij de provincie. Wie is volgens jullie nou echt aan zet?
1: Nou ja, dat zag je natuurlijk bij de Oostvaardersplassen ook al. Hè? Dat het best lastig is dat partijen naar elkaar wijzen. En wie is nou verantwoordelijk? Dat zie je in de gemeente ook een beetje. Omdat de gemeente het beheer van de gemeentelijke wateren heeft uitbesteed aan het waterschap. Daarnaast zijn grote wateren zoals de vaarten zijn eigendom van de provincie. Dus je hebt echt met meerdere partijen te maken. De provincie heeft natuurlijk ook weer invloed op mestbeleid in de provincie. Dus dat is echt iets wat we met elkaar moeten aanpakken. Wat je als gemeente niet alleen kan. Maar ja, moreel voel ik ons als gemeente wel verantwoordelijk. Omdat het op ons grondgebied natuurlijk plaatsvindt.
0: Ja, daarom heeft u hier ook vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. En niet alleen de Partij voor de Dieren maakt zich hier zorgen over. Maar ook de Hengelsportvereniging Almere. En dat is natuurlijk wel opvallend dat jullie elkaar dan hierin vinden. Terwijl jullie wel een andere mening over de vissen hebben.
1: Ja, nee, het is heel fijn dat zij zich hier ook druk over maken. En dat zij natuurlijk inderdaad ook veel aan de waterkant zijn. En daardoor dingen kunnen signaleren. En zich zorgen maken over het welzijn van vissen. We hopen dat dat natuurlijk uiteindelijk ook leidt dat ze dan niet meer vissen met een haakje uit het water zullen trekken. Want volgens ons is dat ook niet bepaald bevorderlijk voor het welzijn. Maar in ieder geval fijn dat ze zich hier ook druk over maken. En hoe meer mensen dat doen, hoe beter natuurlijk.
2: Ja. Toch klinkt dit als zo'n groot probleem wat je als gemeente niet per se makkelijk kan aanpakken. Want wat kan de rol van Almere hier nou in zijn? Anders dan de provincie en het Zuiderzeeland aan een jasje trekken van hey, dit is een probleem waar wij nu mee worden opgezadeld.
1: Nou ja, een groot deel van de wateren zijn wel het eigendom van de gemeente. Dus dan heb je toch, vind ik, de verantwoordelijkheid om te zorgen dat als er zoiets binnen jouw gebied, jouw grondgebied, op jouw grond zoiets gebeurt, dat je dan daar toch alles aan alles doet. Dat is volgens mij ook gewoon een verplichting van de wet.
2: Maar is dat dan het wegscheppen van dat kroos of zo? Want dat was voornamelijk veel kroos, hè?
1: Ja, nee, dat is uiteindelijk symptoombestrijding. Dus je zou vooral moeten kijken om te voorkomen dat het weer zo erg wordt. Dus daar zullen maatregelen op gericht moeten zijn. Met bijvoorbeeld op de lange termijn minder mestuitstoot en dat soort zaken. Mm-hmm. Op de korte termijn andere maatregelen. Misschien ook iets met de inrichting. En natuurvriendelijke oevers heeft vaak ook een positief effect op de waterkwaliteit. Dus dat nog meer toepassen. Kijken of we misschien toch nog meer water kunnen vasthouden. Zodat je meer water overhoudt tijdens droogperiodes om toch een beetje te spoelen. Want nu stond het natuurlijk stil. Omdat er gewoon bijna niet meer uitgemalen werd. En dus het is echt een combinatie van korte termijn oplossingen en lange termijn oplossingen. Waarbij kroos weghalen uiteindelijk het laatste middel is wat je dan op dat moment nog kan doen.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat veel zit proberen toch aan de voorkant op te lossen. En wat ik zeg, ik denk als dit om honden was gegaan en je zag tientallen, honderden dode honden drijven. Dan denk ik dat er wel iets meer actie was ondernomen. Dat mensen dan niet zeggen ja jammer dan.
2: Ja.
1: Nu zijn het vissen en dan wordt er toch een beetje weggekeken.
0: Nou, gelukkig is de Partij voor de Dieren er voor de vissen. Hoe is het nu eigenlijk met de vissen? Hoe ligt het er nu allemaal bij?
1: Ja, het wordt natuurlijk de een zijn dood is de ander. Hè? Er zijn natuurlijk wel weer dieren zoals meeuwen die daar dan wel weer van profiteren. Op korte termijn, op lange termijn denk ik niet. Maar, en ze zijn ook opgeruimd gedeeltelijk door bijvoorbeeld het waterschap. Maar het is wachten tot het eventueel volgend jaar natuurlijk weer gebeurt. En dat willen we niet. Dus we willen echt wel dat er nu alvast gesproken wordt en actie wordt ondernomen.
2: Ja, jullie hebben schriftelijke vragen gesteld. Wanneer verwachten jullie antwoord van het college dan?
1: Ja, meestal is het binnen 30 dagen. Dus dat zal nog een week of drie duren, denk ik. Maar in ieder geval te laat helaas voor dit jaar, maar hopelijk wel ruim op tijd om voor de volgende droogte.
2: Ja. Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren, hartelijk dank.
3: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Op het moment dat je gaat internetten en je bent door je bundel heen, je blijft gewoon internetten en dan betaal je de hoofdprijs. Dan heb je zo rekeningen van 60 euro erbij.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het hele veld ligt vol en normaal gesproken gaat het grootste gedeelte van onze pompoenen gewoon de vrachtwagen in.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Is het jullie ook opgevallen dat het 's avonds al zo vroeg donker wordt?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
6: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
5: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
7: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
5: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Temperaturen rond 19 of 20 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar blijft het in eerste instantie nog wel droog. Met minima van zo'n 14 of 15 graden. En morgen, dan staat er heel ander weer op het programma dan afgelopen dagen. Met name in de middag kan het flink gaan regenen met temperaturen van een graad of 18 en een stevige zuidwestenwind erbij.
1: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. Zes verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
3: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
2: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een wegafsluiting op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Die is dicht ter hoogte van de Hardenbergerbrug vanwege veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Samen zijn we Flevoland.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Temperaturen rond 19 of 20 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar blijft het in eerste instantie nog wel droog. Met minima van zo'n 14 of 15 graden. En morgen, dan staat er heel ander weer op het programma dan afgelopen dagen. Met name in de middag kan het flink gaan regenen met temperaturen van een graad of 18 en een stevige zuidwestenwind erbij.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijlers sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Temperaturen rond 19 of 20 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar blijft het in eerste instantie nog wel droog. Met minima van zo'n 14 of 15 graden. En morgen, dan staat er heel ander weer op het programma dan afgelopen dagen. Met name in de middag kan het flink gaan regenen met temperaturen van een graad of 18 en een stevige zuidwestenwind erbij.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dan gaat zo werkt het niet, wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.